0: podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

money. Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
9: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen to lead. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspire brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Vergeten je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Veel ondernemingen denken pas na over financiering als een overname of investering zich aandient. En wat als die strategie dus sneller groeit dan de bankrekening? Hoe zorg je ervoor dat financiering geen rem wordt op de ambitie, maar juist dus een strategische versneller is voor de groei? Met andere woorden, hoe veranker je financiering structureel in de bedrijfsstrategie? We gaan hierover praten met Nicolai Knop en Eelco van Lustgraaf, beide partner bij Orchard Finance. En met hen bespreek dus waarom veel bedrijven nog altijd te laat nadenken over hun kapitaalstructuur en hoe je voorkomt dat groeiplannen stranden door een gebrek aan financiële standkunst. Slachtoffer.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Zo, goedemorgen. Van harte welkom bij ons in de studio.
9: Goedemorgen. Goedemorgen.
8: En slagkracht, het kwam er een beetje, een beetje raar. Hè? Maar dit is natuurlijk wel waar jullie eigenlijk meteen, op het moment dat de financiële slagkracht op orde is, jullie werk gedaan hebben.
9: Dat klopt. Ja, als het huiswerk gedaan is, dan kan de onderneming daarmee aan de slag. Dus dat gaat vaak om de goede voorbereiding. En van daaruit kan dan de volgende stappen worden gezet.
8: Ja, gaan we hier uitgebreid op in. Met name ook over waarom veel ondernemingen nog steeds te laat zijn als ze na gaan denken over die financiering bij de plannen. Maar eerst eventjes naar het bedrijf Orchard Finance. Jullie komen uit Maars.
9: Ja.
8: Hoe lang bestaan jullie al?
9: Grofweg 23 jaar zo'n beetje. En misschien aardig om iets over de historie te vertellen.
8: Ja, heel graag zelfs.
9: We stammen vanuit de Boomgroep. Zijn overgenomen in 2001, zeg ik goed, Nicolai?
10: 2000
9: door NABC. Dat was geen gelukkig huwelijk in die zin. Toen zijn er een aantal mensen die destijds bij Van de Boomgroep werkten, weer voor zichzelf begonnen. En daar is ook Orchard Finance uit ontstaan. De naam aan zich, Orchard, zegt boomgaard.
8: Hè? Ja.
9: Dus een beetje de historie van ook Van de Boomgroep in die zin. En sinds 2003 zijn we in de hoedanigheid actief zoals nu.
8: En als je kijkt in de grootte, met hoeveel zijn jullie bijvoorbeeld?
9: Op dit moment ongeveer tussen de 25 en 30 mensen op de payroll, zeg maar. En daar hebben we nog een flexibele schil ernaast.
8: Nu gaan we het ook even hebben over de doelgroep. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. MKB vormt het grootste palet eigenlijk als het ware. Wat zijn nu de bedrijven waar jullie specifiek voor acteren?
7: Bij ons zijn dat eigenlijk de kleinere beursfondsen, de grote familiebedrijven, corporaties en het middensegment.
8: En dan kom ik eigenlijk al meteen heel snel bij die vraag. Hè. Waarom denken dus veel ondernemingen nog steeds te laat na over de financiering? Dan zou je eigenlijk denken bij dit soort vorm van bedrijven. Daar is toch een financiële afdeling die daarover meedenkt op het moment dat een plan tot uitvoering gebracht wordt.
7: Ja, de plannen zijn er. Maar je ziet dat dat toch vaak ook eventgedreven is. Dus dat ze worden ingehaald door een overname of door een grote investering. Dus een aantal van de klanten hebben het goed op orde. Die zijn er op tijd mee bezig. Een aantal, ja, die worden gewoon ingehaald door de realiteit. En dan gaan eigenlijk de acquisitiegesprekken lopen. En dan gaan ze pas nadenken over de financiering.
8: We gaan straks een voorbeeld horen ook, waarbij je dus heel duidelijk kan horen hoe dat zich ontwikkeld heeft. Ilko, even terug naar Orchard Finance, het bedrijf zelf. Mm-hmm. Je zei, jullie bestaan 23 jaar. Hoe lang ben je zelf actief binnen deze organisatie?
9: Ik ben een beetje de Bami speciaal van Orchard, noem ik dat maar even. Dat is mijn vocabulaire. Sinds 21, dus ik heb een andere achtergrond. Ja. Begonnen bij een van de grootbanken in een traineeship. Vervolgens bij nog een andere grootbank gewerkt en sinds 2016 actief in de rol als adviseur. En dat doe ik sinds 21 bij Orchard.
8: En hoe kom je dan eigenlijk, ja, wat voor bedrijf kwam je binnen bij Orchard?
9: In wat voor bedrijf ik binnenkwam? Ja. Primair gevoel was een familiair gevoel. Dus een bedrijf eigenlijk waar wij veelal voor werken zijn de familiebedrijven. Even los van de ontvangende.
8: Dus een cultuur die matcht eigenlijk.
9: Cultuur, exact. Ja. En dat heerst denk ik bij ons ook. Heel specifiek. Dus dat is één ding. Twee is dat we allemaal vrij specialistisch zijn. Ik noem maar gewoon vakidioten. Anderen geven daar nog weer een andere benaming aan. Maar in ieder geval, we zijn vrijwel dagelijks bezig met inhoud, et cetera.
8: Is daar iets in veranderd overigens in die inhoud de afgelopen jaar?
9: Inhoudelijk of bedoel je?
8: Ja, qua expertise, qua manier waarop jullie advies uitbrengen, de aanvliegroute?
9: Nou, dat laatste denk ik niet per se, maar ik denk wel in het kader van hoe we onze klant bedienen, gebruik van AI of zaken die ontwikkelingen in de markten als het ware die spelen, dat nemen we wel steeds meer mee. Dus misschien, en dat hangt ook wel een beetje aan mij, misschien is dat we ook wel behoorlijk proactief zijn. Hè? Dus met het informeren van onze klanten. Nou, dit is zo'n voorbeeld daarvan. Hè? Van wees niet te laat met je financiering, maar dat je op tijd in ieder geval je klant ook informeert van wees erbij dat als je deze strategie hebt, zorg ervoor dan dat je huiswerk hebt gedaan. Ja. In plaats van, en dat wil ik niet zeggen dat dat het geval was hoor, maar achterover zitten of wachten totdat de klant bij jou komt om dan vervolgens een en ander in te gaan regelen. Dan wordt zo'n proces ook vervelend of staat onder druk, et cetera. Terwijl je eigenlijk als bedrijf zijnde misschien wel een beter vertrekpunt hebt.
8: In welke fase van het proces worden jullie eigenlijk geraadpleegd? Hoe gaat dat?
9: Dat is heel veel verschillend, denk ik, maar misschien niet.
7: Het hangt er vanaf. Vaak zien ze al een herfinanciering aankomen. Dus dan is het vaak een jaar van tevoren. Alvast meedenken van wat moet er nou in de toekomst gebeuren. Een ander moment is eigenlijk op het moment dat ze aan het kijken zijn naar mogelijke overnamekandidaten. Van god, we hebben een acquisitiestrategie. Hoe ver reikt ons polstok? Hoeveel kunnen wij nou echt financieren? Ja, want je kan je ook overeten. Dus idealiter vaak aan het begin. Maar soms lopen de gesprekken al. En dan worden ze eigenlijk verrast door de snelheid van het gesprek.
8: En wellicht ook door de kansen dan die zich op dat moment misschien opdoemen, waardoor ze sneller willen handelen dan eigenlijk verantwoordelijk is. Ja. Verantwoord is.
7: Ja. Ja, soms krijgt zo'n proces een momentum en dan gaat het eigenlijk heel snel. Ja. Ja.
8: Nicola, even naar jou persoonlijk. Hoe lang werk jij voor Orchard Group?
7: Ik werk eigenlijk al bijna sinds het begin. Dus het is in 2003 opgericht in september. Ik ben in april 2004 erbij gekomen.
8: En dan kan ik aan jou nu de vraag natuurlijk ook stellen. Want dat is vlak voor de financiële crisis. Dus wellicht heb je daar een soort van ontwikkeling van een fundament zien ontstaan. Waar jullie nu nog op teren.
7: Ja, dat klopt. Financiële crisis in 2008 betekent ook dat financiering plotseling schaars werd. Dus in de jaren daarvoor was eigenlijk financiering relatief makkelijk op te halen. En je zag eigenlijk met de kredietcrisis dat banken ook echt zich terugtrokken uit de markt. Waardoor plotseling je banken niet meer was. En dat is toch echt wel een mindshift geweest voor heel veel ondernemingen.
8: En daar hadden jullie dus zeker de rol als mediator eigenlijk?
7: Zeker, ja. En dat werkte eigenlijk twee kanten op. Andere banken zoeken, maar ook zorgen dat als de bank vertrok, dat er een nieuwe bank moest worden aangelijnd op alle systemen. Dat ook het betalingsverkeer door kon gaan. Dat had een grote impact.
8: Nu zie je natuurlijk, na die financiële crisis, zag je allerlei alternatieve vormen van financiering opdoemen. Crowdfunding, privé financiers, noem maar op. Hoe heb je er naar gekeken?
7: Soms met verbazing. Het is een breed gezelschap wat er eigenlijk bijgekomen is. Crowdfunding is met name voor het kleinbedrijf. Voor het grootbedrijf zie je debt funds. Maar je ziet ook bijvoorbeeld zaken als apart vastgoed of lease, wat er apart naast komt. De hele grote bedrijven kunnen ook naar de kapitaalmarkt.
8: En ja, je ziet dat is het verschil natuurlijk.
7: Ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En je ziet dat partijen bewust aan het kijken zijn van, oké, wat is er nog meer naast de huidige bank?
8: En wat is het moment dat jullie zeggen van, oké, dus stel je begint even onderaan aan de MKB-markt qua kleinere bedrijven. Wat is, zeg maar, vanaf welk moment zeggen jullie, dit zijn bedrijven die wij kunnen helpen? Maar heb je het dan over, wat voor omvang heb je het dan over?
7: Moet je denken ongeveer 100 miljoen omzet en nog over 10 miljoen financieringsvraag.
8: Precies. Ja. En dan komt die vraag. Dan is natuurlijk de vraag, dan komt zo'n bedrijf klopt aan. Wat gebeurt er dan als de strategie en de financieringsstructuur blijken niet met elkaar aan te sluiten? Dan zeggen jullie, hé, nu zijn wij aan de beurt.
7: Of ja, niet? Dat klopt. Wat we dan eigenlijk doen is, we maken een financieel model, de forecast, en gaan kijken van hoe ontwikkelt de onderneming zich, hoe ontwikkelt de financieringsvraag zich, hoe ontwikkelt het risicoprofiel zich. En al die elementen is eigenlijk weer input om het gesprek te voeren. Dit is de strategie, maar hier loop je tegenaan. Bijvoorbeeld, je hebt onvoldoende financiering qua omvang, of het risicoprofiel wordt gewoon te groot.
8: En dan heb je het over risicoprofiel. Wat zit er in dat risicoprofiel? Is dat een type investering bijvoorbeeld waar men naar kijkt dan op dat moment?
7: Het is vaak een combinatie van enerzijds de uitgaven, de investeringen, de overnames, en anderzijds, en daarmee ook de financieringsvraag, en anderzijds het verdienpotentieel van de onderneming. Hoeveel verdient een onderneming en met welke winst en kaststromen kunnen ze de financiering terugbetalen?
8: Ja. En Ilko, kijken jullie ook naar type financiën of type onderneming? Zijn er bepaalde segmenten die jullie, wat veel bij jullie voorkomt bijvoorbeeld?
9: Ja, er zijn een aantal sectoren waar we wat sterker in vertegenwoordigd zijn dan andere, maar in principe kijken we in de basis naar alles. Dus naar de meeste sectoren, of het moet een heel exotisch geheelte zijn. kunt je er een beeld bij vormen? Ja. Dan zeggen wij ook nee in die zin. Maar ze zijn sterk vertegenwoordigd, denk ik, in de foodbedrijven. Dan moet je denken dus aan de producenten van food, maar anderzijds ook aan dus de retailmarkt, dus supermarkten, et cetera. Transport en logistiek zijn we aardig in vertegenwoordigd. En ook in bouw. En Nicolai is vooral gespecialiseerd ook in commodities en oil, zeg maar, bedrijven.
8: Oh, dat is ook interessant. Dat is natuurlijk veel aan het veranderen toch op dit moment ook.
7: Ja, er gebeurt heel veel in de markt. Banken die zich daar terugtrekken. Anderzijds, de markt is continu in beweging. Nu ook met Iran. Dat betekent dat een hele hoop ondernemingen nu acuut moeten handelen. Omdat de olieprijs omhoog schiet.
8: Ja, en daar kloppen ze ook voor bij jullie aan hoe te handelen?
7: Ja, dat klopt. En vaak hebben we ook al in de financiering dat voorbereid. Hè, dat er een mogelijkheid is voor een prijsstijging onverwachts. Dat dan de financiering kan meeademen. En het financiering dus kan worden verhoogd. Om die hoge prijs op te vangen.
8: Ja, maar dat moet dus altijd in samenspraak worden met de financierders. Ja, met banken vaak.
7: Dat klopt.
8: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat banken daar heel voorzichtig in zijn.
7: Ja, daar zijn ze voorzichtig in. Tegelijkertijd, die flexibiliteit is wel gewenst. En dat zien banken ook. Hè? Banken willen niet dat een partij omvalt omdat de prijzen hoog zijn. Hè? Dat gaat alleen op het moment dat ze te weinig verdienen. Ik zat zelf bij een oliehandelaar ten tijde van Rusland-Oekraïne. En toen schoten de prijzen ook in een paar weken omhoog. En toen moesten ook in een paar weken de lijnen aanzienlijk verruimen.
8: Volgens mij kunnen we al heel snel naar de praktijk. Want dan wordt het ook duidelijk van hoe jullie te werk gaan. Op het moment dat een bedrijf aanklopt. Wat gebeurt er dan als eerste?
9: Ik denk dat we in de basis eerst eens luisteren. Wat de onderneming graag wenst. Hè? Wat is hun strategie? In plaats van dat wij een product, zeg maar, weergeven wat voor hen het beste is. Dus we luisteren eerst naar de klant, in dit geval waar zij naartoe willen. En op het moment dat daar sprake is van herfinanciering, omdat dat eventueel op de agenda staat in het komende jaar, dan wel sprake is van acquisities of anderszins, dan beginnen wij eigenlijk met het financiële stuk. En dat betekent, zoals Nicolai net ook aangeeft, dat we beginnen met een financieel model. Ten einde te eindigen in een financieringsplan, zoals we dat dan noemen. Dus we nemen feitelijk de onderneming in eerste instantie helemaal mee in, oké, als je deze plannen hebt, hoe kun je dat überhaupt financieren? Waar loop je eventueel tegenaan voordat je überhaupt naar de markt gaat? Dus er zit een voorbereidingsfase aan vooraf, als het ware.
8: Ja, dus je probeert het in kaart te brengen. En is dit vaak binnen een bepaalde tijd dat dit proces plaatsvindt? Is dat binnen een boekjaar, als het ware? Of hoe gaat dat?
9: Ja, dat hangt heel erg vanaf waar de onderneming zich op dat moment bevindt. Wat wij wel adviseren in die zin is dat een onderneming zich er al voorbereidt op het moment dat hij bezig gaat met de jaarrekening. Dan wel met de nieuwe plannen voor het jaar daarna, om het zo te zeggen. Dus dat het meegaat in de cyclus elk jaar. Vanwege het feit dat als je je cycli reeds doorlopen hebt en iedereen is bezig met de dagelijkse gang van zaken, dan kom je vaak tijd tekort voor eventueel een extra event. Dus je kunt je daarop voorbereiden. In de planning en controlecyclus, zeg maar.
8: Ja, en dan uiteindelijk de begeleiding. Hoe gaat dat eraan toe? Is dat iets dat jullie continu met de opdrachtgever in gesprek zijn? Hoe werkt dat in de praktijk?
7: Dan nemen we eigenlijk de opdrachtgever mee in het proces. En het begint eigenlijk eerst met de analyses, maar dan ook de interne besluitvorming met de raad van commissarissen, met de aandeelhouders, zodat iedereen vooraf ook een beeld heeft van wat moet er gebeuren. En vanaf dat punt, ja, en als dat al goedgekeurd is, dan gaan we eigenlijk de gesprekken aan met de financiers, hè, bijvoorbeeld de banken. Ja. Dan nodigen we die uit en nemen we die mee in het verhaal van de onderneming, in de strategie en wat dan ook de vraag is.
8: Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat daar zeker een risicoprofiel of analyse gemaakt wordt. Of zeker. Die investering. Ja. Hoe werkt dat in de praktijk? Is natuurlijk bij elk bedrijf, elke sector anders, kan ik me voorstellen. Maar als je het toch een beetje door gemiddelde genomen zou
9: moeten. Ik denk dat in de basis kijken we. Dus een risicoprofiel wordt overwegend bekeken op basis van historische data. Daar hebben wij ook systemen voor in die zin, om dat na te bootsen. Hè, van wat is een risicoprofiel dan en hoe komt dat eruit? Wat gaat daarin? Dat is overwegend gewoon de financiële data van een bedrijf. In combinatie met wat kwalitatieve criteria. En daar komt dan feitelijk een rating uitrollen. En die rating, voor veel mensen bekend als de Standard & Poor's. Hè, of de destijds de grootsbanken in de crisis die op de borst klopte van wij hebben de AAA. Ik zie je ook lachen en de facto komt het daarop neer. Hè? Dus dat een bedrijf een rating krijgt. Want de rating aan zich heeft een onderneming nog niet zoveel. Want wat kun je daar dan feitelijk mee? Dus die vertalen we dan vervolgens in. Wat voor condities horen daar dan bij? En hoe ziet dat er dan uit in het kader van je wensen? Dus in het kader van je financieringsbehoeften. En kun je dat in de markt dan ook daadwerkelijk krijgen? En daar komt feitelijk een structuur uit rollen. Dat is op basis van de ervaring die we dan hebben.
8: En die parameters, hoe worden die eigenlijk geëikt als het ware?
9: De parameters van?
8: Aan de hand van waarop je dat profiel kan maken. Ik kan me ook voorstellen dat af en toe investeringen gedaan worden. Ja. Wat misschien wel een compleet nieuwe markt is bijvoorbeeld.
9: Ja, en daar zit dan automatisch ook een hoog risico aan. Hè? Dus uiteindelijk, je moet zo zien dat op het moment dat je toekomstige verdienmodel minder zeker wordt, is je risico hoger. En dus zo moet je het eigenlijk beoordelen.
8: Hoe zit dat met kansen op nieuwe marktsegmenten? Noem bijvoorbeeld de chipindustrie of iets in de IT-achtige setting.
9: Ja, dat is wel een gok, zou je kunnen zeggen. En overwegend, en dat is waar wij dagelijks mee te maken hebben, ook met bankiers, maar misschien wij zelf ook wel. Maar dat is overwegend. Historisch moet het wel cashflow hebben. Dat er voldoende vertrouwen is om daarop in te stappen. Als je meer naar een meer risicomodel gaat of een meer risicoproduct, dan zijn er juist andersoortige investeerders of durfkapitalisten, zeg maar, die daar dan makkelijker instappen.
8: En daar zoeken jullie dus de juiste financiers eigenlijk. Ja. Dat is ook jullie rol. Ja. We hadden het er net al even over. Die markt is enorm veranderd de afgelopen jaren. En zolang de AFM het goedkeurt, vinden jullie het ook goed? Hoe kijken jullie daarnaar?
9: De AFM. Ik weet niet of dat per se degene is die daarnaar kijkt. Hè. Dus je hebt in Nederland de DNB en de banken.
8: Precies, die kijkt ook naar. Dat is met name de bankvergunning. Exact, ja, exact. Maar ook AFM is natuurlijk ook wel een speler in die rol, toch?
9: Ja, die kijkt voornamelijk. Ja, is een ander toezichthoudend orgaan, geloof ik. Maar je bedoelt op het moment dat die. Dat ik je vraag even goed begrijp. Dat op het moment dat je de investeerders, of als je een investering zoekt en het product wordt door de markt oké bevonden, dan vinden wij het goed. Is dat wat je vraagt? Of?
8: Nou ja, maar ook hoe dat dan gaat. Hè? Bedoel, we hebben net het ook wel geconcludeerd. Je hebt nieuwe vormen van financiering hebben zich ontwikkeld de afgelopen jaren. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn. Hè? Je hebt partijen die eigenlijk bij privé personen geld ophalen.
9: Ja, snap ik. Je
8: maar dat is toch een AFM-stuk ook.
9: Eens. Hè? Dus de AFM die... Nou ja, die moet voor die fondsen als het ware de vergunning feitelijk goedkeuren in die zin. En daar gaan wij de facto niet over. Hè? Want ja, ieder zijn rol, zo is het ook. Dus op het moment dat een fonds past binnen een financieringsstructuur die we die wij dan met de klant als het ware bedenken of min of meer structureren. Dan gaan wij niet meer kijken naar de herkomst van.
8: Dat is niet nodig. Precies, je volgt wel de lijn.
9: Exact.
8: Die goed is. We gaan nou zo meteen verder praten. Dan gaan we ook de Keukengroep erbij pakken. Want dat is een bedrijf die jullie onlangs hebben geholpen met herstructurering.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Leslo Business, Orchard Finance. Bij mij in de studio Nicolai Knop en Ilko van der Lustra.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En we gaan de case erbij pakken, de keukengroep. Om eigenlijk ook wel aan de hand daarvan te kunnen laten zien hoe jullie processen eigenlijk lopen op het moment dat zo'n herstructurering plaatsvindt. Wie van jullie is daarmee bezig geweest? Nicolai, jij of Ilko?
2: Ik ben daarmee bezig geweest met herfinanciering. Ilko is er nu ook mee bezig. Dus we zijn allebei goed bekend. Hoe komt zo'n proces tot stand? Simone is de nieuwe CFO. Informeert in haar netwerk van welke partij zou ik hiervoor kunnen inschakelen. Wij werden genoemd en zo is contact gelegd. En dan heb je dus Mark en Simone, de CEO en de CFO, allebei nieuw. Gaan samen nieuw aan de slag. Hebben plannen voor de business. Maken een nieuwe strategie. Nieuwe strategie met investeringen in de fabriek. Nieuwe strategie rondom duurzame initiatieven. Duurzaamheidsinitiatieven. En eigenlijk komt dan de vraag bij ons van oké, we hebben al deze plannen. Hoe gaan we dit financieren? En dan beginnen we eigenlijk met een soort nulmeting van dit is de huidige financiering. Dit is de behoefte naar de toekomst. Wat zijn de behoeftes van de andere stakeholders? Bijvoorbeeld de aandeelhouders qua dividend. Dat brengen we allemaal samen. En dan maken we eigenlijk met de onderneming een plan van hoe gaan we dit nou financieren de komende 5 jaar?
0: En waar begin je dan? Want ik kan me voorstellen dat dat nog altijd een groot vraagteken is van de financieringsgrootte. Is dat wel of niet verantwoord? Wanneer is het niet verantwoord? Wanneer kan je dit wel doen? Welke risico's, daar hebben we het net al even over gehad, kunnen er eventueel opdoemen? Stel je hebt een keukengroep in dit geval. Stel niemand koopt meer een keuken in Nederland.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan heb je wel een probleem, toch?
2: Ja, ja. Dus je maakt eigenlijk samen eerst een financiële doorkijk. Van wat betekent dit de komende 5 jaar? Dus welke investeringen zijn echt nodig? Wat betekent dat voor de financieringsbehoefte en de omvang van de schuld ten opzichte van de verdiencapaciteit? Maar je kijkt ook met de onderneming van wat is nou historisch gebeurd? Hoe volatiel is de sector en wat betekent dat dan voor het risicoprofiel? En wat zijn dan ook de maatregelen die de onderneming kan nemen op het moment dat het wel misgaat? Dus op het moment dat er minder keukens verkocht worden. Wat zijn dan de stappen? Zodat je ook van tevoren weet welke scenario's, waar moeten we rekening mee houden en hoe gaan we dat uitleggen aan de bank?
0: En hoeveel scenario's zijn dat? Want ik kan zo'n scenario bedenken dat het straks wel eens heel hard kan gaan. Stel, we lossen de woningcrisis in een paar jaar op. Overal mag gebouwd gaan worden. Ja. Dan is er gewoon een groot tekort waarschijnlijk aan leveranciers.
2: Dat klopt, ja.
0: Dat is een positief scenario. Maar je hebt natuurlijk ook een negatief scenario.
2: Ja.
0: Dat het maar niet vlot trekt.
2: Ja, en die rekenen we eigenlijk allemaal door met de onderneming. Dus de positieve kant, daar is ook...
0: Is overigens dit scenario daar aan de orde geweest ook?
2: Allebei, ja. Dus je begint eigenlijk van wat is het plan. Maar zeker ook met de groeiambities. Wat de keukengroep heel goed kan doen, is hele grote projecten snel duizenden keukens installeren. Dus zij hebben enorm profijt van de inhaalplannen voor de bouw. Maar ook als het misgaat, wat gebeurt er dan? En tot hoever kan het volume inzakken voordat je verlies gaat maken? Nou, dat zijn de analyses die we met de onderneming maken, maar ook met de aandeelhouder.
0: En dan zijn die analyses klaar. En wordt dan de keuze gemaakt voor welke strategie daarbij past?
2: Ja, dan maak je eigenlijk met de aandeelhouder ook een keuze voor wat is het dividendbeleid naar de toekomst toe. En dan bepaal je met elkaar, we hebben zoveel geld nu nodig. We hebben zoveel geld misschien in de toekomst nodig. En we willen eigenlijk in dit risicoprofiel blijven. En het risicoprofiel moet je dan eigenlijk zien als hoeveel schuld het opzet van de winst. En dat is een heel belangrijke parameter.
0: Ja, en stel deze financiering, hè, dat is natuurlijk, dit is een case die waarschijnlijk al afgerond is. Of
2: ja, dat klopt. Ja, die is afgerond. Ja.
0: Dus met andere woorden, wat is dan een verantwoorde schuld die men aangaat of herstructurering? Hoe bepaal je dat? Want je hebt die scenario's. Alleen kan me ook voorstellen dat dat nog steeds niet... De omvang is natuurlijk een hele belangrijke daarin.
2: Ja, omvang is heel belangrijk. En de vuistregel bij banken is bijvoorbeeld 3 keer de bruto winst. Als een soort maatstaf. En de onderneming komt daar belangen na niet aan in de projecties. Maar dat is wel een vuistregel. En zo zijn er per bedrijf en per sector andere vuistregels. Waar je eigenlijk kijkt van blijf je daar binnen. En dat zegt ook iets over dan het kredietprofiel en de gezondheid van de onderneming.
0: Ja, en dan voor 5 jaar is natuurlijk vooruitkijken. Nu hoor je heel veel bedrijven hier bij Nieuw Business Radio ook zeggen. Ja, 3 jaar is voor ons echt de max.
3: Precies, dus je kunt in de financieringsopzet het zo structureren dat je voor 5 jaar wel min of meer zekerheid hebt. Maar misschien wel voor 3 jaar het in eerste instantie helemaal vastlegt. En dan flexibiliteit eromheen bouwt, zodat je het wel kunt verlengen na 5 jaar. Dat is bijvoorbeeld best wel gebruikelijk om dat op die manier te doen.
0: Ja, en hoe ging het toen verder?
2: Nou, hoe we dan verder zijn gegaan, een van de scenario's was ook acquisities. En dan is precies het punt wat je net maakt. Je kan niet vooruitzien. Je weet niet welke acquisitie wanneer komt. Maar je kan wel met de onderneming samen een scenario bedenken. Stel dat we elk jaar een kleine acquisitie doen. Of stel dat we één keer een grote acquisitie doen. Nou, dan maken we eigenlijk daar ook een scenario van. En bekijken met de onderneming van, oké, dan is dit het beeld. En dan maken we eigenlijk een presentatie richting de financiers. In dit geval de banken. Ze hebben twee banken nodig. En dan nodig je een groep banken uit om de onderneming te presenteren en de banken mee te nemen in de plannen. En dan begint eigenlijk het spel met de onderhandeling.
0: Ja, dan wordt natuurlijk gekeken naar de kredietwaardigheid van een bedrijf, de omzet die hier gemaakt wordt. En in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld 5 jaar terugkijken, hè, als zo'n onderneming al langer bestaat, belangrijk?
3: Heel belangrijk, hè? Dat heeft dan weer te maken met risicoprofiel natuurlijk. Precies. Maar ook in het kader van de sustainability van de cashflows aan zich. Dus jij maakt dus net denk ik een terechte opmerking. Stel nou dat er mensen in één keer minder keukens gaan kopen in dit geval. Wat voor effect heeft dat dan? Nou, we hebben in de historie 5 jaar mindere en hele goede jaren gekend. Onder andere corona natuurlijk. En dan is vervolgens de vraag, ja, wat is het effect daarvan op de cashflows? En in hoeverre heeft het bedrijf zich dan zeg maar flexibel kunnen opstellen om dan uiteindelijk ook die financiering te kunnen terug?
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want voor die tijd kenden wij dit soort ingrijpende situaties gewoon helemaal niet eigenlijk.
3: Nee.
0: Wordt daar nu dus continu rekening mee gehouden dat zo'n scenario zich wel kan voltrekken als à la corona?
3: Ja,
0: of een pandemie of iets dergelijks.
3: Voor corona was het denk ik de financiële crisis die aangegrepen werd als een mogelijkheid. En zo zijn er in die tussentijd ook nog wel weer verschillende andere events geweest waar eventueel met een risicobril anders naar gekeken kan worden. Maar ik denk dat dat iets is wat waar we vandaag de dag als ondernemers gewoon mee te maken hebben. Dat er altijd iets kan gebeuren waarin je minder draait dan verwachten, om maar zo te zeggen. Ja. En daar moet je ook rekening mee houden in je structuur.
0: Dan toch ook even de vraag, want je hebt het over een bedrijf, relatieve omvang. Dan zou je eigenlijk zeggen dat die financiële kennis over het algemeen vaak gewoon aan boord is. Kan je dat vergelijken met de IT-sector, waar bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar security rondom zo'n bedrijf, dat eigenlijk toch dusdanig complex is dat je dat wel moet uitbesteden?
2: Ja, wat je eigenlijk ziet is, de kennis is aanwezig. Maar een gemiddelde CFO doet eens in de 5 jaar een herfinanciering. Dus dat zijn momenten. En in een carrière van een CFO is dat misschien 5 of 6 keer. En wij doen het dagelijks. Dus dan willen ze eigenlijk de expert erbij om samen met hen dat project door te lopen.
3: Ik denk dat het daar niet per se zit op kennis van het financieringsniveau aan zich, om maar zo te zeggen. Of het ophalen van financiering. Maar meer in procesbegeleiding. Hoe krijg ik de beste financiering tegen de beste voorwaarden voor ons bedrijf? En daar zit ons kennisniveau denk ik dan. En hoe komt dat dan uiteindelijk in documentatie, et cetera? Hoe laat je dat vervolgens landen bij de banken, zodat dat proces soepel loopt en je uiteindelijk een uitkomst hebt zoals je dat eigenlijk op voorhand met andere stakeholders bedacht hebt?
0: Ja, want dan gaan we even terug naar de keukengroep. Daar hadden we net over, de banken komen bij elkaar. Jullie hebben gesprekken met die banken.
3: Ja.
0: Wat gebeurt daarna?
2: Nadat we de case hebben gepresenteerd, nodigen we eigenlijk de banken uit om indicatieve voorstellen uit te brengen. Dus dan pakken ze eigenlijk het verhaal, doen ze een kredietanalyse, kijken ze naar de onderneming en komen ze met een voorstel ten aanzien van structuur en prijzing. Wij hebben daarvoor natuurlijk ook al gewoon onze uitgangspunten gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk leidend ook voor de banken om daarop te reageren.
0: Hebben jullie vaak al een beeld eigenlijk bij welke financierder het meest geschikt is voordat je uiteindelijk überhaupt gaat praten?
2: Ja, zowel een beeld bij de uiteindelijke structuur als ook welke bank het best zou passen. En dat is niet alleen financieel, maar het zit soms ook in de mensen. Dus welke bank qua aanpak, qua cultuur past bij de onderneming. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, nou, dan uiteindelijk is die bank gekozen.
2: Ja.
0: Dan wordt er gefinancierd. Maar dan begint het eigenlijk pas, toch?
2: Ja. Maar er zit nog een belangrijke fase ervoor. Ook het juridische stuk. De uiteindelijke documentatie, dat is vaak intensief. En dat vergeten mensen. Maar een LME-document, dat is een bankstandaard, is zo 200 plus pagina's waar je doorheen moet. Met externe juristen. Dus vaak op het moment dat de bank zegt, ik wil het financieren. Ja, dan moet er nog een fase daarna. En dat is ook nog een intensieve fase.
0: Ja.
2: Dan is het geld er eenmaal voor de onderneming. Ja, en dan kunnen ze aan de slag. Met een
0: maar die juridische fase is natuurlijk wel heel erg belangrijk.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat iets waar je dan continu met elkaar over in gesprek bent? Of is het gewoon, jullie hebben eigenlijk het profiel gemaakt als het ware. Jullie kennen de klant van Haaf tot Gort. En kunnen hem daarna invullen. Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Wij maken eigenlijk met de bank een termsheet. Dus eigenlijk de samenvatting van de belangrijkste financieringscondities. En dan begint eigenlijk het spel met de externe juristen die uitnodigen. Dus er is een jurist aan de kant van de onderneming, jurist aan de kant van de bank. En dan moet eigenlijk die termsheet worden uitgewerkt in een financieringsdocument. En daar moeten wij eigenlijk, zijn wij de katalysator in dat proces om te zorgen dat iedereen met elkaar blijft communiceren en er ook voortgang wordt gemaakt.
0: Ja, en over wat voor termijn heb je het dan? Hoe lang duurt zoiets voordat zoiets gerealiseerd is?
2: Zo'n documentatieproces kan zo 6 tot 8 weken duren. Dus je bent dan echt, hè, dus een hele financiering is 3 tot 6 maanden. Maar ook aan die eindfase moet je gewoon serieus de tijd voor nemen.
0: Ja, dan zijn we dan toch op het punt dat uiteindelijk de financiering daar is.
2: Ja.
0: Maar dan begint het pas.
2: Dan begint het pas, ja. Want dan heeft de onderneming eigenlijk de ruimte om de investeringen in te brengen. Dus echt de investeringen, de goederen te gaan bestellen, de bouw te gaan starten van eventueel de nieuwbouw. En daar is het geld dan voor om dat te kunnen voorfinancieren. Of in het geval van een overname, dat ze al weten van oké, ik kan nu gaan kijken naar de markt, want ik heb ruimte om overnames te doen tot mijn bepaald bedrag. En dan kunnen ze dus feitelijk al echt actief gaan rondkijken, omdat ze weten, oké, de financiering, dat is goed geborgd.
0: Dus dat is in ieder geval heel belangrijk. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je eigenlijk real-time wil blijven sturen.
3: Exact. Ja, dus dat betekent dat als, laat ik zo zeggen, het huwelijk gesloten is met je partners, om het zo te zeggen, moet je het ook onderhouden, hè? Om in metaforen te spreken. En dat betekent dus ook dat eigenlijk in de selectie vooraf met jouw financiële partners je daar ook een goed gevoel bij moet hebben. Hè? Dus het blijft ook een deels mensenbusiness, want ik bedoel, banken die brengen het geld. En uiteindelijk is de relatiemanager of de contactpersoon van de bank jouw belangrijkste aanspreekpunt, om het zo te zeggen. En die neem je ook tussentijds mee in de ontwikkelingen van de onderneming. En dat is enerzijds in de ontwikkeling van de onderneming, maar anderzijds ook in het gebruik van je financiering aan zich. En op het moment dat er dus iets verandert ten opzichte van je aanvankelijke plan, ja, dan betekent dat dat je continu ook weer naar de tekentafel moet voor je financiële model, om het zo te zeggen. Van past dat nog steeds binnen het raamwerk wat we met elkaar bedacht hebben?
0: Ja.
3: En mocht dat daar ergens spaak lopen, ja, dan betekent dat je weer moet gaan schakelen.
0: Want er kan natuurlijk ook op een bepaald moment een druk ontstaan doordat iets niet loopt zoals je wil.
3: Exact.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Die tijdsdruk, hè? Want bedoel, je zegt net al, zo'n financiering überhaupt al realiseren is 3 tot 4 maanden.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Maar dan komt de tijdsdruk. Dan gaat er iets niet lukken of je mist de kans waarvan je weet van, nou, als we nu niet kunnen investeren, dan loopt het hele plan eigenlijk in de soep.
3: Het toverwoord is denk ik flexibiliteit. Dus op het moment dat je in dat eerste deel van het proces, wat overigens, hè, dus de financiering regel aan zich is ongeveer 1 maand of 4. Maar daarvoor hebben we dus een voorbereidingsfase. Dus dat is misschien wel 1/2 jaar wat je voor het totale proces nodig hebt of nog langer. Maar op het moment dus dat je alleen de financiering inregelt voor het momentum waar we naar kijken, dan ben je in het volgende event sowieso weer te laat. Hè? Want dan heb je de kans gemist eigenlijk. Dus waar we heel erg strak naar kijken op voorhand is, oké, je hebt vandaag de dag dit nodig, maar is dat voldoende ook voor de langere termijn? En de langere termijn is dan 5 jaar vooruitkijkend. En daarin probeer je dan met elkaar wel dermate te modelleren, om het zo te zeggen, dat ook de negatieve events of de kansen ook daadwerkelijk voorbij komen. En past die financieringsstructuur dan nog? Nou, en waar we vaak mee werken is dat er ook in die structuur een flexibiliteit zit, een flexibele schil als het ware, dat als er nood aan de man is, dat je die in ieder geval kunt gebruiken.
0: En is dat ongeacht welk type financiering het is? Dus ik kan me voorstellen dat een overname een heel ander proces is dan investeren in, bij wijze van spreken, nieuwe middelen, nieuwe fabrieken of wat dan ook.
2: Dat klopt, ja. Want een nieuwe fabriek, die zie je vaak van tevoren aankomen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alle rust om daar naartoe te gaan. Terwijl een overname eigenlijk een heel andere dynamiek kent, ook met de verkoper, en veel minder voorspelbaar is. Ik heb net na corona een overname begeleid in Oostenrijk. En die gesprekken liepen al heel lang. En die kwamen een paar keer terug. En plotseling na corona kwam het in stroomversnelling. En dat is eigenlijk het momentum wat anders is bij M&A dan bij investeren in een nieuwe fabriek.
0: En dan die overnames, hè, daar hoor je ook wel eens van. Van ja, daar wordt dan zo goed mogelijk gekeken naar hoe de financiële huishouding is van het bedrijf wat overgenomen wordt. Dat maar daar kan je natuurlijk altijd nog verrast worden. Of is dat eigenlijk uitgesloten?
3: Nee, in de basis kan dat heel goed. Hè? Want ik bedoel, elke verkopend bedrijf of verkoper die probeert zijn bedrijf, net als dat wij ons huis, op het moment dat je het op de markt brengt, zo mooi mogelijk op de markt te brengen, is met een bedrijf ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat er dingen achtergehouden worden, maar het kan altijd, hè, in dat proces kan er iets naar voren komen wat tegenvalt, hè, dan, hè, en anders uitpakt dan vooraf gedacht in die zin. Dus daar in zo'n overnameproces, op het moment dat er een transactie gevormd wordt, zit er ook altijd onderzoek, hè, due diligence onderzoek. En daar haal je eigenlijk uit wat er eventueel tegenvalt. En dan moet je dus wederom terug naar de tekentafel. En dat maakt uiteindelijk ook voor je proces dus een heel groot verschil. Doe je dat op de juiste manier en op de juiste momenten, ook met je eigen stakeholders? Of staat inderdaad alles onder druk en kan die transactie pas doorgaan op het moment dat je zelf ook je financiering geregeld hebt, bij wijze van spreken. Ja. Dat maakt heel erg uit.
0: Nu is het dat bij heel veel sectoren er transitie gaande is. Al is het AI of verduurzaming, en noem ze allemaal maar op. In hoeverre wordt dat meegenomen aan de voorkant?
2: Ja, er wordt enorm meegenomen. Verduurzaming is heel belangrijk. Dat zie je ook bij banken. Zeker de Nederlandse banken zijn er heel strikt op. Je ziet ook in toenemende mate dat er dus de financiering wordt gekoppeld aan duurzaamheid. Enerzijds met duurzaamheids-KPI's, maar ook anderzijds met een impactlening of een groenlening. Dus er zijn ook aparte financieringsvormen beschikbaar bij banken om die verduurzaming te kunnen financieren. En het is dus voor een klant heel erg van belang om ook gewoon te weten bij welk loket moet ik aankloppen.
0: Is dat een bepaald profiel of een bepaald proces wat jullie eigenlijk iedere keer vormen om de boel als het ware in kaart te brengen?
3: Ja.
0: Of verandert dat ook constant?
3: Qua proces bedoel je?
0: Ja.
3: Nee, proces is grosso modo gelijk. Alleen binnen dat proces zitten een aantal bijzonderheden eventueel. Hè, dus verduurzaming kan een thema zijn of AI of overnames. Waardoor je je structuur op een andere manier inricht. En ook misschien wat andere vragen stelt aan uiteindelijk de financiers. Hè. Dus je stelde ze net de vraag. Is nou voor elk bedrijf, zeg maar, die structuur hetzelfde? En ook dat je dat altijd maar kunt herhalen. En het antwoord daarop is nee. Hè. Het hangt er heel erg vanaf wat voor onderneming je hebt en wat de strategie is. Is het een onderneming die bijvoorbeeld op jaarbasis veel overnames doet of regelmatige basis? Of is het een bedrijf dat eens of één keer een overname gaat doen? Dat is een volstrekt ander proces en ook een andere insteek, zeg maar, van structuren aan zich.
0: Ja, dat zal hetzelfde gelden voor de marktontwikkeling. Die wordt natuurlijk ook in kaart gebracht.
3: Ja.
0: Hoe zit het met de concurrentie bijvoorbeeld?
3: Correct, ja, ja, ja. En dan is de vraag ook in het kader van het, nou ja, bij de blauwdruk, hè, dus het tot stand brengen van je strategie, waar wil ik naartoe? Dat je goed voor jezelf bepaalt en met elkaar vaststelt, dus met de stakeholders. Wie zijn mijn concurrenten? Wil ik daar misschien eentje van overnemen? Wil ik ander deel van de markt over gaan betreden, als het ware? Dat zijn juist die, nou ja, parameters waar je op voorhand, zeg maar, je blauwdruk op vaststelt.
0: En is het zo dat als je bij wijze van spreken in de uitvoering in nieuwe fases belandt, dus ik noem maar wat, dat is een strategisch financieel plan wat gemaakt wordt, die is voor 5 jaar.
3: Ja.
0: We hadden het net over, nou, de financiering is rond. Uiteindelijk gaat men acteren, gaat men inkopen, de doelen langzaam maar zeker realiseren. Is het dan zo dat daar in fases wordt gekeken naar iedere keer weer een soort van herbalancering of herijking?
2: Ja, er wordt continu, elk jaar wordt wel de strategie, vindt er een herijking plaats. En dat moet ook, omdat de externe markt ook verandert. Dus waar we het net hadden over de conjunctuur, als die tegen zit, wat betekent dat dan voor de verkopen? Wat betekent dat voor mijn productiecapaciteit? Is een belangrijke. Wat je nu ook ziet, zeker sinds corona wat we net bespraken, dat aanvoerketens heel anders eruit gaan zien. Dus vroeger kon je misschien veel meer product in Europa halen, maar nu moet je het gaan importeren uit Azië en uit Amerika. En dan word je ermee geconfronteerd van, hey, het Suezkanaal is dicht. Of er gebeurt iets in Iran. Ja, dan moet je dus als bedrijf op een gegeven moment op gaan acteren. En daar ook rekening mee gaan houden dat je financieringsbehoefte ook er heel anders uit gaat zien. Want ja, de boot is veel langer onderweg dan van oudsher gebeurde.
0: En dat is natuurlijk wel bijzonder, want zoiets ontwikkelt zich eigenlijk in no time. Ik bedoel, noem de straat van Hormuz is hierbij. Je zei al net van je bent gespecialiseerd op gebied van bedrijven die zich bezighouden met olie.
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk in 2 maanden is dat zich gaan ontpoppen.
2: Exact. Ja, klopt. Ja. En dan is
0: wie pleegt dan het eerste belletje? Zijn jullie dat of is dat het bedrijf waar jullie voor werken?
2: Verschilt. Het is net even wie het eerste is. Maar je weet wel wat er gaat gebeuren. Het is dus wel op het moment dat dat gebeurt. Dan is het eigenlijk de herijking van de strategie. Wat betekent eigenlijk een prijsstijging voor mijn businessmodel? Hoeveel extra werkkapitaal heb ik nodig? Op het moment dat de olieprijs doorgaat naar 100 of misschien wel $200. Wat betekent dat dan? En kan ik dat dan financieren? Of heb ik extra financieringsfaciliteiten nodig? Hoe ga ik dat doen? Wat betekent dat voor mijn winstgevendheid? Nou, die analyses, die moeten dus heel snel gemaakt worden. Dat doen we met de klant. Om vervolgens ook te kijken, is de financiering nog wel goed geschikt voor deze nieuwe omstandigheid?
0: Is dan de flexibele schil waar we net over hadden voldoende om zoiets op te vangen? Waardoor je eigenlijk tijd koopt om ervoor te zorgen dat gedegen gekeken wordt naar de ontwikkeling. En hoe je dan op dat moment bijstuurt?
2: Voor een belangrijk deel wel. Want eigenlijk bij een normale herfinanciering houd je rekening met bijvoorbeeld prijsstijgingen. Bijvoorbeeld van 25 of 50%. Dat je zegt, ja, dat is iets om rekening mee te houden. En daar is de financiering op ingericht. Op het moment dat er echt de brand uitbreekt en de prijs verdubbelt in de olieprijs, bijvoorbeeld naar de 200. Ja, dan moet je toch echt terug naar de tekentafel. En dan betekent het eigenlijk samen met de onderneming, de financiële directeur, kijken van hoe gaan we dit brandje dan blussen.
0: Ja, en daar ben je ook afhankelijk dan natuurlijk van hoe de banken zich opstellen.
3: Ja.
0: Hebben jullie daar enig, hoe werkt dat in de praktijk?
3: Dat kan heel erg beknellend werken. Want ik bedoel, op het moment dat een dergelijk event zich voordoet, dan de eerste die op de rem gaat staan zijn ook banken. Hè, want die zijn overwegend wat conservatiever. Al dan niet terecht, hè, om zo te zeggen. Want ze hebben ook te vele ervaring. Maar daar zit hem dan wel, zeg maar, de crux van gaat dat dan lukken of niet? Kijk, in de basis is het zo dat de bank ook een partner is in dit geheel. En die heeft er niets aan om op dat moment een bedrijf de nek om te draaien. Hè? Zo is het ook. Dus dan is dat poppetje zijnde, hè, de relatiemanager, maar de vertegenwoordiger van die bank ook een belangrijke. Kan die dat verhaal goed vertolken? En zijn we niet gelijk in de stress? Hè? Kunnen we er doorheen kijken met elkaar? Juist door dan het gesprek met een bankier of met een adviseur of iets dergelijks te helpen zou kunnen helpen in het proces ook in tweede instantie. Hè? Dus door meer weer opnieuw de

0: Ja, dat was goed ingeschat. Maar dat is dan wel op het moment dat het plan er is. Komen ook de offertes. Ja, en dan kan je definitief prikken. Uiteindelijk was dat goed ingeschat. Ja.
1: Okay, goed, we gaan zo verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.
3: Yeah.

0: Say, let's do Rigger Muffing op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag in Let's Talk Business Orchard Finance te gast Nicolai Knop en Ilko van Lustgraaf. We hadden het net over, ja, als voorbeeld de keukengroep. Is nou het risico, de risicoanalyse, risicoprofiel maken het meest ingewikkelde in dit hele financieringsstuk? Of zijn er nog andere dingen die ik misschien over het hoofd zie?
2: Het eerlijke verhaal is, voor ons is dat niet het meeste
0: terwijl je dat lastig. Wel zou denken, toch? Want ja. Daar heb je geen grip op.
2: Exact. Hè? Je hebt daar, maar ik denk dat heel veel bedrijven niet exact weten hoe hun risicoprofiel in elkaar steekt. En daar dan mogelijk de hulp van ons bij wensen. Om zo te zeggen, om daar een beeld bij te krijgen. Dat helpt vervolgens ook dan in het vervolgproces. Maar dat is meer inhoud in die zin. Op jouw vraag, hè, zijn er andere zaken die complexiteit veroorzaken? Dan is het antwoord, ja, dat zit hem toch in het begeleiden van het proces en zorgen dat alle stakeholders ook mee zijn. Tegelijkertijd ook terecht, hè, iedereen die actief is of betrokken bij een bedrijf, die wil graag daar iets van vinden of over zeggen. In overnameprocessen bijvoorbeeld, hè, komt vaak voor dat de verkoper ook, bijvoorbeeld een familiebedrijf of een eigenaar is van een familiebedrijf of iets dergelijks. Dus daar komt ook emotie bij kijken. En om dat goed te managen, dat staat helemaal los van de inhoud aan zich. Ja. Hè? Dat is op een andere manier.
0: Dat is bijna psychologisch eigenlijk, hoe je dan
2: ja,
0: de begeleidingen...
2: Ja, exact. Ja, dat is wel... komt de term weer, maar daar heb je een beetje de Bami speciaal tactiek voor nodig.
0: Is dat de Bami speciaal tactiek?
2: Ja.
0: Ja. Ja, want daar moet je dus op een bepaald moment, je moet dus in no time eigenlijk een vertrouwensband zien te creëren met de verkopende partij in dit
2: exact,
0: geval.
2: Ja.
0: Hoe hou je al die kikkers dan toch in die kruiwagen tijdens op het moment dat het spannend wordt bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat de basis, en dat is in elke relatie zo, is vertrouwen. Dus degene die verkoopt, die moet vertrouwen hebben dat de koper ook op dezelfde wijze het bedrijf wil voortzetten. Dat is overwegend bij familiebedrijven zo. Dan wel goed is voor het personeel, voor de mensen die achterblijven, et cetera.

0: En op het moment dat dat gevoel blijft bestaan, hè, dus dat iedereen daar uiteindelijk een goede transactie bij heeft, ja, dan loopt dat op zichzelf wel. In financieringsoptiek geldt dat min of meer hetzelfde. Uiteindelijk, er is maar één belangrijke in het geheel. Dat de onderneming niet in financiële nood komt op het moment dat de stront aan de knikker is. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat betekent dat als je je stakeholders en op welke vorm en in welke hoedanigheid dat is goed meeneemt. Dat ook vertrouwen wekt. En ook in het slechte scenario, zeg maar, dat je daarmee uit de voeten kan als bedrijf zijnde. Ja, dan loopt dat overwegend los in die zin.
1: Hoe gaan jullie om met onverwachte scenario's? Je hebt het over familiebedrijven die bijvoorbeeld ter overname worden aangeboden. Maar stel je nu voor dat dat bedrijf gerund wordt door iemand die komt te overlijden. Dan moet dat bedrijf op een of andere manier doordraaien. Misschien is de know-how bij de familie niet aanwezig.
0: Ja.
1: Komen jullie dan ook op dat moment in actie?
0: Dan zijn we niet degene die als eerst gebeld worden, vermoed ik, die zin. Maar dat is zeker een scenario wat zich voordoet. Dus dat betekent ook dat een ondernemer, als die daarmee te maken heeft, daar op voorhand goed over moet nadenken. Wat gebeurt er inderdaad als mij iets overkomt? En heb ik dan het een en ander zo goed ingericht dat het ook op zichzelf zelfstandig kan doordraaien, om maar zo te zeggen. Nou is het wel zo dat wij overwegend bij het bedrijf komen waar ook een externe directie op zit, of in ieder geval een directieteam. Dus stel dat dit gebeurt, wat een reëel scenario is, dan draait het bedrijf overwegend wel verder. Maar we komen zeker ook bij ondernemingen, familiebedrijven, waarin de senior generatie, om maar zo te zeggen, het bedrijf grootgebracht heeft met een bepaalde filosofie en strategie. En dat mensen wel even een paar keer moeten slikken. Oké, en welke kant nu?
1: Maar wat stel je voor? Je hebt nu natuurlijk ESG is heel belangrijk. Ja. Bepaalde wetgeving ook, zie je die, allemaal dat soort zaken. Zo'n bedrijf wordt ter overname aangeboden omdat men gewoon het niet ziet zitten om daar nog heel veel in te investeren. En denken van, nou weet je wat, het is mij wel goed geweest. Nu is dit misschien niet een per se voorbeeld, maar je had een supermarktketen in Noord-Holland. Daarvan hebben ze gezegd, wij gaan het van de hand doen. We houden ons vastgoed, want we moeten zoveel investeren in distributiecentra. Dat willen we niet meer. Klaar voor ons? Dan wordt het natuurlijk wel een verhaal waar je eerst echt een behoorlijke puzzel moet leggen, of niet?
0: In het kader van overname aan zich. Ja zeker. Ja. Ik weet ook niet of wij die casus kennen. Misschien wel. Ik vermoed het. Toch? Wacht, het maakt het niet uit.
2: We hebben een hoop supermarkten gefinancierd. En wat je dan ziet. Dit zie je aankomen in de markt. Het wordt te groot. De investeringen worden te groot in een distributiecentrum. En dus dan weet je al. Op termijn komt het een keer op de markt. Dus de andere supermarkten is dus de vraag van hoe kan ik me voorbereiden op het moment dat dit op de markt komt. En hoe groot is dan mijn polstok en wat kan ik overnemen? En dat is dus de analyse aan de andere kant. Ja.
1: Ja, dus je hebt ook wel te maken natuurlijk met het huiswerk van de kopende partijen. Wat daarbij helpt. Tot slot, tips voor bedrijven die in overweging zijn om bepaalde investeringen te gaan doen. Waar begint men?
2: Begin tijdig en maak ook het financiële plan erbij. Vaak is de investering wel bekend, maar als mensen niet het doorrekenen en goed kijken van hoeveel ga ik er nou echt mee verdienen en wat betekent dit dan voor mijn balans, dan heb je eigenlijk onvoldoende beeld en ga je heel naïef zo'n proces in.
0: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat je dan financiële slagkracht geregeld hebt in die zin. En dan vervolgens is de tweede vraag, als ik die financiële slagkracht dan heb, wat kan ik dan verwachten in de markt? Hè? Wat doet dat dan? En wat kan ik dan verwachten in de markt? Betekent zoveel als ik dat bij mijn huisbank neerleg, heb ik dan het beste voorstel? Of is het misschien verstandiger om dat breder te trekken, hè? In die zin? Niet zozeer dat wij pretenderen dat je altijd de markt in moet gaan. Maar er is waarschijnlijk wel, hè, of er is misschien wel momentum om dat te doen. Dus denk daar op voorhand ook over na.
1: Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel ondernemers die zijn heel trouw en loyaal aan banken waar ze ooit mee gestart zijn. Laat dat niet los. Dus toch proberen in het kader van de toekomst first. Even loslaten, opnieuw herijken en dan pas weer kijken wat de beste mogelijkheid is.
2: Ja, absoluut. Ook omdat de huisbank kan niet onbeperkt de onderneming financieren. Dus wij maken heel veel ondernemingen mee waar op een gegeven moment de financieringsvraag te groot wordt voor één bank. En dan moet er een tweede bank bij komen. En dat is wel essentieel ook voor je proces. Hoe ga ik het proces insteken? Weten dat mijn huisbank misschien niet alles kan financieren. Dan moet je op zoek naar een nieuwe bank. En dat wordt echt een ander traject.
1: En dat is voor jullie eigenlijk hetgene waar jullie vaak mee bezig zijn om dat te begeleiden.
0: Zeker, ja.
1: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: Tot zover deze Let's Talk Business op New Business Radio met Orchard Finance. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom bij deze Nieuw Business Radio Update. Vandaag is Civix het bedrijf waarmee ik ga praten. En we gaan eigenlijk de vraag hier neerstellen. Waarom software bouwen opnieuw is uitgevonden door onder andere de hulp van Agentic AI. In de studio is Marilou van Doorn, zij is CEO bij Civix. En Marijn van der Poel, Chief Proposition and Technology Officer bij Civix.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Marilou en Marijn, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: We gaan het hebben over waarom software bouwen opnieuw is uitgevonden. En dan stel ik natuurlijk meteen een vraag aan jullie, voordat ik ga vragen wie jullie als bedrijf zijn, als Civix. Is het al klaar dan, dat het opnieuw opbouwen van die software?
3: Het is klaar. Klaar om in te zetten. Maar zijn we bij het eindstation van wat dit allemaal gaat kunnen? Zeker niet. We zijn aan het begin en we zeggen tegen elkaar regelmatig, what a time to be alive. Want we leven momenteel de verandering waar je eigenlijk vroeger alleen maar van kon dromen.
2: Ja, en dan heb je met name over alle invloeden rondom AI.
3: Klopt.
2: Nou komt hij weer. En dan even een stap verder in space zou je bijna kunnen zeggen. Straks heb je quantum computing wat er aankomt.
3: Zeker.
2: Daar is nog bijna niemand mee bezig, maar dat is de volgende disruptie.
3: Ja.
2: Hoe zeggen jullie van, ja, op het moment dat je software nu opnieuw opbouwt, opnieuw op een nieuwe manier gaat bouwen, hoe zorgen jullie daar al dat er rekening mee gehouden wordt? Want dat is andere rekenkracht, andere rekenmethode. Dus dat is weer heel wat anders.
3: Dat klopt. Dat is ook wel iets wat moeilijk nu op voor te borduren is. Dus je ziet eigenlijk dat het enige wat je kan doen is ontzettend tech agile zijn. En dat betekent dat je permanent meegaat met de allerlaatste ontwikkelingen en de laatste technieken. En zorgt dat je die heel snel kan toepassen. En dat ook vooral eigenlijk, ja, we zeggen wel eens het vliegtuig bouwen terwijl je aan het vliegen bent. Dat is het enige wat je momenteel met AI kan doen.
2: Enige wat je kan doen. Ja. Dus dat agile, wat eigenlijk al jaren in de IT-wereld bestaat, is zo gek nog niet.
4: Is zo gek nog niet, nee.
2: Marijn, jij bent Chief Proposition and Technology Officer. Wat houdt dat precies in?
4: Ja, dat is een hele mond vol. Nou, dat betekent twee dingen. Ik ben commercieel verantwoordelijk bij Civix. En behalve dat gedeelte ben ik ook verantwoordelijk voor onze propositie. Dus wat is nou hetgene wat we naar de markt toe brengen?
2: Wat brengen jullie naar de markt?
4: Als je het plat slaat, zijn dat technologisch gezien drie oplossingen. Dus dat zijn AI, apps en integraties. Maar wij proberen voornamelijk een partner te zijn die de core bedrijfsproblemen oplost. Dus wij zitten met name in manufacturing, zorg, services. Zo komen bij een bedrijf binnen die echt in de core van hun bedrijf vastzitten. Daar niet meer uitkomen vanwege verouderde systemen over het algemeen. En dat is waar wij binnenkomen. En dan pakken we die drie technologieën om dat beter te pakken en ze weer naar een volgend station te brengen en koploper van de sector te maken.
2: Ik heb wel eens een metafoor gehoord en die zullen jullie wellicht ook wel kennen. Van de software die ergens intern is ontwikkeld, dat is een soort van caravan. En naarmate de tijd vordert, is er een flatgebouw bovenop gezet.
4: Mm-hmm.
2: Een kleine link, misschien richting overheden als metafoor. Is dat voor jullie herkenbaar en iets wat je ook nog steeds aantreft?
4: Nou, wij zijn niet heel actief binnen het overheidsdomein. Maar wat wij wel zien is, ik heb bij organisaties gezeten waarin iemand bijvoorbeeld een Excel ontwikkelde en daar een slimme macro op bouwde. En dat werd dan uiteindelijk gepromoveerd tot een soort van enterprise software. Dat werd ook wel de OEI genoemd, een ongewenst eigen initiatief. Ja, dat is vrij problematisch, want wat je ziet, zo iemand treedt uit dienst, dat is niet meer onderhoudbaar. Ja, dat komen we dagelijks tegen. Wij komen bij bedrijven binnen waar je nog zulke stapels papieren hebt liggen. Ja, dan kan je over AI praten, maar je moet eerst dat er eerst eens zien weg te werken.
2: Marilou, wat is jullie klantenportfolio? Hoe zou je dat kunnen omschrijven?
3: We zijn vooral heel sterk in de mid-market. Dus je ziet vooral bedrijven die, eigenlijk wat we al zeiden, ze hebben een legacy opgebouwd. Zowel aan de positieve kant als een stukje aan de negatieve kant. Dus ze hebben een legacy opgebouwd in hun reputatie en wat ze in de markt al bereikt hebben.
2: Ja.
3: Dus ze zijn vaak echt wel bewezen organisaties. Maar door de technieken en door alles wat er eigenlijk aan versnelling is geweest, zie je dat ze teruggehouden worden door technical debt. En dat zijn de bedrijven die op dat moment klaar zijn van, ik wil een nieuwe richting op. Ik wil eigenlijk mee met bijvoorbeeld AI, ik wil koploper worden. Maar ik zit nu gewoon vast. Ik zit eigenlijk met mijn handen achter mijn rug, terwijl ik iedereen voorbij zie rennen. Dat zijn de soort bedrijven waar wij vooral echt heel veel impact kunnen maken.
2: Ja, dus eigen bedrijven die bijvoorbeeld de datahuishouding nog niet op orde hebben.
3: Bijvoorbeeld datahuishouding, het kunnen verouderde platformen zijn, een AS400. Het zijn vaak systemen waar inderdaad engineers met pensioen dreigen te gaan. Het zijn soms ook platformen waar anderen al hun handen aan gebrand hebben en het niet succesvol konden uitfaceren. Waar wij uiteindelijk met de juiste toolkit dat verschil wel konden maken.
2: En dan, als je het hebt over die toolkit, dan kom je wellicht ook wel heel snel nu op waarom dat software bouwen anders eraan toe gaat. Hoe is die toolkit ingericht bij jullie?
4: Nou, wat je ziet is dat wij voornamelijk low-code platformen gebruiken en gebruikten voor het bouwen van agents, voor apps, et cetera. En dan waren we daadwerkelijk in eerste instantie, als je echt jaren terug gaat, de code zelf aan het tikken. Nou, met low-code was dat meer bouwblokjes schuiven, om het even heel plat te zeggen. En tegenwoordig worden de apps en de agents voor je neus gegenereerd. Dus ben je veel meer aan het prompten, ga je koffietje halen, kom je terug. En dan heb je, zoals jij net al aangaf, hè, je hebt zelfs je eerste website gebouwd. En ja, dat zien wij nu ook gebeuren, maar dan met een enorme versnelling. Ja. Maar wel met dat verschil dat je, als je het in je bedrijf los wilt laten gaan, als er honderden mensen gebruik van gaan maken, dat het veilig is, dat het schaalbaar is, dat het herhaalbaar is, dat soort zaken.
5: En dat is natuurlijk wel het verschil. Hè? Je kan als individu kan je leuk met cloud en met allerlei andere AI-oplossingen kan je gaan experimenteren. Ik noem het een beetje bouwen met Lego eigenlijk. Klopt. Dat is heel leuk, toch?
4: Het is ontzettend leuk, ja. Maar daarmee ook wel, je kunt echt alles bouwen. En je kunt je ook afvragen, is het zinvol om alles te bouwen?
5: Maar, dus, maar dan inderdaad, en dat is wel grappig inderdaad dat jij het zegt, want ik had het natuurlijk buiten de opname of de uitzendingen om gezegd dat ik dat al gedaan had. En dat zegt me wel meteen aan het denken, want dat is wat jullie aan het doen zijn. Jullie doen het op een professionele schaal, waarbij je voldoet aan de voorwaarden, aan de wet en regelgeving. Want bij grote corporates kan je dat foutje eigenlijk niet veroorloven, wat je als individu wellicht nog wel kan.
4: Ja, ja.
5: Is dat eigenlijk goed omschreven wat ik nu zeg?
4: Nou ja, zeker. Dus er zijn binnen de IT bepaalde standaarden waar je op zijn minst aan moet voldoen. Wil je iets veilig naar productie brengen? Nou, kan je op een blaadje geven. Mensen in de business die een eigen appje aan het bouwen zijn of wat dan ook. Ja, die hebben daar echt nog nooit van gehoord. Dus die zijn gewoon aan het rommelen. Dus wij zorgen er inderdaad voor aan de development kant dat het op een veilige manier gebeurt. Maar ook op het moment dat het live is, dat het veilig is. Dus dat het niet bereikt kan worden door externe of wat dan ook. Die extra laag komen wij daar inderdaad aan toevoegen.
5: En wat vraagt dat eigenlijk van degene bij jullie in het bedrijf die dit soort zaken ontwerpt?
3: Ja, je ziet een hele grote verschuiving eigenlijk naar de kant van architectuur en business consultancy. En wij hebben eigenlijk vanuit onze ervaring met low-code altijd al gezien dat je begint met build the right thing, dan build the thing right, build it fast. En dat principe is eigenlijk nog in een stroomversnelling gekomen door de opkomst van agentic AI. Of agentic,
5: ja, en low-code heb je dan eigenlijk over, er wordt minder codes gebruikt om te kunnen ontwikkelen.
3: Ja, dus low-code is eigenlijk een vorm van development waarbij je al zorgt dat er vaste componenten zijn waarmee je kan versnellen in het bouwen. Dus dat was al een versnelling op traditionele high-code. Alleen wat je nu ziet is dat je kan zo snel gaan dat het nog belangrijker is om stil te staan bij wat Marijn net ook zegt. Wat gaan we eigenlijk bouwen? Want je moet ook afvragen, hoe past het in het totale landschap? Hoe ga ik er straks voor zorgen dat als het midden in de nacht omvalt, dat er ook iemand het kan bijhouden? En überhaupt, als je iets bouwt in door middel van vibecode bijvoorbeeld, als het kapot
5: vibecode
3: gaat.
5: Vibecode.
3: Ja, vibecode is de officiële term voor wat veel mensen kennen vanuit hoe je dan code met een Claude of een ChatGPT of wat dan ook. Wij hebben heel bewust ervoor gekozen om wat wij doen daarvan te distancieren. Dus we noemen het ook agentic application development. Intern noemen we het ook wel AAD. Dat gaat een wat leukere connotatie, wat fotootjes erbij.
4: Makkelijker.
3: Ja, even precies, ja, even AAD. Ja. Maar we zijn bewust weggebleven van vibecode. Want vibecode is datgene wat ik ook wel eens doe. Een dashboardje klussen in een avond. Waarbij je niet nadenkt over hoe wordt het bijgehouden. Is het secure? Is het schaalbaar? Alle vragen die bij enterprise applicaties wel nodig is. Daarom zeggen wij, dit is echt agentic application development. Het gaat echt over het bouwen van enterprise grade software door middel van AI.
5: Maar dat betekent weer heel veel kansen voor de klanten die jullie bedienen.
3: 100%.
5: Hoe ga je dan met zo'n klant in gesprek om te kijken dat de behoefte die ze hebben, plus de kennis die jullie hebben over wat er werkelijk kan, goed met elkaar matcht? Hoe werkt dat?
4: Nou, dat is ontzettend lastig. We hadden gisteren een klant over de vloer, een productiebedrijf uit Boxmeer. Werken 4000 man. En zij zien, wij moeten hier echt iets mee op grote schaal. Maar het is ook niet zo makkelijk om 4000 man te bereiken. Want je hebt het over mensen op kantoor. Je hebt het over mensen in een bouwplaats. En dat nog eens over heel veel landen. Mm-hmm. Dus wij noemen dat het evangeliseren van wat er allemaal mogelijk is. Het is best lastig om iedereen te bereiken. Dus dat betekent ook wel een gefundeerde aanpak. Hoe ga je al die afdelingen langs? Hoe zorg je dat topmanagement er voldoende van bewust is wat er allemaal mogelijk is? Dus daar komt ook een stuk inspiratie bij kijken.
5: En draagvlak meteen tegelijkertijd bij het inventariseren? Of komt dat later?
4: Nou, dat probeer je wel. Alleen het lastige is dat veel mensen zitten ook nog wel een beetje vastgeroest in een oude systeem, een oude manier van denken en werken en noem maar op. En dan zien ze ineens deze revolutie, dat ze gewoon niet weten wat ze ermee moeten. Ze denken van ja, enerzijds het is heel mooi, maar ze denken ook, oh, wat ga ik me allemaal op de hals halen? Ja, daar moet je ze echt wel doorheen trekken.
5: Wel een leuke ontwikkeling toch?
3: Geweldig. Ja. Echt fantastisch.
5: Ja, dus maar goed, dan even terug ook naar dat voorbeeld van dat bedrijf in Boxmeer. Dan heb je daar de inventarisatieronde gedaan en dan, wat gaat er dan verder gebeuren?
4: We kijken meestal naar twee dingen. Welke business cases liggen er? En dan kijken we naar welke impact maakt dat. Dus dat is bijvoorbeeld hoeveel tijd speel je vrij bij de mensen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je meer first time ride gaat doen. En dat soort zaken. Dus op dat soort metrics wordt er gekeken. En we kijken ook naar hoe technisch haalbaar is dit. Dan heb je een soort kwadrantje en alles wat eigenlijk rechtsbovenin uitkomt. Dat zijn geschikte cases. Zij hebben recent een heel grote overname gedaan. Of eigenlijk andersom. Zij zijn overgenomen en ze hebben te maken met 40... ERP-systemen, die ze jaarlijks moeten betalen, hosten, onderhouden. Dus die CIO vraagt gewoon aan ons, kunnen jullie mij helpen om één voor één al die ERP's uit te gaan zetten, dat we het gaan integreren.
5: En daar zet je die agentic AI dus voor in.
4: Zeker, want je moet je voorstellen dat wij praten nu met elkaar. Stel, jij zou nu aan mij vragen, ik zou een app willen wat er ongeveer zus en zo uitziet. En we zouden hier morgen zitten op hetzelfde tijdstip, dan zou die al bijna klaar zijn.
5: Ja, praktisch inderdaad.
4: Praktisch.
5: Ja,
4: dus het is gewoon zo tastbaar geworden. Mensen denken van, oh, als dit kan, nou ja, dan kan dat ook nog wel en dat ook nog wel. En ja, de mogelijkheden zijn oneindig.
5: Maar ik kan me voorstellen dat je dus als bedrijf ook de verantwoording nog meer al pakt. Dat je ook wel af en toe dit soort ontwikkelingen moet afremmen.
3: Zeker.
5: Want de zorgvuldigheid gaat hier ook mee verloren. Ja. Op het moment dat mensen denken dat je in no time alles maar kan ontwikkelen.
3: Het is denk ik een blessing en een curse tegelijkertijd. Want als je kijkt wat bedrijven over het algemeen spenderen ze 40% van hun IT-budget aan technical debt. Dus systemen die ze in het leven moeten houden omdat ze eraan gebonden zijn. Die technical debt kan je nu versneld oplossen. Je kan opeens systemen waarvan je denkt, ik heb er gewoon geen geld meer voor om dit op te lossen. Dat kan opeens met een snelheid en met een budget waar dat voorheen niet mogelijk was. Tegelijkertijd, als je het nu niet slim doet en niet goed nadenkt over build the right thing. En wat gaan we nou wel of niet oppakken. Ga je stiekem een gigantische technical debt bouwen. Want als je nu iedereen maar loslaat en alle tools gaat laten vervangen. En overal maar kleine initiatieven op laat poppen. Dan heb je over 5 jaar een nog rampzaliger technisch landschap dan waar je nu staat.
5: Ja.
3: Dus inderdaad, die guardrails daarin zijn cruciaal.
5: En daarbij hoor je natuurlijk ook heel vaak dat bepaalde banen staan onder druk. Disruptief, om het zo te benoemen.
3: Ja.
5: Stel dat dat ook te hard loopt, die ontwikkeling gaat en het gaat onderuit, omdat het niet waterdicht is, dan heb je natuurlijk nog een groter probleem.
3: Zeker.
5: Zijn dat soort scenario's makkelijk bij jullie klanten in beeld te brengen, tastbaar te maken?
4: Ja, zeker. Maar je moet je voorstellen, dit was echt 5 tot 7 jaar geleden ook al. Toen was Civic nog voornamelijk bezig met robotic process automation. En toen bouwden wij een keer een oplossing ergens voor een verzekeraar. En toen kwam er achteraf iemand naar mij toe en die zei, Marijn, leuk wat jullie allemaal gaan doen. Maar je hebt er niet bij verteld dat ik straks geen baan meer heb. Maar wat je in werkelijkheid ziet gebeuren, er is zoveel werkgelegenheid dat die mensen niet hun baan verliezen. Maar dat ze ander werk gaan doen. En dat hoor je natuurlijk overal. Maar dat zien we daadwerkelijk gebeuren. En er zijn echt wel werkzaamheden waarvan je kunt afvragen, bestaan die straks nog? Maar dat wil niet zeggen dat een baan per definitie verdwijnt.
5: Nee. Dan wat betreft de ontwikkeling, ja, waar gaat dat naartoe, dat agentic AI? Want je kan dus alles bedenken, maar het moet voldoen aan wet en regelgeving als het bij grote enterprises gaat. Hoe werkt dat samen? Hoe werkt dat samen bij jullie in de keten bijvoorbeeld ook?
3: Ja, ja, het is een interessant, noem het bijna een schaakspel wat je met AI aan het doen bent. Want toevallig hadden we gisteren een discussie met het team dat onze AD-platform aan het bouwen is. Want het is belangrijk om te weten, wij bouwen dus nog steeds wel de guardrails om AI heen. Om te zorgen dat het zich houdt aan bepaalde standaarden, security, et cetera. Alleen de grap is, waar je voorheen moest nadenken, hoe bouw ik iets zodat de mens het niet omzeilt. Ben je nou aan het nadenken, hoe bouw ik iets wat een AI niet omzeilt. Maar dat is zo'n andere manier van denken. Er is een iconisch voorbeeld van een AI die een opdracht krijgt om te zorgen dat een puzzel gelijk is aan een lijst in zijn, die opgeslagen staat op zijn harde schijf. Uiteindelijk komt hij er niet uit en verwijdert hij de lijst van zijn harde schijf. Want feitelijk gezien klopt het nu.
5: Mm-hmm.
3: Want de lijst is er niet meer, dus voldoet hij aan de eisen.
5: Ja.
3: Dus opeens om nu na te denken over wat zijn de guardrails voor een AI die aan het bouwen is, moet je gaan nadenken welke andere manier, want AI is lui. Die kiest de makkelijkste weg. Dus je moet op een heel andere manier die guardrails plaatsen.
5: Ik heb wel eens gehoord, je kan AI ook gewoon op zijn of haar donder geven.
3: Klopt.
5: Doe even beter je best. En dan zegt hij, oké, vooruit dan.
4: Ja. Maar dat doe ik regelmatig. Toen ik in de auto hier naartoe was, toen had ik zeg maar deze voorbereiding die jij nu voor je neus hebt liggen, die had ik even in een LLM gegooid. Ging gewoon even praten, even het gesprekje voorbereiden. Ik zeg, heb je nog wat leuke voorbeelden of metaforen? Toen zei ik van, ja, dit is wel erg slap hoor. Kom eens uit wat beters. Oh, excuses.
5: Heb je eigenlijk het interview als het ware met AI geoefend van tevoren?
4: Nou, oefenen, ik, Ik ben niet van het helemaal uitschrijven. Ja, ben
5: heb je dezelfde vraag gekregen als dit gesprek nu uiteindelijk is uitgewond?
4: Nee, maar je moet je voor. Er kwamen voorbeelden als van ja, je moet AI zien als een dirigent in een orkest. Wat je nieuwe mogelijkheden geeft. Dat soort slappe dingen. Ja, dat doet van mij allemaal niet. Maar het helpt me soms wel. Dat ik dacht van hé, dat is ook een andere manier om het te beschrijven. Dus ja, je gebruikt het zelf ook dagelijks.
3: Ah, heel eerlijk. Ik denk dat je in deze tijd gek bent als je het niet zou gebruiken om je voor te bereiden op dit soort dingen. Ja, maar of klantbezoek.
5: Precies.
3: Of...
5: En je kan ook bijna geen programma meer maken zonder dat het over AI gaat. Dus volgens mij heeft iedereen daarmee te maken.
3: Ja. We zitten ook op die hype.
5: Maar die agentic AI, dat is wel even belangrijk. Waarom is het zo dat Civix daar nu echt duidelijk die positionering in neemt?
3: Ja, we hadden eigenlijk eind van het jaar, begin van het jaar zijn we bezig geweest met de nieuwe positionering van het bedrijf. Je kijkt dan eigenlijk naar de as van... de mens, of eigenlijk de medewerkers, de klanten, de markt en ook je investeerder. Dat is altijd waar je rekening mee moet houden als bedrijf. En we zijn eigenlijk op al die vlakken met de hele organisatie onderzoek gaan doen van waar staan we nou? Waar zijn onze mensen goed in? Waar beweegt de markt naartoe? Waar hebben onze klanten behoefte aan? En dan ontstaat eigenlijk een beeld van waar zit nou onze kracht? Waar staan we in ons element? En daar werd al vrij snel duidelijk dat wij eigenlijk in de historie van Civix hebben wij altijd de laatste technieken snel kunnen oppakken. Die technische agility. Maar we hebben klanten daar vooral mee vooruit kunnen helpen. Vanuit die technical depth waar ze in zitten.
5: Ja, want je zit in de mid-market segment. Ja. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat daar ook niet alle kennis aanwezig is.
3: Nee,
5: en
3: zeker.
5: Je daar echt als kennispartner ook binnenkomt.
3: Nou, en dat is de andere kant. Wij komen echt binnen vanaf een businessprobleem. Dus we zijn ook niet een technische speler per sang. Dat zie je ook heel erg als je kijkt naar onze medewerkers. Die zeggen ook, ik wil vooral heel erg bezig zijn met wat is nou het probleem van de klant wat ik aan het oplossen ben. Wat is nou die impact die we bij elk project meten van, hebben we die impact ook gehaald? Dus hebben we ook ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat de kosten laag bleven, maar ze wel konden groeien. Dat zijn dingen waar onze mensen het liefst mee bezig zijn. En de techniek beheersen ze als geen ander, maar het is niet het doel. En dat is wel een ander soort mentaliteit die onze mensen hebben, waardoor je ook ziet dat zoiets als agentic application development daar heel logisch bij aansluit.
5: Maar het is het middel, het is niet het doel.
3: Het is een middel en het is niet het doel, maar de grap is, de nadruk komt veel meer te liggen op dat businessprobleem, op die architectuur, het denken, hoe past het nou in het totaalplaatje, omdat die techniek eigenlijk voor een groot deel nu door AI zelf gedaan wordt.
4: Maar daar ligt ook wel het grootste risico. Als je kijkt, vorig jaar was commercieel gezien de vraag die het meest aan ons gesteld werd, help, wij moeten iets met AI. Dan kan je vertellen, zo'n vraag leidt tot niks. Bedrijven die zitten in een bepaalde business, die hebben echt bedrijfsproblemen, die hebben uitdagingen. En dat moet altijd het vertrekpunt zijn. En dat is ook wat Marie-Lou zegt, dat die twee werelden, die brengen wij bij elkaar. Dus we doorgronden een organisatie, een sector, de daadwerkelijke problematiek. En dankzij de techniek vandaag de dag kunnen we dat versneld, echt met de snelheid van het licht bijna, kunnen we dat aanpakken.
5: Hoe ver ga je dan eigenlijk in het ophalen van data, maar wellicht ook van kennis of wellicht de bedrijfsstrategie of de bedrijfsplannen om uiteindelijk daadwerkelijk met de juiste oplossingen te komen?
3: Ver.
5: En dan kom je dus op het punt dat zij, je klanten, gaan dan ver in het leveren van informatie. Dus daar ontstaat een enorme vertrouwensband.
3: Ja, absoluut.
5: Hoe krijg je dat voor elkaar?
4: Ja, dat gaat niet over één nacht ijs. Maar we hebben altijd een model neergezet. En dat heette voordoen, samen doen, zelf doen. Dus als wij starten bij een organisatie, dan hadden zij vaak niet de capabilities in huis. Dus dan deden wij het voor hen. Maar we hadden ook een academy. Dus dan hielpen we ze mee. En zo ontstaat er een vertrouwensrelatie. En dan vanuit dat zelf doen zou je denken, hey, en dan is er op een gegeven moment geen rol meer voor Civix. Want dan kunnen ze het zelf.
5: Ja.
4: Maar de praktijk leert, door al die technologische ontwikkelingen, blijven ze van ons afhankelijk en kunnen wij altijd weer iets nieuws brengen. En dat is ook wat Marie-Lou zegt. Wij zorgen ervoor dat we altijd on top zijn of van de laatste ontwikkelingen, zodat je relevant blijft. Dus zo'n vertrouwensrelatie, zeker in een consultancy business zoals de onze, dat is het moeilijkste om op te bouwen en het makkelijkste om te slopen. Dus dat is van alles en nog wat afhankelijk.
5: Dus dat zit in de vezels van het bedrijf, in de cultuur van jullie als bedrijf ook.
3: Ja. Nou ja, en het is iets wat we eigenlijk altijd al gedaan hebben in de vorm van ook een sprint nul. Dus dat is waarbij we een engagement altijd starten met, wat is nou eigenlijk de situatie waar we in terechtkomen? En waar kunnen we nou die waarde toevoegen? Hoe wordt dat gedaan? Maar ook bijvoorbeeld al kijken naar een stukje adoptiemanagement of change management. Dus waar staat de organisatie om dit straks succesvol impact te laten maken? En dat is ook dat moment waarop je het meeste vertrouwen gaat opbouwen. Waarbij je ziet dat onze mensen ook vaak al in de wij-vorm van de klant praten. Dus dat vond ik een van de mooiste dingen, dat ik meeliep met een sprint nul. En ik sprak een van onze medewerkers, toen was ik zelf net aan boord. En ze had het over de klant in haar vorm, alsof zij van de klant kwam. En dat zei ze ook van ja, ik vergis me er vaak in. Want als ik daar induik, dan duik ik ook helemaal in het bedrijf. En ze gaat mee met proefritjes maken. Dit is toevallig een grote autodealer, of importeerder eigenlijk. En dan gaat ze gewoon mee met allerlei bedrijfsdingen die ze daar doen. Want het wordt... Ja,
5: ze leert het bedrijf kennen en snappen.
3: Ja.
5: En dan pas kan je gaan bouwen.
3: Exact.
5: Is dat ook iets waar jullie in Nuuk in zijn? Of gebeurt het eigenlijk altijd bij softwareontwikkeling?
3: Ik denk dat in softwareontwikkeling is dit zeker uniek. En dat is ook een beetje waar we naar refereren. Van we beginnen echt bij het businessprobleem. Want je ziet natuurlijk heel veel applicatie-developers en bouwers... die starten bij de oplossing. Of eigenlijk het bouwen van nu wil je een ERP hebben.
5: Dus eigenlijk starten ze met de belofte.
3: Ze starten eigenlijk met de technische oplossing. Met dat eigenlijk als
5: dat is de belofte. Dus ja. Dan moet hij nog gaan werken.
3: Ja. Ja, dat wel, ja, dat is wel waar.
4: Ja, en kijk, uniek. We zijn niet de enige. Maar wat het, ik denk, ons goed maakt, is dat we zijn groot genoeg om grote organisaties te helpen. Maar we zijn ook klein genoeg om iedereen nog heel erg belangrijk te vinden. Dus alle organisaties die krijgen aandacht van Marilou en mij tot bij wijze van spreken degene die net binnenkomt. Dus daarmee maken we blijvend het verschil, zeg maar. Het is niet zo dat je ook wel eens hoort dat iemand dan binnenkomt, een partner bij wijze van spreken, en dan gaat het project daadwerkelijk beginnen en dan zie je die nooit meer terug en dan komt er een ander binnen. Dat zal bij ons niet gebeuren.
5: Maar goed, dit hoor je natuurlijk wel heel veel. Maar ik denk dat uiteindelijk gaandeweg dat proces, de aanvliegroute, je al merkt of er een match is wel of niet, toch?
3: Zeker.
5: Tot slot, tips voor bedrijven. Wat kunnen bedrijven die op dit moment eigenlijk met dit soort vraagstukken zitten en wellicht nog helemaal door de molen moeten om erachter te komen wat nog meer anders zou kunnen. Wat kunnen ze nu concreet als eerste stap zetten?
3: Ons bellen voor een sprint nul.
5: Nou, dat is wel makkelijk.
3: Klopt.
4: Wel duidelijk.
3: Ik kan het zeggen. Je vraagt het.
4: Nou ja, ik moet denken aan als je in een omgeving zit met verouderde systemen waarvan je denkt of dacht, daar wil ik mijn vingers niet aan branden, bel dan ons. Want juist die complexe omgevingen, daar hebben we al verschillende voorbeelden van. Dat kun je echt anders doen. Dus je kunt die oude systemen echt uit gaan zetten. Die mensen kun je eindelijk echt wel met pensioen sturen. En je kunt vervolgens met nieuwe spullen aan de slag en dus de waarde uit AI gaan halen. Dan moet je ons zeker bellen.
3: Maar ik denk wel, en dat is misschien wel een belangrijke nuance om te geven. Er is wel al een stukje soul searching als organisatie dat je eraan vanaf moet doen. Want je moet wel bij jezelf al nadenken, welke richting wil je eigenlijk op? Want ook voor ons, wij kunnen pas succesvol zijn als een bedrijf wel al in ieder geval weet welke strategische richting ze hebben. En welke impact ze willen maken. Dus ik denk dat voordat je met al dit soort dingen wil beginnen, zet die stip op de horizon, zodat je weet waar je naartoe wil bewegen. Want dan kan je spelers zoals Civics, en bij voorkeur Civics, maar goed, andere spelers ook.
5: Ja.
3: Je kan natuurlijk andere bedrijven daar ook voor inzetten. Maar dan kan je ook gericht gaan kijken naar wat wil je bereiken. Hoe komen we naar dat stip op de horizon? Zonder die stip, ja, dan gaat het heel moeilijk worden om echt impact te maken.
5: Dus met andere woorden, eigenlijk je plan in de molen.
3: Ja.
5: Dat is het begin.
3: Ja.
5: Hoe meer informatie je er kwalitatief in stopt, hoe beter de oplossing wordt.
3: Absoluut.
5: Mag ik jullie alle twee danken voor de komst naar de studio hier. Marilou van Doorn en Marijn van de Poel van Civics.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nuuk Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: bij Businesswise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Republic I lived in.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Chiara Kieft van Berenschot, Hetzer Nijland van A.S. Watson en John de Vlieger van Rollekaten. Bijna 57%, ik schrok daar wel een beetje van de organisaties neemt AI nog helemaal niet mee in de strategische personeelsplanning. Oftewel, de effecten van AI, namelijk dat werk verdwijnt of verandert, zit dus nog niet in die strategische personeelsplanning, om het maar even uit te leggen. De impact van AI op het personeelsbeleid stond vorig jaar in het HR-trendonderzoek te boek als stijger, maar haalt de top 10 niet eens. De vrees dat AI massaal werk vervangt, leeft in HR-land veel minder dan verwacht. Tenminste in ieder geval wat ik had verwacht. Onderschat HR de impact van AI of is dit juist gezonde nuchterheid? Chiara, wat denk jij?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je hier wel een punt hebt. Het is echt opvallend dat tot aan 2 jaar geleden deze ontwikkeling überhaupt de top 10 niet haalde. Inmiddels zijn we gelukkig wel in de top 10 beland, maar nog steeds niet in de top 5. Dus dat betekent dat het nog steeds niet als allerbelangrijkste ontwikkeling gezien wordt. Wat ik zelf ook wel een opvallend resultaat vind, is, want wij vragen uit, wat vind je nu een belangrijk HR-trend? Maar we vragen ook uit, wat denk je dat volgend jaar een belangrijk HR-trend is? En we zien ook al 3 jaar op rij dat elk jaar het volgende jaar gezegd wordt dat AI dan belangrijk gaat worden en digitalisering dan belangrijk geworden. En ja, ik heb toch een beetje, krijg er een beetje het gevoel van dat we het probleem of de uitdaging voor ons uit aan het schuiven zijn. En dat is natuurlijk wel gewoon de vraag van hoe zit dat dan eigenlijk? Hè? Ja. Komt het nog niet dichtbij genoeg? Is het voor ons nog te ingewikkeld om het praktisch te maken? Maar we zien inderdaad dat het nog niet overheersend is.
0: Nee, terwijl je toch, als je er een beetje induikt, en volgens mij gebruikt iedereen het wel op een of andere manier ondertussen, dan kan je je toch wel voorstellen dat er in ieder geval delen van het werk of soorten werk gewoon door AI gedaan kunnen worden.
2: Precies. Wat je
0: en,
2: wel
0: ander, en ander werk, niet heel belangrijk, en er ander werk ontstaat, hè, want daar hebben we het nooit over, waar we dus nu nog niet zo goed in zijn. Als je het dan hebt over welke skills moeten we hebben in de organisatie, hoe moeten we bijskillen, upskillen, ja. Nou, mensen die we misschien wat moeten, dan dit, ja, dat gaat hier over, toch?
2: Exact. En op zich, ter geruststelling, die staat wel in de top 3. Hè? Dus strategisch personeelsplanning staat in de top 3 van de belangrijkste HR-trends. En als we kijken naar volgend jaar, dan verwachten we dat skills management, talent management in de top 5 terechtkomt. Dus zo kun je het ook zien dat we als HR-professionals vooral dat proberen door te vertalen naar oké, als AI op ons afkomt, hoe moeten we dan onze organisatie gaan inrichten met de mensen die we hebben?
0: Ja.
2: En daar zie je dat HR wel heel actief mee bezig is. Van goh, wie hebben we nou nodig in de toekomst? Hoe gaan we deze mensen vinden, binden, boeien?
0: Ja.
2: En hoe gaan we dus veel meer van de klassieke functies af en veel meer kijken naar skills? Omdat we eigenlijk ook niet weten welke skills en functies er straks nog zijn. Dus dit maakt wel dat HR zich wendbaarder aan het inrichten is. En hopelijk maakt ons dat dan wel klaar voor die AI-host die nog op ons af gaat komen.
0: Ja. John, hoe is dat bij jullie?
3: Ja, dan moet denk ik ook AI op de strategische agenda van de directie staan.
0: Ja, dat lijkt me wel handig, ja.
3: En ik weet niet of dat zo is, Chiara. Misschien kan je er iets over vertellen.
2: Ja, ook daarin zie je, wat ik bij het begin ook al uitlegde, is dat bij het strategie trendsonderzoek blijkt

0: dat ook die een enorme vlucht omhoog aan het maken is. Dus het wordt steeds belangrijker en het is steeds meer een gesprek in de boardroom ook. Maar het is ook nog niet groot genoeg. En het hangt heel erg af van wat voor type organisatie je bent. Ja. Of je wordt ingehaald door de techniek of niet. En ik kan me voorstellen dat ja, als je echt met je handen in de klei staat of bij jou echt aan het bouwen bent, dat verder van je bed voelt dan als je een heel erg computer.
1: Als je een techbedrijf bent.
0: Een techbedrijf,
1: als je een boekhoudsysteem hebt of een HR-systeem. Want dan heb je ineens concurrenten die student zijn. Die denken, nou dat kan ik ook wel maken volgens mij.
0: Ja.
1: Want zo heftig is het volgens mij hoor.
0: Ja.
1: Hoe is dat bij jullie, John? Want Chiara zei het al even. Ja. Ja, jullie maken dingen. Ja, ja. Je zal niet ineens een gevelbouwrobot hebben.
2: Nou, ik sluit het niet uit. Ik zie het nog niet morgen gebeuren. Maar AI leeft wel bij ons. We hebben een persoon aangesteld die daar verantwoordelijk voor is. Maar niet dagdagelijks. Die doet het er nog bij. Hè. Dat is een rol die je hebt. En dat is een soort aanjagersfunctie om te kijken, hey, wat zou het voor ons kunnen betekenen? Alleen dat is echt in de onderzoeksfase. En je bent wel aan het kijken van, hey, wat betekent dat nou voor ons in de praktijk? Waar zou het wel kunnen werken? Waar zou het niet kunnen werken? En in die fase zitten wij nu.
1: Ja. Ja. Ja. Dus maar dat is iemand binnen Rollekaten als organisatie. Ja. Niet iemand binnen jouw HR-club.
2: Nee.
1: En hoe kijk jij er dan vanuit HR zelf naar je eigen processen?
2: Nou, vanuit HR gebruiken we dit volop.
1: Ja.
2: Als instrument om voorbeelden te maken, om analyses te maken, om teksten te genereren, maar ook om te kijken wat het überhaupt kan doen. Dus we zijn ook aan het leren en aan het ontdekken wat het allemaal aan mogelijkheden heeft.
1: Ja, nou ja, het grappige is natuurlijk dat als veel van wat je doet taal is, en dat is heel veel van wat HR doet is taal, want dat is een CEO is taal en zelfs een sollicitatiegesprek is ook taal.
2: Zeker.
1: Een assessment is taal. Ja, dan kan AI daar een hele interessante rol in spelen.
2: Zeker. Maar laatst moest ik twee CEO's met elkaar vergelijken. Nou, dan ga je niet twee hele CEO's doorspitten.
1: Hè? Niet meer, nee.
2: AI een hele handige tool om de hoofdlijnen zeg maar in kaart te brengen. Alleen je moet daar wel zelf heel erg kritisch nog naar kijken.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een voorbeeld waarin het heel snel tot inzichten kan komen.
1: Ja.
0: En waar zou je het nog meer willen gebruiken? Of denk je dat je collega's het nog meer kunnen gebruiken? Hè? Ook om te kijken van waar zou je het nou het eerst in willen inzetten als je meer toelicht?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld zelf aan sales. Wij maken heel veel offertes, krijgen ook heel veel aanvragen. Nou, hoe kan je zeg maar op een AI-achtige manier heel snel door dat soort documenten heen, die heel veel juridische teksten bevatten, maar toch vaak over dezelfde zaken gaan. Hoe kan je AI daar zeg maar gebruiken om daar heel snel de juiste vraag uit te halen?
1: Ja, mijn offertes zijn een stuk makkelijker dan die van jullie. Want het zijn natuurlijk hele bestekken en ingewikkeld. Precies, maar die van mij, ik schrijf ze al niet meer hoor.
2: Nee.
1: Ik heb er een aantal gegeven. Ik zei, zo schrijf ik mijn offertes. En dan zeg ik, er moet dit in, er moet dat in. Doe maar even een voorstel. En dan lees ik het door en dan denk ik, nou.
2: Maar ik denk dat voor heel veel mensen
1: best goed.
2: Nog wel heel spannend vinden om er gewoon mee aan de slag te gaan. En kijken van, ja, wat doet het? Wat mag ik dan? Wat kan er dan?
1: En dan wordt het weer een ontwikkelvraagstuk, hè?
2: Dan wordt het een ontwikkelvraagstuk, zeker. Maar goed, ja, ik kijk ook even naar digitalisering. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik nog de laatste loonstrookjes opstuurde. Dus je ziet dat die ontwikkeling steeds sneller gaat en de uitdaging gaat worden. Hoe krijg ik die mensen die al 30, 40 jaar ook bij ons werken, mee in die nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja. Headroaster, hoe staat hier bij AS Watson? Bij winkels, distributie, veel marketing natuurlijk.
3: Zeker, ja. Dus ik herken ook het laatste wat John zegt over mensen meekrijgen. Dus ik denk dat AI gaat over technologie en data, maar ik denk ook zeker voor de helft over HR of organisatievraagstuk. Dus het is interessant dat niet on top of mind is in het rapport, terwijl het wel heel belangrijk is. Dus wij zijn ermee bezig. We hebben de afgelopen maanden uitgezocht waar we staan. We hebben heel veel van die use cases gedaan, wat een goed begin is, maar wat nog weinig impact heeft. Dus het voegt nog niet echt waarde toe. Nou, dat proberen we nu te doen door ook een keer de diepte in te gaan na de zomer. Tegelijk is het HR-vraagstuk heel erg op skills. En moet je misschien niet zozeer focussen op wat er verandert. Hè? Dus als je ook naar het World Economic Forum kijkt, zie je dat die tech skills in de top 5 staan. Maar daarna meteen de social skills, empathie, interpreteren, kritisch nadenken.
0: En verandervermogen.
3: En die waren natuurlijk al belangrijk. Dus wij proberen in de aanpak, we noemen dat Gen AI as a partner, hè, dus gewoon samen optrekken. Enerzijds mensen op een soort ground level te leren wat AI is, hè, hoe het überhaupt werkt en dat je niet je hele dataset in cloud moet dumpen, want dan weet je niet wat ermee gebeurt. En aan de andere kant het niveautje erboven ook wel mensen leren hoe kun je het nu gebruiken als consultant, als sparringspartner, om tot goede stukken te komen.
1: Ja. Ja, we hebben hier, ik maak nog wel eens ook wat andere programma's. We hadden hier laatst een nogal succesvol Nederlands bedrijf. Maar ja, dat werkt nog een beetje als een start-up. En die mensen zitten, het bedrijf heet Remote, maken ook een HR-tool. Om wereldwijd te kunnen verlonen. Zonder dat je lokaal entiteit en zo moet hebben. Nou, super handig. De oprichter daarvan, Job van der Voort, die zei onze programmeurs die gaan 10 keer zo hard. En alle andere collega's zijn ondertussen ook programmeurs geworden. Dus iedereen is gewoon verbeteringen aan dat systeem aan het doen. Op het moment dat ik weet niet hoe ze dat geregeld hebben om te zorgen dat het nog een beetje blijft werken allemaal. Maar dat zullen ze wel goed gedaan hebben. Maar dat is het mooie. Ja, ik zelf ook. Ik ben geen programmeur, maar ik kan nu wel programmeren.
3: Nee, dat is een goed punt. Wij lopen er ook tegenaan. Want als mensen dat gaan doen met cloud code en zo, zelf programmeren, dan moeten ze dus ook leren om te testen. Hè, dat je het niet zomaar live gooit. Dus het is nog veel goed bedoelde hobby, maar het heeft ook wel een risico. Dus je moet het wel goed met governance begeleiden.
1: Zeker. Ja, maar het grappige is natuurlijk, hè, van die skills, sommige skills waarvan we, nou, 10 jaar geleden zeiden we al, iedereen moet leren coderen. Hè. Moeten kinderen op de basisschool moeten ze al gaan leren coderen. Ja, dat is niet meer nodig, hè?
3: Nee.
1: Wat je nog wel nodig is dat je snapt wat je aan het doen bent.
3: Exact.
1: En dat je inderdaad moet testen. En dat je moet bedenken hoe het moet werken. En dat je moet snappen hoe je het gebruiksvriendelijk maakt. En in jullie geval natuurlijk dat het wel allemaal netjes in de huisstijl is. En dat het allemaal marketingtechnisch allemaal klopt. Ja, er kan heel veel dingen die kunnen op dat gebied al.
3: Nee, er zijn heel veel mogelijkheden. Ik denk dat het zeker een kans is voor het bedrijf.
1: Ja. Wat ga ik eigenlijk doen? Ik zit een beetje naar de tijd te kijken met jullie gezellig. Zal ik nog even doorgaan? Nee, we gaan door naar de volgende. Ja, dat gaan we doen, want ik weet wat de laatste is. En daar hebben we wel even de tijd voor nodig. Dus, we gaan het straks, het woord is al gevallen. We gaan het straks hebben over misschien wel het belangrijkste voor HR. Leiderschapsontwikkeling.
4: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
5: Iedereen praat mee.
4: Dit is New Business Radio.

0: Hij heeft een tijdje geen eigen nummers meer gemaakt, maar het is weer een banger gewoon. I Just Might, Bruno Mars.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
0: Kiara Kieft, Hetzer Nijland en John de Vlieger in de studio. We gaan het hebben over leiderschapsontwikkeling. Want dat werd in de enquête vaak genoemd als aanvullend thema. Maar het was niet een ding wat in de top... je kon er niet voor kiezen volgens mij, hè?
2: Nee, klopt.
0: Zo, dat is echt een omissie in het onderzoek, hè?
2: Ja.
0: Dat is heerlijk, toch? Als je daarachter komt.
2: Nou, we hebben het er onderling wel veel over of we het nou gaan toevoegen of niet. Omdat je kan natuurlijk twee kanten op redeneren. Je kan het als apport thema uitvragen. Maar tegelijkertijd zijn bij elk van de thema's die in het rapport naar voren komen, is leiderschap heel belangrijk.
0: Ja.
2: Dus nou ja, misschien we proberen elke jaar weer te kijken van ja, wat gaan we dit jaar meten extra. En we hebben het erover om het volgend jaar wel mee te nemen in het onderzoek. Maar wat ons betreft gaat dit allemaal over leiderschap.
0: Nou ja, je zei het al een beetje. Dan gaan we het over leiderschap hebben hoor. Want er valt genoeg over te vertellen. Maar interessant is denk ik. Meest interessant is misschien wel. Dat denk ik de HR-wereld erachter komt. Dat eigenlijk alles aan elkaar vastzit. En dat je niet meer kunt zeggen. Oké, we zijn nu bij een stukje vitaliteit. Of een stukje dit. Nee, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
2: Ja.
0: Want we zijn gewoon mensen die met elkaar aan het samenwerken zijn. Dus je moet volgens mij veel holistischer gaan kijken. En dus kom je al heel snel op leiderschap. Want elk team heeft een manager. En die manager heeft gewoon een hele grote invloed op die mensen.
2: Ja, en
0: in positieve en negatieve.
2: Ja, zin. Al die verschillende invalshoeken van instroom, doorstroom tot uitstroom.
0: Ja.
2: Aan de verschillende HR-thema's. Dus het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daarmee dus ook heel erg belangrijk. Maar ook in het onderzoek lastig. Kijk, waar leg je dan de focus?
0: Wat wordt er dan over gezegd?
2: Nou ja, als je het bijvoorbeeld hebt over employee experience bijvoorbeeld, hè, dan kun je dat meten door MTO-onderzoeken, pulsmetingen, onboardingprogramma's. Daar kan je het best wel meetbaar in maken. Maar uiteindelijk gaat de employee experience natuurlijk over, een van de belangrijkste dingen is je leidinggevende in een rol. Dus daar bijvoorbeeld is dat heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor duurzame inzetbaarheid. Hè. Gelukkig gaat het veel minder over preventie, maar veel meer over echt a way of living. Op werk, hè? Dus is vitaliteit veel meer onderdeel van het werk. Nou, dat vraagt van een leidinggevende dat er een cultuur wordt gecreëerd waarin je het kan hebben over vitaliteit. Waarin je individuele keuzes kan maken over vitaliteit.
0: Ja.
2: En dan ben jij als leidinggevende een hele belangrijke sleutel in.
0: Het zou wel interessant zijn om een soort om alle HR-instrumenten of onderwerpen allemaal onder elkaar te zetten. En dan zeggen van oké, welke van die onderdelen kun je nou beïnvloeden zonder dat je de leidinggevende nodig hebt? Ik denk dat je er heel weinig over houdt. Ja, misschien beloning, maar ja, ook daarvoor geldt. Ja.
2: Ja, uiteindelijk is het vaak een keuze tot een bepaalde beloningsaanpassing. Komt ook weer vanuit
0: Daarom,
2: die leidinggevende.
0: Ja.
2: Dus die is echt zo belangrijk.
0: Ja, dus eigenlijk, John, moeten alle leidinggevenden onderdeel worden van HR. Dat zijn gewoon jouw mensen, toch?
3: Ah ja, zeker. Kijk, we kunnen van alles bedenken. Maar wat jij zegt is helemaal terecht. Je zal maar leidinggevende zijn. Dit komt even allemaal op jouw bordje. En je hebt al zoveel te doen. Dus dat vraagt heel wat voor onze leidinggevende. Dus terecht dat er ook heel veel aandacht is voor leiderschap.
0: Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe zorg je ervoor dat je, nou, enerzijds niet alles, maar gewoon over de schutting keepert en zegt, ja, dat is echt een leiderschapsding. Succes ermee.
3: Nou, wij zijn van oudsher ook wel een traditioneel ingericht bedrijf. He, dus de beste meewerkend voorman wordt dan leidinggevende. He, dus op basis van je vaktechnische kennis. Maar we hebben ook de gesprekken intern gevoerd. Van ja, wat verwacht je nou eigenlijk van een leidinggevende? Wat is nou die rol? En hoe definieer je die? En is die dan overal in het bedrijf hetzelfde gedefinieerd? Dus daar begon het mee. En dan kijken of mensen daar ook echt voor in aanmerking komen. En ik pleit ook voor een tweetrapsraket, hè? Want nu is het eigenlijk de stap omhoog is altijd de rol van leidinggevende. Alleen ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen enerzijds de vakspecialist, hè, die doorgroeit in zijn vak en daar ook het beste in is en daarin ook kan excelleren. En tegelijk een stap naar leidinggevende. Maar leidinggevende is vaak een rol die je erbij hebt, maar is geen 100% functie. Terwijl als je dat allemaal zo opnoemt, ja, is dat gewoon een rol, hè? Ja. Echt een functie waar je gewoon dagelijks mee bezig moet zijn.
0: Nou, en een hele andere competentie. Sterker nog, ik denk dat niet in alle gevallen, maar in heel veel gevallen kan je kennis je ook enorm in de weg zitten.
3: Zeker.
0: Want als iemand zich wil ontwikkelen en die wil een project doen, dan wil die meestal iets doen wat net boven haar of zijn kunnen ligt. Ja, en ik kan me voorstellen, als jij de meest ervaren persoon bent, dan denk je, nou, dat lijkt me niet zo verstandig.
3: Nee, maar als je het hebt over behouden van personeel en de volgende functie is de rol van leidinggevende en dat kan voor jou de stap omhoog betekenen, ja, dan snap ik dat mensen daarvoor kiezen. Alleen denk dat je die mensen andere keuzes moet bieden. En dat is de rol van vakspecialist of de rol van leidinggevende. Maar dat verwacht ook echt wat anders. Ja. En dat vraagt ook andere competenties.
0: Maar voor mij gaf je zelf nog aan, die hebben jullie nog niet.
3: Zijn we wel over in gesprek. Okay. Maar nogmaals, ja, dat is wel traditioneel ingericht. En, ja, en wat daar ook nog bij komt, is de span of control bijvoorbeeld. Hè? Aan hoeveel mensen geef je leiding? Dus 30, 40 man, ja, is best wel veel in deze tijd.
0: Ja, dat is eigenlijk onmogelijk, toch? Zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
0: Als je echt wil, als je van 30, 40 man wil weten, hoe is het met iedereen?
2: Nou, zeker als je kijkt naar al die thema's die nu zo belangrijk zijn. Die gaan over duurzaam inzetbaarheid, toekomstbestendig werkgeverschap. Kun je bijna niet vragen van de leidinggevende om dat allemaal, ja, te kunnen.
0: Diversiteit, inclusie,
3: dus zou je dat precies,
0: veiligheid op de werkvloer. Ja, noem ze allemaal maar. En dan hebben wij het alleen over de HR dingen. Ja. Dan heb je nog de organisatieverandering, de strategische routes. De KPI's die gehaald moeten worden. En ze zitten nog eens een keer de hele dag in overleg met iedereen. Bij jullie natuurlijk niet, maar in de regel zitten heel veel mensen de hele dag achter teams. Je zal maar leidinggevende zijn, hè? Een soort supportgroep voor ze oprichten.
3: Ja. Maar daar is HR dan weer voor.
0: HR, oftewel.
2: Glenn, het was positieve radio,
0: support,
2: toch?
0: Ja, support. Nee, maar ik heb echt. Ik snap het heel erg. En ik denk ook dat er heel veel winst te halen is om er echt een vak van te maken. Alleen het, ja, aan de andere kant. En je zal het maar zijn. En je zal het allemaal maar op je bordje krijgen. En denken, hoe ga je dat allemaal fixen, joh?
3: Het is wel fijn dat mensen, de leidinggevenden, daaraan mee komen. Hè? Dat ze zich ook laten helpen. Er zijn er genoeg die zeggen, ja, ik vind het best wel spannend. En ik kom dan niet. Hè? Dan heb je natuurlijk wel een probleem.
0: Ja.
3: En je wil het natuurlijk vooral met elkaar samen doen. En wat je niet over kan nemen, zijn de signalen die zij opvatten in een team. Dan kan je ze helpen. Maar ze moeten wel met die vraag komen.
0: Ja. Hoe helpen jullie ze? Want, en dan wil ik, zeg ik even heel flauw, alle leiderschapsprogramma's, dat geloof ik allemaal wel. Dat heeft iedereen geregeld. Dat werkt allemaal een beetje, dat is prima. Ja. Maar hoe zorg je ervoor in die, ja, enerzijds preventief om te voorkomen dat mensen dat ergens ontspoort. En anderzijds ook om de steun te bieden voor mensen gewoon in hun dagelijkse werk.
3: Ja, door HR zo in te richten dat de business partners, mijn collega's en ikzelf, zoveel mogelijk in die business zelf aanwezig zijn. Dus op die werkvloer dagelijks in contact zijn met de mensen die er werken. Maar vooral ook in contact hebben met leidinggevenden, daar een band mee opbouwen.
0: Ja, en neem me dan eens mee met zo'n business partner. Zit die dan, hebben jullie een afdeling HR met een eigen kantoor waar ze zitten? Of zitten ze?
3: Nee, ze zitten echt in de bedrijven.
0: Okay.
3: Ze zitten dicht bij waar het gebeurt. Dus niet op het hoofdkantoor, maar echt in de bedrijven zelf. Hebben dagelijks contact met die leidinggevenden. Maar lopen ook regelmatig over die werkvloer om dat contact op te halen. Van hey, hebben we nog signalen gemist? Kan het beter? Kan het slimmer? En kan het anders?
0: Ja, ja. Kijk. Ja. Ja, het is ook wel weer, dat vind ik altijd grappig. De oplossing is ook wel weer
3: simpel.
0: Simpel.
3: Het blijft uiteindelijk gewoon mensen werken.
0: Ja. Ja.
3: People's business.
0: Ja. Is dat vind ik nou ook wel eens een keer interessant. We hebben ooit eens een keer hier in de uitzending, toen we een beetje balorig waren, hadden we het grappige idee dat we zeiden, stel je nou eens voor dat alle HR mensen een jaar lang niks zouden doen. He, dus wel de salaris uitbetalen, maar geen verbeter trajecten, helemaal niks. Wat zou er dan gebeuren? En wij hadden voorspeld dat het dan best wel zou kunnen dat iedereen een beetje blijer en een beetje beter gaat presteren. Omdat ze gewoon dat gezeik niet hebben van nu weer een nieuw dingetje. Dat simpeler maken en niet zo complex en groot en ingewikkeld. Zie je daar dingen van terug?
2: Nou ja, ja, zeker zie je er dingen van terug. Soms succesvol, soms minder succesvol. Hè? Dus we hebben de neiging om dus heel veel systemen aan te schaffen. Aan te schaffen om structuur en automatisering aan te brengen. Daarin zit de grote valkuil dat het losse initiatieven zijn. En dus vaak meer werk verzorgen en geen samenhang hebben. Maar in principe is het bedoeld eigenlijk om meer ruimte te creëren voor het gesprek. Want uiteindelijk is dat wat je natuurlijk gewoon wil. Dat mensen niet te veel afgeleid worden door die KPI's of door wat de productie van hun vraagt. Maar echt vanuit aandacht het gesprek voeren. Vanuit oprechte interesse zich verdiepen in degene die ze tegenover zich hebben. En ja, iedereen heeft echt wel een andere behoefte. Je kan ze niet one size fit all behandelen. En om daar als leidinggevende te komen heb je toch een soort van aandacht en rust nodig. En dat is gewoon volgens mij de grootste uitdaging voor veel leidinggevenden, dat ze dat niet hebben.
0: Ja, Edser, je vertelde al even, hè, een van de belangrijkste dingen die Kruidvat heeft, is dat de mensen het naar hun zin hebben, dat ze het leuk vinden, dat ze plezier met elkaar hebben, dat ze trots zijn op Kruidvat of op Ici Paris of Trekpleister. Ik zal ze even alle drie noemen. Ja, anders krijg je weer.
4: Ja, dankjewel, Glenn.
0: We willen geen Calimero-effect. Ik wil niemand tegen de scheentjes schoppen. Dat hangt ook weer voor een deel aan de leidinggevende. Dus hoe zorgen jullie dat die geholpen wordt in dat ingewikkelde vak?
4: Ja, dus ik denk dat het ook belangrijk is. Dus ik herken wat jullie zeggen, maar dat het ook belangrijk is dat je de woorden aangeeft. Dus wat je veel ziet is dat mensen doorgroeien en dat je dan de neiging hebt om vooral heel goed

0: heel veel onrust voelt, maar toch rust uitstraalt. En de verbinding met je team blijft maken. En als je dat blijft doen, dan kun je stappen zetten. En dan kun je daarna wel de programma's maken en zorgen dat ze het in de praktijk doen. Dus er is veel te leren en te ontwikkelen. Ik denk dat veel mensen zich dat in zich hebben, maar er wel de tijd voor moeten nemen.
1: Ja.
2: Ja, wij zien vanuit de klanten waar we voor werken ook soms wel de keuze om de rol van leidinggevende ook nog op te splitsen. Dus je hebt de hiërarchisch leidinggevende en je hebt een soort van en de coach. En dat helpt heel erg, zeker in grote teams. Die coach heeft echt de verantwoordelijkheid om meer tijd en aandacht te besteden aan de ontwikkeling van mensen. En dan kan de leidinggevende heeft meer tijd en ruimte om ook aan de KPI's, de organisatiestrategie en dat soort dingen na te denken. Die heeft dan uiteindelijk wel de hiërarchische verantwoordelijkheid. Maar die coach die helpt echt nog net dat stukje aandacht extra te bieden. Wat zorgt in ieder geval voor dat mensen zich gehoord en gezien voelen in de organisatie.
1: Ja, je ziet natuurlijk vaak ook in organisaties met hele hoge kennisintensiteit dat ze een soort aparte track hebben van waar mensen principal scientist of zo kunnen worden. Weet je wel, TNO's een klant van mij en die hebben dat. Hè, dus dan, en die staat eigenlijk op hetzelfde niveau als de leidinggevende, als de business directeur. Die hebben dan een academisch directeur en een business directeur. En die doen ze eigenlijk zo'n club.
2: Ja.
1: Dus ja, dat is ook nog een optie. Maar het is wel iets om. Het is wel interessant om over na te denken dat we op moeten passen dat we niet zoveel bij die leidinggevende neerleggen dat we eigenlijk drie functies in één proberen te stoppen in één mens. Een schaap met 17 poten. Die zijn er gewoon niet.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Het is waar het voorheen de discussie was dat een leidinggevende een soort enabler was van plannen, wordt het nu misschien wel een soort kritiekpunt. Dat als je het leiderschap niet op orde hebt, dat al je plannen gewoon op de rem gaan of zelfs niet slagen. En dus je kunt plannen maken tot je naar ons weegt, maar het gaat over de executie. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Zeker, ja.
2: Ja, en de vraag is, gaan we op termijn nog de leidinggevende vinden? Hè? Want je ziet ook bij de jongere generatie dat die helemaal niet meer zo staan te springen om deze rollen te bekleden. Dus het is ook wel aan ons, hè, ook aan HR, om die functie wel zo te maken dat het nog heel interessant is. En we ook de leidinggevende van de toekomst nog ontwikkelen.
0: Ja, helemaal eens.
1: Ja, maar herkennen jullie dat? Want bij alles waarbij iemand zegt, ja, de jongere generatie, dan gaan bij mij altijd alle alarmbellen af.
0: Nou, ik heb jouw aflevering over generaties beluisterd.
1: Ja, die bestaan niet.
0: Nee, die bestaan niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus volgens mij heeft Paul de Beer laatst...
1: Jonge mensen wel hoor, die bestaan wel. Jonge mensen bestaan.
0: Dus het is meer het tijdvak dan de generatie. Ik denk dat er meer ruimte voor is om dit te zeggen. Dus wat John net zei, dat van oudsher mensen toch dachten, nou, om een stap te maken, meer salaris, moet ik leidinggevende worden. En dat er nu ook meer mensen zijn die zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in. Want ik ben heel erg blij met de inhoudelijke rol die ik heb.
1: Ja, ja. En wat als ik zelf terugkijk, was toen ik van school kwam, dacht ik, ik wil inderdaad manager worden. Tot ik 24 was en manager was en dacht, nou, toch misschien niet helemaal een goede droom geweest. Dat was toch wel redelijk pittig allemaal. En nu merk ik dat veel jonge mensen die, ja, dus het beeld van manager worden, bij een groot bedrijf werken. Dat was vroeger de droom van velen. Ondertussen is dat gelukkig wat genuanceerder geworden. Er zijn er ook heel veel die willen, veel mensen willen ondernemer worden en start-up en succesvol.
2: Maar volgens mij werkt het dus ook twee kanten op. Want het is dus en dat de generatie ziet, dus het tijdvak ziet dat er ook andere dingen heel erg leuk zijn. Maar ook dat het veel duidelijker is geworden dat de rol van leidinggevende is niet de heilige graal. Dus dat werkt natuurlijk twee kanten op, waardoor het gewoon ook heel erg goed en leuk is om iets heel anders te doen.
1: Ja, Chiara, we zijn al bijna door de tijd heen. Zo snel gaat dat gewoon. Maar dat gaat altijd hier zo hoor. En ondertussen onze luisteraar die denkt, ja, ding dong, ik ben ook bijna daar waar ik moet zijn. Dus dat komt mooi uit. Misschien het laatste ding wat je nog mee wil geven aan onze luisteraars gezien het trendrapport. Natuurlijk, je kunt het lezen, downloaden bij Berenschot, Skillstown of Performa ongetwijfeld. Wij zorgen wel voor links in de show notes. Wat wil je nog met ze meegeven? Iets waar we het nog niet over hebben gehad. Waarvan je denkt, ja, dat is ook heel interessant. Dus moeten ze het gaan lezen.
2: Wat ik ook wel opvallend vond was dat bijvoorbeeld diversiteit en inclusie niet zo hoog in de lijst stond. Daar waar het natuurlijk ook echt een heel erg topic is waar HR het heel vaak over heeft. En dat vond ik wel heel interessant. Had ik ook eerlijk gezegd niet verwacht. Dus dat was voor mij een verrassing. En je ziet dat veel organisaties er wel eens over nadenken. Maar er echt handen en voeten aan geven nog best ingewikkeld vinden. En dat het ook heel erg verschilt van hoe groot de organisatie is. Vaak hebben grote organisaties hebben het al wel in place. En die hebben er iets over voor bedacht. Maar kleinere organisaties, die vinden dat nog heel lastig. En tegelijkertijd vinden we het wel allemaal heel erg belangrijk. Dus dat vond ik wel een interessante.

0: uitkomst uit het onderzoek wat ik zelf niet zo had verwacht.
1: Ja, en het grappige is natuurlijk, als je naar de arbeidsmarkt kijkt en je kijkt naar de geboortecijfers, dan worden er meer mensen geboren die een andere achtergrond hebben dan de gemiddelde witte kaaskop zoals ik achter een microfoon sta. Dus is het juist heel belangrijk om daarmee om te gaan.
0: Absoluut.
1: Ja. Mooi. Ja, ook hier kunnen we nog uren over praten. Dat gaan we niet doen. Want we zijn gewoon domweg door de tijd heen. En dat is een supergoed gevoel. Want dat betekent dat het voorbij is gevlogen. Ik vond het superleuk dat jullie waren. Kjare Kieft van Berenschot. Hetzer Nijland van A.S. Watson. En John de Vlieger van Rollekaten. Wil je meer luisteren, dan kan dat. Dat kan natuurlijk via de website peoplepower.radio. Daar kun je je ook aanmelden voor de community die ik in elkaar heb geklust. En je kunt via AI Power alle afleveringen om raad en daad vragen. Doe dat ook even, want ik ben wel benieuwd wat voor vragen je allemaal mee zit. Dat allemaal op peoplepower.radio. En wij gaan zo gewoon lekker door met de volgende aflevering. Dus lekker blijven luisteren.
2: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
4: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van den Burg.
8: Goed leiderschap betekent oog hebben voor wat mensen echt meemaken. Ook voor wat zelden hardop wordt gezegd. De overgang raakt vrouwen vaak op het hoogtepunt van hun carrière. Precies wanneer hun organisatie hen eigenlijk het hardst nodig heeft en misschien andersom ook wel. Toch ontbreekt de kennis om veranderingen in energie, motivatie en gezondheid te duiden. En waar kennis ontbreekt, wordt vaak gezwegen. En dat zwijgen kost je mensen, het kost je verzuim. Het winnende boek Zwijgverzuim, want het is namelijk managementboek van het jaar geworden, brengt biologie, leiderschap en beleid samen. En de auteurs zijn hier in de studio om je te helpen. Philip de Groeve, hij is auteur van Zwijgverzuim. Hij is ook nog apotheker en hij is ook nog directielid. En dat is een man die van alles en nog wat doet. En dat geldt eigenlijk ook voor Anneke Valk. Zij is ook auteur van dat prachtige award-winning boek. Ze is ook nog bioloog. Ze was volgens mij universitair docent, want volgens mij is ze net gestopt. Ze geeft nog wel gastles, ook een heel klein beetje nog. En ze is ook nog eens een keer zelfstandig spreker. Nou ja, van alles en nog wat, dat krijgen we allemaal wat te horen. Maar we gaan het vooral hebben natuurlijk over dat mooie boek. Fijn dat je luistert naar People Power.
3: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Philip en Anneke, bijzonder welkom. Wat leuk dat jullie hier zijn.
9: Leuk om hier te zijn.
8: Van harte gefeliciteerd.
10: Dankjewel.
8: Jullie hebben gewoon gewonnen.
10: Ja.
8: Wat gaaf. En ook nog eens een keer met een boek waarvan je van tevoren niet zo snel verwacht dat dat nou de winnaar zou zijn van Management Boek van het Jaar. Dat gaat toch vaak over meer geld verdienen of meer uit je mensen persen. Of
9: we hadden alleszins iets verwacht van AI.
8: Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Ja, dus...
10: Overigens, als je aandacht hebt voor de overgang, dan ga je ook meer geld verdienen hoor. Maar daar komen we misschien zo meteen
8: op. Ja, daarom zijn die ook bij mij te gast in People Power. Dat is natuurlijk waar wij in geloven. Want sterker nog, het gaat er nergens over. Maar voor mij is het denk ik al de derde of vierde keer dat ik een uitzending over maak.
10: Oh, serieus?
8: Ja, joh. Tuurlijk. Goed. Menstruatie, hormonen, de overgang. De eerste keer was het uitermate ongemakkelijk. Maar ik hoop dat het vandaag iets minder ongemakkelijk wordt.
9: Maar het is goed dat vrouwengezondheid op de agenda staat.
8: Ja, zeker. Ja, vrouwen zijn sowieso de leukste diersoort die er is zo'n beetje. Dus daar ben ik al voor. Voordat we de inhoud ingaan, want dit vind ik gewoon interessant om te weten. Jullie hebben samen een boek geschreven. Dat is al een uitdaging op zich volgens mij. Want ik heb het altijd tot nu toe in mijn eentje gedaan. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Philip, jij bent een Belg.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
8: Anneke is een Nederlander.
10: Yes.
8: Geen Hollander, hè? Want jij woont in het oosten van het land. Dus dan ben je een Nederlander. Jullie moeten elkaar ergens een keer tegen het lijf zijn gelopen.
10: Ja, het begon bij een keynote van Philip.
8: Ah, ja. Jij zat in de zaal?
10: Ik zat in de zaal.
8: Oké. Okay. En toen?
9: Ja. En toen stond ik aan de toog, zoals ze dat mooi zeggen in Vlaanderen.
11: Ja.
9: En kwam er een...
11: Klein pilsje.
9: Een klein pintje.
11: Pintje, ja. Pintje, okay, ja. Ja.
9: En toen kwam Anneke met haar ondertussen voor mij verslavend enthousiasme naar mij toe. En zei iets van, oh zo tof, eindelijk een man die hierover praat en die begrijpt wat dat vrouwen meemaken.
11: Dat is dan knap. Dat is knap op zich. Ja.
9: Ja, dat is altijd leuk als mensen met die dergelijke reactie komen. Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd zijn we dan onmiddellijk beginnen praten. Ik was al bezig met een boek een beetje, maar ik zat al een klein beetje vast. Maar het enthousiasme van Anneke, dat werkt als een tierenlier, zou Anneke zeggen. En dan zijn we beginnen schrijven. En we zijn beginnen schrijven, Anneke, aan een boek. En we wouden het eerst nog hebben.
11: Ja, maar je gaat te snel. Je gaat echt te snel. Nee, je gaat veel te snel. Want je komt elkaar tegen, je kent elkaar helemaal niet. En dan, wanneer besluit je dan om samen een boek te schrijven? Want dat is best wel een ding.
10: Het ging echt ongeveer zo. Dus wat we hebben gedaan is nog een aantal berichten via LinkedIn heen en weer gestuurd. En Philippe stelde voor, joh, zullen we ergens koffie en thee drinken? Ik zei, ja, goed idee, gaan we doen. En hij stelde dit voor, van zullen we dit boek gaan schrijven? Ik zei, nou, eigenlijk nooit over nagedacht, maar wat een goed idee. En toen hebben we vanaf dat moment afgesproken iedere woensdagavond elkaar online of fysiek te zien. En we zijn gewoon een Word document gestart. Ja, we vinden het allebei heel erg gaaf om dingen die ertoe doen, om die aandacht te geven.
11: Ja.
10: En zo ging het vuurtje gewoon lopen. Heel veel ingewikkelder dan dat was het niet.
11: En waarom dit onderwerp? Je kan het over 1000 onderwerpen hebben als je een leuk boek wil schrijven.
10: Ja, omdat we dit massaal negeren. Dus kijk, ik ben 14 jaar lang intensief universitair docent geweest. Dus intensief bedoel ik dat mijn belangrijkste job was. En daar merkte ik al dat mijn studenten geen flauw idee hadden van hun cyclus. Dus als zij een examen hadden in hun PMS-fase bijvoorbeeld, dan waren ze helemaal verbaasd dat examen dan anders zou verlopen dan wanneer het rond hun ovulatie zou zijn. Ze hadden geen idee.
11: Ja.
10: Dus ik ging daar colleges over geven. Die studenten waren daar onwijs enthousiast over. En zo begon dat al een beetje te lopen.
11: Want heb je dit altijd gehad? Ben je daar gepromoveerd? Of ontstond
10: het? Ik sta heel sterk in contact met mijn lijf. Dus op het moment dat ik stopte met de pil, kon ik mijn eigen cyclus heel goed voelen. En daarna leven. En dat heeft me zoveel gebracht. Dus ja, voor mij zit het er al heel lang in, ja.
11: Ja. En toen ging je dus doseren. Of tenminste, je ging het over hebben met je studenten.
10: Ja.
11: Want het stomme is, als jij zegt... Ja, we weten allemaal dat als... bij ons thuis heet het the time of the month. Hè?
10: Ja.
11: Of afgekort Tom noemen wij het dan. Dat is een bijzondere periode. 1 keer per maand, waarin je anders voelt...
10: Nee, je voelt je eigenlijk elke week anders. Alleen die periode waarin je minder goed voelt, die vinden we lastig.
11: Ja,
10: dan gaan we er allemaal eufemismen voor bedenken en zo.
11: Ja.
10: Maar kijk, er zijn ook dagen, met name rond mijn ovulatie bijvoorbeeld, waarin ik ontzettend veel werk kan verzetten. En dan krijg ik een mailtje terug. Anneke, waarom zit jij om 11 uur 's nachts nog te mailen? Nou ja, omdat ik energie had.
11: Gewoon gruwelijk veel energie hebt.
10: Ja, en ook als ik menstrueer, dan ben ik dus heel erg gevoelig voor die endorfine die vrijkomen. Omdat ik heb dus een orgaanbloeding op dat moment. Dus de binnenste laag van mijn baarmoeder laat los. Dan komen de endorfine vrij, dat zijn pijnstillers. En die kunnen je een beetje een high gevoel geven. En ik persoonlijk ga daar heel erg goed op. Dus ik ben al veel creatiever dan de rest van mijn maand.
11: Maar er zijn ook vrouwen die er compleet van af liggen.
10: Juist, dus dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. En daarom is het zo zinvol om voor jezelf te ontdekken wat hormonen met jou doen.
11: Ja.
10: Dus dat thema stond bij mij al heel erg aan. Philippe, die praat er fantastisch over.
11: Even tussendoor, hè, Philippe. Zo. Ik snap niet wat jij bedoelt met dat enthousiasme. Ik denk als we niet ergens nu en dan even op de pauzeknop drukken, dan denken we ineens, het uur is voorbij.
9: Nee, maar als en het is ook zo, hè, als je 2 jaar schrijft met Anneke, dan weet je in welk moment van haar cyclus dat ze is.
11: Ja. Oh ja? Je kan dat ongeveer inschatten ondertussen.
9: Ik kan dat ondertussen wel al inschatten, ja.
11: Wow.
9: Maar dat is natuurlijk nog ver van het onderwerp menopauze.
11: Ja, nee, want uiteindelijk heeft het met hormonen te maken, toch?
9: Ja, dat wel. Ja.
11: Maar dus ik snap dat jij vanuit je energie, je snappen hoe het in elkaar zit, je lijf begrijpen, dat altijd bij je is geweest. Dan moet ik wel erbij zeggen dat ik ondertussen weet dat mannen ook, dat hun hormonen ook anders gaan rond hun, tussen hun 40ste en hun 60ste, dat er ook wat gebeurt.
9: Ja, je hebt inderdaad vanaf je 35ste heb je ongeveer een % verlies per jaar van jouw testosterongehalte.
11: Ja,
9: maar dus, dat treft mannen de symptomen later dan de leeftijd van 40, waarop dat de typische menopauze symptomen of overgangssymptomen.
11: Waarom ben jij hier zo mee bezig, Philips?
9: Wel, kijk, ik was sowieso al bezig met het onderwerp taboes. Daar ging mijn keynote over. En in die taboesfeer zaten de drie M's. Menstruatie, moederschap en menopauze. En ik was leidinggevende. En ik zag ook in mijn team vier vrouwen op een zeker moment die in die overgang zaten en in burn-out. En dan treft dat natuurlijk jouw team. En dat was een team van ongeveer 20 personen. En dat is vrij veel. En frappant daarbij is dat ik sprak over taboes, maar die mensen spraken toch nog maar weinig met mij over hun eigen taboes. Dus dan heb ik gezegd van, oh, dit moet anders. We moeten hier ook binnen de organisatie wat gaan aan doen. En ben ik ook beginnen spreken over vrouwengezondheid en taboes op de werkplek.
12: Met je eigen mensen?
9: Met mijn eigen mensen. In eerste instantie toch geprobeerd. Met mensen die in burn-out zijn is dat niet zo gemakkelijk uiteraard.
12: Nee.
9: Maar tegelijkertijd ook bewustwording creëren. Je moet rekening houden, ik werkte toen voor een medische firma en wij hadden ook patiënten die ook last hadden van taboes. Dan gaat het over bek- en bodemproblematiek, intieme problemen en zoals urineverlies en dergelijke. En dan zie je dat deze mensen altijd wel een hele goede oplossing kunnen vinden met de producten en de medicatie die er is, maar altijd meer last hebben van het taboe op de aandoening dan van de aandoening zelf.
12: Hmm. En was dat dan voor jou ook een trigger om het over die taboes te hebben dan? Omdat we er gewoon daardoor extra veel last van hebben?
9: Ja, als je dat taboe kan doorbreken, dan help je deze mensen in levenskwaliteit veel meer soms nog dan het geneesmiddel of het medisch hulpmiddel dat ze nodig hebben.
12: Ja. Anneke, waarom is dat nou zo dat we het hier niet over hebben? Als het zoveel impact heeft op ons.
10: Exact wat Filip net zei, er is een taboe op. Wat is een taboe? Een taboe is een thema of een onderwerp of een toestand waarin we als groep mensen, maatschappij of kleiner, hebben besloten dat het schaamtevol is. En als jouw brein iets niet wil, dan is het buitengesloten worden door de groep. Want als je buitengesloten bent door de groep, zeg maar op de oude savanne waar we ons ontwikkelden vroeg in de evolutie, was je dan ten dode opgeschreven. Dus het taboegebied ingaan, ja, je brein heeft daar ontzettend veel weerstand op zitten. Je amygdala gaat aan, je stress gaat omhoog. Dat wil je niet.
12: Maar waarom is dat dan nog steeds zo? We praten over van alles en nog wat. Ja, ondertussen vinden we het geen enkel probleem meer als iemand racistisch is. Ik wel trouwens. Maar dit is nog iets wat zo biologisch doodnormaal is. Voor alle vrouwen.
10: Ja.
12: En dus voor iedereen om hen heen. Die hebben er dan ook iets mee te maken. En toch hebben we het er niet over.
9: Klopt, wat jij zegt. Hoe kan het dan dat een sociale afspraak, hè, want het is een sociale afspraak, een taboe, dat we die sociale afspraak niet gewoon eventjes wat anders kunnen maken?
12: Ja, daar kun je gewoon mee stoppen ook, hè?
9: Ja.
10: Zeker. En dat is ook wat we proberen. Kijk, en dan moeten we dus ook stoppen met van die rare reclames met blauw water en maandverband. En dat we überhaupt maandverband en tampons, dat we dat dan hygiëneproducten.
12: Weet je, dat ik dan nooit besefte, pas nu jij het zegt, waarom is dat water blauw? Er komt geen blauw water uit ons.
10: Nee, maar loop eens een supermarkt in. En wat staat er boven de maandverband en tampons? Staat er hygiëneproducten. Dat indiceert dus dat het vies is. En ze zitten op allerlei manieren zit het erin.
12: Jeetje, mina zeg. Ja, joh, het zit in onze taal gewoon.
9: Op een verpakking van maandverband staat zelf het woord menstruatie niet opgeschreven.
10: Nee, er staat normaal, extra normaal, dat soort dingen. Maar even terug naar zwijgverzuim. Als jij als vrouw in een organisatie, dus de laatste decennia, hebben vrouwen enorme arbeidsparticipatie, dus we werken steeds meer en steeds langer. Ga jij dan als enige je uitspreken dat je last hebt van menopauzeklachten?
12: Nee, en ga je dat dan doen tegen voornamelijk mannelijke leidinggevenden? Want dat is natuurlijk ook nog steeds zo.
10: Als die man geen kennis heeft, kun je geen zinvol gesprek voeren. Dus dat ga je niet doen. Dus heb je daar als organisatie iets in te doen om ervoor te zorgen dat die kennis er is, het taboe doorbroken wordt en dat mensen kunnen spreken over dat wat ze meemaken.
12: Even om een duidelijke afspraak met elkaar te maken, hè? Want dan snappen de luisteraars ook waar we het over hebben. Want menstrueren, menopauze, hormonen, het draait een beetje door elkaar heen. Waar gaat jullie boek specifiek over?
9: Ons boek gaat specifiek over het zwijgverzuim dat ontstaat naar aanleiding van de menopauze op de werkvloer.
12: Okay.
9: En ons boek biedt dus duurzaam beleid opties of tips en tricks om dat
12: zwijgverzuim te adviezen. Advies is gelijk natuurlijk om de volgende boek over menstruatie te schrijven. Dat zijn nog veel meer vrouwen, toch? Ja, dat zijn alle vrouwen vanaf een jaar of 12, 13.
9: Ja, maar oorspronkelijk, Glenn,
12: dat is ook nog best wel een taboe.
9: Ja, wij waren ook begonnen met een boek over de verschillende periode levensfasen. Hè, en dat boek werd gewoon te dik. En dan hebben we gezegd van, kijk, kom, we zullen ons focussen op de menopauze.
10: En daar zit natuurlijk ook wel een idee achter. Hè? Dus in de overgang verliezen we heel veel vrouwen op de top van hun carrière. En we zien dus ook dat in de raden van besturen bijvoorbeeld, en in belangrijke leidinggevende functies, we nog veel te weinig vrouwen hebben. Want we zijn ze allemaal kwijtgeraakt in die overgangsperiode. Hmm.
12: En maar laten we beginnen om het even lekker hard te maken. Dat is altijd fijn. Dus menopauze is een gegeven. Daar gaat elke vrouw doorheen. De ene heeft er wat heftiger dan de ander. Voor iedereen is het anders. Mm-hmm. Wat zijn de gevolgen op het werk? Dus waar hebben we het over? Waarom zou iemand die aan het luisteren is, los van het feit dat je dat sowieso moet doen, want het zijn je mensen, maar ook zakelijk gezien, waarom zou je er iets mee moeten doen?
9: Ja, de klachten die je voorkomt, of die vrouwen dan meemaken op de werkvloer omwille van de overgangssymptomen, die hebben voornamelijk te maken met de slaapproblemen, concentratieproblemen, geheugenverlies, angst en allemaal de dergelijke factoren. En dat heeft een impact op kort verzuim, op presenteesme, aanwezig zijn, maar niet productief zijn en langdurig verzuim. Bij kortdurend verzuim, heel eenvoudig, een verkoudheid duurt een dag of twee langer, naarmate dat de overgangssymptomen harder zijn bij de vrouw. Dat is mooi onderzoek naar. Ook presenteesme, actief zijn of aanwezig zijn, maar toch niet zo productief zijn of zelfs beroepswou te maken. Dat komt ook heel mooi naar voren in de literatuur. Maar natuurlijk, we weten langdurig verzuim. Hè, 80% in Nederland van de verzuimdagen zijn langdurige verzuimdagen. En daar heeft de menopauze een grote impact op. Zowel in feite op het mentale gedeelte daarvan, als op de bewegingsproblematiek. En dat zijn twee zaken waar dat we vandaag de dag zien dat de overgang er een impact op heeft. En dat er dus ook voor de werkgevers bijzonder veel winst te maken is.
12: En kan je daar op een of andere manier een cijfer of een percentage aan hangen? Dus wat kost het of wat kan het opleveren?
9: Een cijfer, dan moet je rekening houden in waarde tussen de 6.000 en 9.000 euro per werknemster die in de overgang zit, per jaar.
12: Zo.
9: En als je het omrekent naar de markt, dus 80% dat ik gezegd is langdurig verzuimdagen, daarvan moet je toch rekening houden dat meer dan de helft mentaal is. En van die mentale is ongeveer 16-17% gelinkt aan de overgang. En dan is er nog een 30% ongeveer verantwoordelijk voor bewegingsproblematiek. En daar mag je 25% van linken aan de overgang.
12: Zo.
10: En wat heel belangrijk is om in deze context te noemen, is dat het dus niet zo is dat de vrouw het probleem is. Hè? Want dat dan wordt dan heel aantrekkelijk om te denken, oh, maar dan ga ik toch minder vrouwen aannemen en meer mannen. Maar we zitten met het probleem dat dit niet erkend wordt. En er zijn dus heel veel oplossingen. We merken ook dat die oplossingen werken. Kennis doet heel veel. Erkenning doet heel veel. En moet je je voorstellen dat mannen bijvoorbeeld, dat die langzamerhand dat de kwaliteit van hun tilballen zou verschrompelen en daarna vallen ze af.
12: Och, doet nu al pijn. Ja.
10: Maar dan hadden we daar al lang aandacht voor. En dan, weet je, dan waren daar gesprekken over. Er was ondersteuning en we zouden zorgen dat die mannen hun hele leven vitaal zouden zijn. En de aandacht voor vrouwen loopt gewoon gigantisch achter daarin. En dat is ook waarom we dit boek hebben geschreven.
12: Ik denk het ook. Aan de andere kant denk ik ook, heel veel mannen krijgen prostaatkanker. Hebben we het daar heel veel over op het werk? Ook niet. Hebben we het überhaupt over het werk, over dit soort dingen? Dus je zou het ook nog, dat gaan we nu niet doen hoor, want we gaan het hierover hebben. Maar in de basis voelt het voor mij alsof er gewoon nog steeds een soort dikke muur staat tussen wie jij als mens bent, mm-hmm, in zijn geheel.
9: Ja.
12: En wie je bent op je werk, dat is namelijk iemand die productie moet leveren.
9: Ja, en je moet productief zijn. Maar je ziet bijvoorbeeld door het feit dat we die symptomen niet goed herkennen, dat vrouwen een beetje het gevoel hebben, ik ben gek aan het worden. En uiteindelijk zijn ze niet gek aan het worden. Van zodra dat je ziet dat zij hun symptomen kunnen plaatsen, gelinkt aan bijvoorbeeld de overgang, dan zijn die symptomen op de werkplek al veel minder impactvol onmiddellijk.
12: Ja, want kun je hem ook niet... Want je kunt ook zeggen, is dit een vraagstuk op de werkvloer of is dit überhaupt een maatschappelijk vraagstuk?
9: Ja, daar ga ik heel graag op in. heel eenvoudig. Kijk, het feit dat we vandaag de dag iets meer over de overgang spreken dan pakweg 10 jaar geleden, is omdat we vandaag veel meer vrouwen hebben in die levensfase op de werkvloer. Hè. Dat is ongeveer 50% meer dan 20 jaar geleden en voor de leeftijdsgroep 55 plus zelf 10 jaar geleden. Dus die generatie vrouwen die de arbeidsparticipatie daarvan is de laatste jaren sterk gestegen. Dat zorgt er ook voor dat we niet meer menopauze hebben dan pakweg 10, 20 jaar geleden. We hebben het gewoon meer op de werkvloer.
12: Ja.
9: En die werkvloer is nu eenmaal niet aangepast aan deze vrouwen. Iets wat we bij wijze van spreken een 20, 30 jaar geleden meegemaakt hebben rond zwangerschap. En moest er ook regelgeving komen en afspraken worden gemaakt. En dat komen we nu mee met de overgang. En niet alleen in Nederland, ook in andere landen zie je die trend heel sterk.
11: Nou, de grote vraag is natuurlijk niet, moet je er iets aan doen? Want ik hoop dat die ondertussen wel beantwoord is. Namelijk, je moet er iets mee. De grote vraag is natuurlijk wel, wat dan? Dat doe je zo.
13: Dit is New Business Radio.
14: Lekkere muziek voor op het werk en

0: Gladys Knight en haar Midnight Train to Georgia.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Award-winning schrijvers in de studio. Philip de Groeve, Anneke Valk van het managementboek van het jaar 2026. Zwijgverzuim. Natuurlijk verkrijgbaar bij managementboek.nl. En bij elke zichzelf gerespecterende boekwinkel. Anneke, we praten over de overgang als we snappen wat het is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want dat is vaak bij dat soort heerlijke woorden die iedereen bezigt. Wat gebeurt er nou eigenlijk in het lichaam van een vrouw bij de overgang?
2: Supergoeie vraag. Wat er in de kern gebeurt in het lichaam is dat de eierstokken waar de eicellen in liggen bij een vrouw, die raken langzaam leeg. De voorraad eicellen raakt op en het brein is het daar natuurlijk niet mee eens. Want wat is de primaire functie van je brein in de evolutie?
0: Voortplanten.
2: Heel goed, voortplanten. Dus het brein denkt, potverdorie, die voortplantingsfunctie. Die neemt af. Dus het brein gaat meer hormonen, breinhormonen, naar de eierstokken sturen om ze aan te jagen. Maar dat weefsel is ook al wat ouder, dus die communicatie loopt niet meer zo lekker. En uiteindelijk zie je dat de eierstokken wel gaan reageren, maar dat die met hun hormonen, oestrogeen en progesteron, als het ware schoksgewijs. Dus hele hoge pieken en hele diepe dalen. Oestrogeen gaat heel erg schommelen. En progesteron is er gewoon minder vaak. En omdat die hormonen tientallen functies in je lichaam hebben, gaan die tientallen functies dus ook veranderen. En de voorspelbaarheid van je cyclus, die kan helemaal verdwijnen.
0: En het is niet, heet niet voor niks de overgang. Hè? Dat is een fase. Op een gegeven moment ben je overgegaan.
2: Ja.
0: Wat is dan de staat waar je eigenlijk naartoe gaat?
2: Ja, dan ben je postmenopausaal. En dan komen
0: zo, dat is een moeilijk woord om uit te spreken. Postmenopausaal. Dat ging best goed.
2: Heel goed. Ja. Post is na en menopauze.
0: Ja.
2: Heel goed. En wat er dan gebeurt is dat die breinhormonen zijn nog steeds wel hoog. Maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Of althans, daar weten we niet exact van wat het allemaal doet. Iets met wetenschap die achterloopt op vrouwen en zo. Maar goed. Maar oestrogeen en progesteron zijn lager, stabieler. Testosteron is er ook nog steeds. Dus die vrouw die komt dan in een veel constantere, stabielere fase. Okay. Waarvan veel vrouwen trouwens ook zeggen dat ze die erg waarderen.
0: Oké, dus je gaat van een fase in
2: tumult.
0: Dan ga je naar een soort rustigere fase.
2: Ja, en als we dan kijken naar de leiderschapskwaliteiten van die vrouwen in analyses van McKinsey en Volkman en Zenger en dergelijke, dan zien we dat vrouwen daar heel hoog scoren.
0: Oké.
2: Ja.
0: En hoe is dat dan? Want tumult, dat is wel mooi. Een beetje chaos, een beetje rommel.
2: Ja.
0: De ene keer heel hoog van alles en de andere keer heel laag. Wat is dan het effect daarvan?
2: Ja, kijk,
0: ik kan het ook aan mijn eigen vrouw vragen, dus ik weet het wel een beetje. Maar...
2: Nee, maar kijk, als we het heel concreet houden. Oestrogeen en progesteron hebben dus tientallen functies. Dus je hart- en bloedvaten bijvoorbeeld, je spieren, je botten, hoe je brein werkt. Al die dingen worden beïnvloed door oestrogeen en progesteron. Zelfs dopamine, serotonine, GABA, al die neurotransmitters. Dus alles gaat verschuiven. En hoe dat zich dan exact bij jou manifesteert, dat hangt weer af van hoe jij er van binnen uitziet, zeg ik altijd. Ja, ja. Dus waar zitten je receptoren? Hoeveel receptoren heb je? En dat is dus voor iedereen verschillend. Je bent van binnen net zo verschillend van elkaar als dat je dat van buiten bent. We zijn niet hetzelfde.
0: Ja, en dus is het voor alle vrouwen net even anders?
2: Juist.
0: Of net even, soms heel erg anders.
2: Heel erg, grote verschillen, ja.
0: Ja, want er zijn, iedereen kent natuurlijk de hot flashes.
2: Ja.
0: Ik wel in ieder geval, bij mijn vrouw. Momenten heeft ze het warm dat ik tegen haar zeg, ja, dat is niet heel veel. Kijk, het is nog steeds 18 graden, dus ligt niet.
2: Ze kan het ook opeens
0: omgeving.
2: Zo koud hebben, hè? De koude rillingen.
0: Oh, ja, ja, I know. Ja, er moet er ineens een deken bij. Ja. Ja, ik snap dat. Soms snap ik dat lied, I'm so glad that I'm a woman, niet. Ik heb het wel ook te doen soms.
2: Nou, maar
0: vrouwen.
2: Kijk, merk je dat in de afgelopen minuut, hoe we erover hebben gepraat, is in termen van lasten, gedoe, deken, zwaar. Terwijl je kunt ook denken,
0: ja, draait
2: jeetje.
0: Eens om voor me. Ja, want precies. Zo voelt het voor mij wel.
2: Ik ja, maar,
0: heb, ja, ik, terwijl ik zeg, ik heb met jullie te doen, denk ik ook van ja, maar ik weet niet hoe het is.
2: Hoe veerkrachtig zijn al die mensen, al die vrouwen, die dus in iedere fase van hun cyclus en overgang werken, eventueel voor de kinderen zorgen, het huishouden doen. Met hun man blijven communiceren, die ook verandert trouwens. Laten we dat ook even
0: moet op noemen. Zich. Communiceren met een man, ja, hou op joh.
2: En die veerkracht en die empathie en zelfempathie, die zie je dus ook in die postmenopausale fase heel sterk naar voren komen.
0: Alright. We hebben het al een beetje gehad over wat dat dan doet op het werk. De grote vraag is natuurlijk, ja, hoe ga je er dan voor zorgen dat als iets bij iedereen zo anders kan zijn, dat je dan toch een beetje gevoel krijgt bij wat betekent dit dan voor vrouwen? Want voor de een is het weer anders dan voor de ander. En voor, ja, dat is zeker voor leidinggevenden en zeker voor mannelijke leidinggevenden uitermate ingewikkeld. Jullie hebben daar drie soort archetypes voor gemaakt, hè? ABC, Amber, ja, Barbara en Charlotte. Neem ons eens even mee in hun verhaal en dan lekker kort.
3: Ja, heel eenvoudig. Heel eenvoudig heb je drie archetypes gebaseerd op de drie types die je kan tegenkomen op de werkplek. Namelijk 20% van de vrouwen heeft geen last van overgangssymptomen en wandelt er doorheen door de overgang. Dan heb je ongeveer 60% die heeft er wel last van, maar die kan er goed mee kopen of soms maar eens moeilijker mee kopen en dergelijke. Dan heb je 20% die er toch wel heel ernstig last van heeft op de werkplek. Die 20% die denkt er ook aan om te stoppen met werken of wil minder gaan werken, gaat ook minder gaan werken. En zelf 10% geeft de job op.
0: Jeetje. 10% van alle vrouwen?
3: Ja. Ja.
0: En dus is, wauw, dat is veel zeg.
3: Ja. Dat is respectievelijk Amber, Barbara en Charlotte. Ja, inderdaad. En Glenda,
0: dus Charlotte is degene die het meeste, die heeft er echt heel veel last van.
3: Ja, en nu al mijn excuses aan alle Charlottes. Maar ja, inderdaad. Ja.
0: Oké. En hoe ziet dat dan uit op het werk? Dus neem eens even mee. Kijk, in de wereld van Amber, ja, die danst er een beetje doorheen. Heeft er niet zo heel veel last van. Soms een beetje, maar niet heel erg. Maar ik vind die middengroep ook juist heel interessant. Ja.
3: Het is heel interessant in feite, hè, want je ziet dat een Amber, die zal een zekere moeite hebben om begrip op te brengen voor haar collega's soms.
0: Oké.
3: Ja, zij heeft daar geen last van, maar doen die anderen dan zo moeilijk over? Dan heb je inderdaad de Barbara's die er last van hebben en soms eens kunnen doorbijten, maar soms toch in feite liever niet doorbijten, maar toch doen. En dat zijn degenen die dan natuurlijk kunnen verzeild geraken in presenteïsme of in uitval of langdurig.
0: Ja, en
3: uitval.
0: Die hebben er niet zoveel last van dat ze er per se over moeten gaan praten omdat er wat aan de hand is.
2: Nee, maar dat is niet ook hoeveel weer energie dat kost. Hè?
0: Nee, dat snap ik.
2: Ja,
0: nee, maar daarom juist. Dat is natuurlijk het interessante. Kijk, de mensen waarvan je denkt, en dat is natuurlijk altijd de overgrote meerderheid, ja, die dieselt wel door, maar daar zit natuurlijk ook een enorme winstmogelijkheid.
3: Daar zit inderdaad een enorme mensmogelijkheid. Je ziet dat ook, hè, in ons boek halen we dat ook aan. Als je beleid voert, hè, waarbij dat het mogelijk is om te praten over de overgang, dan is de grootste winst te behalen bij het presenteïsme. Dus dat is in feite bij de Barbara's van deze wereld.
0: Ja. Nou, hebben we een leidinggevende? Want die moet altijd alles oplossen. Hebben we het vorige uur leuk over gehad. Dat is altijd leuk. En je ziet wel dat er iets met iemand aan de hand is. Of je voelt het. Vaak is het niet eens dat je dat heel bewust waarneemt. Maar dat is een soort gevoel. Want je kent iemand. Die denkt, ik weet niet, er is iets aan de hand. En op een gegeven moment denk je, ja 45 of 47. Ja. En dan moet je op een gegeven moment met iemand contact gaan leggen.
2: Ja, dan ben je al best wel laat, hè? Dus eigenlijk wil je dat die kennis er is in je organisatie bij vrouwen van 35, 40. Dat zij snappen wat er eventueel kan gaan veranderen in hun lijf. Wat voor consequenties dat heeft. Hoe je dan je werk kunt aanpassen. En eigenlijk allemaal ten doel dat mentale werk, wat vrouwen anders extra gaan verzetten tegen die stress of tegen die vooroordelen of tegen die microagressies, dat naar beneden gaat. En dan haal je veel meer uit mensen naar boven.
0: Oké, dus jij zegt eigenlijk, Anneke, het begint bij vrouwen helpen om te snappen van wat zit er aan te komen en hoe en wat is dat dan en
2: iedereen
0: wat kan je mee gaan maken en enzovoort.
2: Ja, iedereen in de organisatie zou ik doen, want als je alleen maar de vrouwen doet, dan kan er onderling.
0: Heb je marketing ook goed gedaan? Nee, moet iedereen in de organisatie zijn en eigenlijk ook nog de buurman.
3: Ja, maar ja. Glenda, je ging er daar juist al op in feite. Je zei al van, ja, als leidinggevende, hoe ga je dat gesprek gaan aangaan? En we hebben het al gezegd, als je er geen bal van snapt, dan is het wel heel moeilijk om het gesprek aan te gaan. Dus ja, inderdaad, leidinggevende ook. En dan gaat het zelf niet, als leidinggevende het gesprek start, hè, daar gaat het hem zelf nog niet eens om. Want je mag niet zomaar naar een vrouw stappen en zeggen van, oh jeetje, je bent misschien 45 en het zijn misschien
0: overgangs. Ben je in de overgang, joh?
3: Ja, nee.
0: Ja, het is een beetje lomp, maar
3: die opmerking over de privésfeer, die mag je natuurlijk niet gaan maken. Nee. Maar wel ben je extra alert misschien op bepaalde symptomen, op bepaalde signalen. En moet je natuurlijk wel gaan benoemen wat je ziet. Als je ziet dat die vrouw concentratieverlies heeft of bijvoorbeeld angst heeft om een presentatie te geven terwijl ze vroeger presentaties aan de lopende band gaf.
0: Ja.
3: Dan heb je signalen die je niet zomaar mag linken aan de menopauze, maar je mag als leidinggevende wel die signalen gaan benoemen. Je mag benoemen wat je ziet. En dat is ook de belangrijkste tip die we geven. Hè? Benoem wat je ziet, zodanig dat het gesprek kan starten.
2: En ik ga nog heel even inhaken op wat je zei, Glenn. Het was geen marketing.
0: Nee,
2: maar serieus, dit is schademanagement. Want wat gebeurt er als jij je vrouwen wel opleidt en de mannen niet, of de leidinggevende niet? Die vrouw denkt, ik snap mezelf, ik kan erover praten, ik ga het gesprek aan. Dat doet ze. En ze krijgt agressie terug, of onbegrip, of flauwe opmerkingen.
0: Ja.
2: Dan krijg je dus dat mensen zich weer terugtrekken en eventueel de organisatie...
0: Ja, dan ben je je eigen probleem aan het creëren.
2: Juist! Dus alsjeblieft zorg dat er mannen en vrouwen in die zaal zitten. En dat doe je het beste door mensen uit te nodigen voor een medewerkersdag of een sessie en niet te zeggen waar het over gaat.
0: Nou, hoe dat dan er precies uitziet, dat willen wij natuurlijk weten. En dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: DB Boulevard met Point of View.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met in de studio Anneke Valk en Philip de Groeve, de winnaars van het managementboek van het jaar met hun boek Zwijgverzuim. Wat ze overigens wel een leuke shout-out naar alle uitgevers zelf hebben uitgegeven. Omdat ze mij net even tijdens de muziek vertelden dat niemand het wilde uitgeven. Dus wakker worden uitgevers. Jullie hebben ook nog een maatschappelijke plicht. Niet alleen maar geld verdienen. Ja, dat is wel leuk. Als je een radioprogramma hebt, kan je dit soort dingen gaan roepen.
2: Dat is waar.
0: Hoe cares?
2: Ja. Uw managementboek kiest ook ze belonen ook de boeken met een maatschappelijke impact.
0: Ja, heel goed. Ja, nee, ik ben fan van managementboek.nl. Alright, hoe pak je dit aan? We hadden het al over een bijeenkomst en zo, maar misschien moeten we even eerst een klein beetje uitzoomen. Is er een soort methodiek? Jullie hebben vast een soort structuur bedacht in het boek, want dat is altijd handig, want dan heb je hoofdstukken.
2: Ja, inderdaad.
0: Dus Philip,
2: als je ons boek vastpakt, dan zie je onmiddellijk dat er heel veel mist op de cover staat. En mist is dan ook de centrale metafoor in ons boek. De mannelijke carrièreberg is een berg zonder mist op. En de vrouwelijke carrièreberg heeft dan toch tussen die leeftijd van 40, 50, in feite toch op een belangrijk moment in ieders carrière, dan kan het zijn dat er plots die mist opduikt. En daarom hebben we de drie W's, hè, Anneke.
3: Ja, en de drie W's, dat zijn eigenlijk drie pijlers van je beleid.
0: Dat zijn goed ingespeeld op elkaar. Hè? Fantastisch.
3: Goed,
0: ga door, Anneke.
3: Bij de drie pijlers, en dat zijn wind, warmte, weg. En de wind doet de mist wegblazen, warmte doet de mist verdampen. En de weg is eigenlijk de route door de mist heen. En waar staan die voor? Wind is als kennis die door je organisatie heen waait. Dus iedereen zou dat moeten voelen, zou ermee in contact moeten komen. Warmte staat voor empathie. En dat is persoonlijke empathie, dus naar jezelf, maar ook in contact met elkaar. Dus van leidinggevende naar de medewerker, voor alle thema's. Hè, maar. En weg is planning, afspraken maken, carrièreplanning.
0: Nou, ja, structuur.
3: En het is belangrijk dat een organisatie van alle drie die pijlers werk maakt. Want heel vaak zien ze dat ze één van de drie wel doen of een beetje doen, maar de andere twee nog niet.
0: Ja.
3: En dan mis je heel veel kansen.
0: Ja. Ja, en het grappige is dat jullie ook zeggen, hè, de overgang gebeurt op een moment dat vrouwen het hardste nodig zijn in organisaties. Hè, tussen hun 40ste en 50ste. Nou ja, kijk maar naar hoe je carrière in elkaar zit. Waar zeg maar de mensen in de top zitten, die zijn zo'n beetje tussen hun 40ste en 55ste zitten ze daar zo'n beetje. Als je in een consultancybedrijf zit en je bent rond de 55, wordt het al bijna tijd om afscheid te nemen. Dus kan je nagaan. Veel te vroeg natuurlijk. Ook ouderwets.
2: Ja.
0: Leeftijdsdiscriminatie. Laten we eens even die weg nemen. Want daar gaan we het straks ook nog wel eventjes over de dichtbij en nabijheid en de empathie hebben. Maar wat kan je gewoon structureren ook gewoon?
3: Zorg dat er in je beleid, in je systeem, wat je hebt in een organisatie, dat daar levensfasen bijvoorbeeld al terugkomen. En dan ook expliciete overgang mag je daar ook in verwerken. Dus bijvoorbeeld, je hebt ieder jaar 1 of 2 keer een ontwikkelgesprek. Daar kun je dus structureel voor zorgen dat iedere werknemer in contact komt met de vraag, hoe ervaar jij deze levensfase nu?
0: Mooie vraag.
3: En als je afspraken maakt, zorg er dan voor dat die afspraken ook nagekomen worden. En dat kun je weer heel simpel inbouwen door ervoor te zorgen dat je met een systeem werkt waarin je die afspraak kunt invoeren en je automatisch weer een herinnering krijgt. Want wat we vaak horen is dat er wel afspraken gemaakt worden, maar daarna wordt er niet op teruggekomen of het wordt vergeten of het verzandt een beetje.
0: Ja,
3: funest voor het vertrouwen.
0: Dit is een hele leuke. Ja, hoe ervaar je deze levensfase? En het interessante is dat het natuurlijk voor iedereen geldt. Want stel je voor dat je jonge kinderen hebt. Als ik eraan terugdenk, denk ik, hoe heb ik dat ooit voor elkaar gekregen destijds?
2: Inderdaad, ja.
0: Wel gelukt.
2: Ja, maar een belangrijk gedeelte van dat weg is dat ook het herkaderen van bijvoorbeeld die verschillende levensfasen. Als jij kinderen hebt gehad, dan heb je ondertussen ook geleerd om met heel weinig slaap toch nog te gaan multitasken. En zo leer je ook in elke fase iets. En dat is ook tijdens de overgang zo. Je leert jouw lichaam nog eens beter kennen, maar je leert ook waar je kwaliteiten zitten. Dus elke levensfase brengt kwaliteiten met zich mee. En wat Anneke daar juist zei, in die postmenopausale periode, ben je een van de meest krachtige leiders als vrouw. En herkader dat. En dan wordt in feite elke ondersteuning die je dan doet, is geen damage control, maar empowerment.
0: En je lost eigenlijk het hele generatiegeouwehoer ook op. Want door de vraag te stellen, hoe vaar je deze levensfase, kan dus iemand die bijvoorbeeld jong is, die kan zeggen, nou ja, en ik wil heel veel verschillende dingen doen. En nou ja, dus al die zeg maar, stereotypen die we natuurlijk altijd langs horen komen.
2: Ja.
0: Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want voor iedereen geldt dat het net weer anders is.
2: Ja.
0: Alright. Dat is een mooie vraag. En dan stel je de vraag. En dan gaan we toch even naar die nabijheid ook. En dan krijg je het antwoord, ja, uitdagend bijvoorbeeld. Want iemand moet er ook maar zelf over kunnen praten. Hè? Want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille.
3: Dat is altijd aan de degene zelf.
0: Dat is er aan alle kanten. En dan? Dan zit ik daar als leidinggevende en denk, fuck, dat was toch niet de bedoeling. De bedoeling was dat je nu precies ging vertellen hoe je je voelde. Want dan hoefde ik niks meer te doen.
3: Dat kan. Kijk, als leidinggevende ga je kun je natuurlijk het meest veilig altijd terugkomen op productiviteit, werkvermogen. Hoe ervaar je je werkomstandigheden? Dus je kunt altijd terug naar die veilige, objectieve thema's. Daar kun je wat mee.
0: Ja, een beetje
3: als ik leidinggevende was, zou ik wel iets meer durven doorvragen. Van, oh joh, uitdagend. Wat betekent uitdagend voor jou? Wat bedoel je daarmee? Of je kunt rustig doorvragen op de woorden die al gegeven zijn in feite.
0: Ja, want die zijn fair game. Daar mag je het over hebben.
2: Ja. Inderdaad. Je zult in deze 600 zijn zoveelste aflevering wel al vaker ervoor dien ook de open vragen gehoord hebben. En open vragen.
0: Mensen zijn er zo slecht in, hè?
2: Ja,
0: ongelooflijk.
2: Mensen zijn er slecht in. Maar het helpt natuurlijk in dit soort gesprekken, hè?
0: Ja, Anneke, ben je daar verbaasd over?
3: Ja, daar ben ik verbaasd over. Ik vind ze fantastisch.
0: Ik vind open vragen geweldig, maar ik vind mensen er heel slecht in.
3: Oh.
2: In ze te stellen.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Het is ook zo tijdrovend natuurlijk.
0: Ja, je weet niet wat er gaat komen.
2: Ja.
0: Hè? Dus het is makkelijker om te zeggen, zo, alles goed?
3: Oh, grappig, dit probleem heb ik echt helemaal niet. Maar dat maakt niet uit.
0: Jij niet, maar nee. Als mens. Nee, nou ja, oké, maar kijk eens om je heen.
2: Nee, maar in feite focussen we daar dan in de tweede fase, de warmte op, focussen we daar wel op, hè, want daar zit de empathie in. En die, ik zeg nu tweede fase, in de drie W's, is dat de tweede W.
0: Ja.
2: En die empathie moet er natuurlijk wel voor zorgen dat je open vragen gaat stellen. En dat je het gesprek kan voeren, maar ik ben mij, het staat ook duidelijk in het boek, zeer van bewust dat stress en geen tijd hebben, dat is iets wat dat elke manager heeft en iemand die jou dan op de schouder tikt om te zeggen van ik wil eens praten over iets moeilijk of
0: persoonlijks of
2: iets denk persoonlijks. Ja, dan hoor je het al donderen in Keulen, zeggen we in Vlaanderen, en dan denk je van oei, waar moet ik hier nu tijd gaan vinden in mijn agenda? En die reactie zullen de mensen ook aflezen uit jouw lichaamstaal. En die reactie zal viraal gaan op jouw afdeling. En niemand zal nog durven spreken over de...
3: En dat lijkt me als leidinggevende ook ontzettend verstandig om ervoor te zorgen dat je in ieder geval een gedeelte van die empathie ook meent. Dat je dat voelt, dat je snapt waar je het over hebt. Ja, nee, maar serieus. Dus als je merkt...
0: Bestaat er iets als ongemeende empathie?
3: Zeker, zeker. Het is wel handig om daar ook wat mee te doen. Dus als je merkt, daar ontbreekt het mij nog aan. Ga eens met vrouwen in je omgeving gewoon praten. Je hebt vrouwen in je omgeving. Ga ze aan ze vragen, hoe ervaren ze eigenlijk de overgang? Wat betekent het voor ze? Ga ze oefenen. En dan kun je het op de werkvloer toepassen.
0: Ja, en dan zeg ik even gelijk. En dan kom je bij het probleem dat dit niet een werkprobleem is. Maar dat dit een maatschappelijk probleem, dat klinkt weer zo zwaar. Een maatschappelijk onderwerp is. Want heb ik het wel eens met mijn vriendinnen over de overgang? Ja, wel eens. Ja. Maar ik denk dat dat uitzonderlijk is.
2: Ja. Maar als je morgen kanker hebt, dan neem je het ook mee naar de werkplek.
0: Ja.
2: En dat is toch niet, dat is toch hetzelfde met menopauze ook. Dan neem je ook mee naar de werkplek. En als dat een impact heeft op jouw productiviteit op de werkplek en zelf op werkplezier, want de ganse afdeling heeft er dan last van. Ja, dan is dat een organisatorisch issue ook.
0: Ja.
2: Het is ook een privé issue, maar het is ook een organisatorisch issue als je dat niet kan benoemen. Als je daar niet kan vertellen, kun je ook geen oplossingen ervoor gaan
0: vinden. En dan zeg ik even heel flauw, hè. Stel je voor dat je bent nu aan het luisteren. Je bent, weet ik veel, HR-directeur van een bedrijf met 500 mensen. En door je oogharen heen denk je aan al jouw leidinggevenden. En dan denk je, ja, die kunnen dat niet. En dat kunnen ze niet over dit onderwerp. Maar ze kunnen het eigenlijk ook niet als het over iemand met die kanker krijgt in het team. Of als er iemand overlijdt. Of als er iemand een kind krijgt. Of nou, noem alle levensgebeurtenissen maar op. Die geen zakelijke dingen zijn. Wat dan?
3: Dan train je mensen op empathische gespreksvoering. Als er een nieuwe software is. Een nieuwe softwareapplicatie. Iedereen wordt getraind daarin. En bij dit soort thema's denken we dat mensen dat zomaar kunnen. Dat is toch waanzin?
0: Nou, ik denk dat mensen voor een belangrijk gedeelte aannemen dat je dat kunt of niet kunt.
3: Nou, maar dat is te trainen. Het is te oefenen.
0: Oké, nou vertel.
3: Ja, okay. Dus je kunt met mensen oefenen van hoe doe je dat nou? Hoe voer je een goed gesprek op zo'n manier dat iemand anders zich ook daadwerkelijk gehoord voelt? Er zijn gewoon technieken voor. En je kunt ook oefenen met, stel je voelt helemaal niks van die empathie. Hoe kun je daar iets van voelen, je iets bij voorstellen? Hoeft niet heel groot te zijn, maar dat je daar wel met aandacht zit. En niet met je hoofd eigenlijk bij die andere drie meetings die je ook wilde hebben. Of niet wilde hebben.
0: Maar je kunt dus, als je niet van jezelf goed bent in in die schoenen van die ander gaan staan, doorvoelen wat die ander voelt, daarmee invoelen, dan kun je dat dus gedeeltelijk leren.
3: Juist. En het is belangrijk dat je dat kunt als leidinggevende.
0: Ik ben het gelijk helemaal met je eens. Ja. Wauw. Nou, iedereen op empathische, hoe noem je het nou?
3: Empathische gespreksvoering.
0: Empathische gespreksvoeringstraining. Ja. Waar doe je dat?
3: Nou, bij ons onder andere. Maar
2: er zijn er veel aanbieders.
3: Er zijn er veel.
0: Oké, dus als je daar op googelt. Billy is natuurlijk het leukst. Maar jullie doen dat dus ook.
3: Zeker.
0: Maar dat is wel leuk om even daarover te hebben. In het laatste paar minuten die we nog hebben. Jullie hebben nu dit boek geschreven. Is het dan nu klaar? Gaan jullie het podium op om lezingen te geven? Gaan jullie organisaties veranderen? Wat willen jullie nu?
2: Wij zijn nu volop bezig en onze agenda zijn, dankzij ook het managementboek, zijn nu heel goed gevuld. Dat gaat hem over keynotes. Dat gaat hem zelf over Anneke, haar theatercollege. Er zijn heel veel workshops. Ja, nee. Ja,
0: jullie zien niet wat het zijn, maar bij het woord theatercollege krijgt Anneke een soort hypertje.
3: Ja, maar Glenn, het is gewoon geweldig. Maar eerst mag Philippe even afmaken.
2: Oh, nee. Doe maar, Anneke, doe maar.
3: Er komt vanaf september 2027 komt er een nationale theatertour. Ik ga het land door.
0: Oh, het is wel jammer dat we geen video hadden. Een soort blij. Ja,
3: ik vind het echt
0: heel positief.
3: Geweldig.
0: Soort blij kind gewoon. Wat gruwelijk.
3: Ja, maar
0: leuk.
3: Dit is geweldig. Philippe en ik zijn gewoon echt bezig om die cultuuromslag te bewerkstelligen. En dat doe je door grote

0: Henk je nooit altijd als de beste beoordeeld. Altijd kijk, hiertoe.
1: Hartstikke goed. Kortom, wel viel het te groeven, moet ik goed zeggen. Anneke gaat theater in, maar ja. ben je gewoon een kaartje kopen?
2: Zeker, dat kan. En je kunt natuurlijk bij mij ook interactieve lezingen boeken en workshops.
1: Oké, maar als ik gewoon nu Google op Anneke Val, kan ik kijken of jij lokaal in de omgeving in mijn theatertje komt?
2: Hij is nog in ontwikkeling en was in september 2027. Hij is één keer is hij.
1: Dat is nog een end weg.
2: Is er een performance geweest en daar waren mensen onwijs enthousiast over. En toen is er een groter bedrijf geweest dat heeft gezegd, joh, dit gaan wij groot maken en daarom komt er een tour. Ja.
1: Oh, maar die tour komt er, dat
2: die
1: is alvast gefixt.
2: Ja.
1: Iemand staat achter jou om dat naar voren te duwen.
2: Yes.
1: En als mensen niet tot september 2027 kunnen wachten, en dat kunnen ze natuurlijk niet, want dat is meer dan een jaar, dan ben je al in te huren.
2: Absoluut, dat doen Philippe en ik allebei al ruim 3 jaar veel.
1: En nou denk ik, ja, dat is leuk, maar ik wil gewoon aan de slag. Dus ik wil gewoon echt dat er wat gaat gebeuren in mijn organisatie. En zo'n keynote is natuurlijk een leuk begin. Maar daarna zakt het altijd weer weg. Hè? Ben je nog zo briljant dan nog? Krijg je niet iedereen één keer mee?
0: Dat is een hele goede comment, Glenn. Want inderdaad, je ziet als je workshops doet 1 keer op een jaar, dan kom je daar niet meer toe. Maar je kunt wel weer als bedrijf gaan afwisselen tussen keynotes op events, workshops, webinars, andere trainingen, theatercolleges binnenkort. Dus je kunt dat...
1: Empathische gespreksvoering.
0: Dus we hebben het zelf over empathie en charisma, omdat het over taboes gaat. En ik zeg dan mensen met charisma. En iedereen vindt wel dat hij een beetje charisma heeft als leider. Dat zijn de mensen die de normen kunnen veranderen. En hier gaat het om. Het gaat om over normenbepaling, waardebepaling. En mensen met charisma, die spreek ik heel graag aan om te zeggen van dit is een klein beetje aan jullie. Of nieuwe generaties. Jongere generaties verzetten ook altijd normen.
1: Jonge mensen bedoel je?
0: Jonge mensen.
1: We staan niet bij generaties. Is ook,
2: en heel belangrijk, na de zomer is er het Zwijgverzuim werkboek. Dus dan kun je ook nog na onze workshop en lezing kun je verder met het thema.
1: Nou, maar dat is altijd zo. De werkboeken zijn voor in de zomer. Een soort vakantiedoeboek voor achter in de auto.
2: We gaan hem maken deze zomer.
0: Wij gaan hem maken deze zomer.
1: Oké, maar een werkboek.
2: Zeker.
1: Leuk.
0: Ja. In de zomer hebben we net iets minder boekingen vandaar.
1: Heb je tijd om een werkboek te maken? Alright. Nog 1 vraag aan jullie. We gaan even empathische gespreksvoering doen. Dus stel je voor, je bent HR professional. Je hebt naar deze aflevering geluisterd en je denkt, ja, het is heel raar, maar wij hebben ook vrouwen in de organisatie. We hebben er ook wel een aantal die waarschijnlijk bij ons blijven totdat ze in de overgang zijn. Misschien hebben we er een aantal die al in de overgang zijn. Wat moet ik gaan doen? Help, ik heb het al zo druk. Ik moet al zoveel dingen. Ik moet ook duurzaam inzetbaarheid. Ik moet me bezighouden met inclusie. Ik moet me bezighouden met schuldenproblematiek. Ik moet me bezighouden met van alles en nog wat.
2: Daar valt dit onder, hè?
1: Uh-huh. Ja, wat moet ik doen? Wat is de biggest bang for the buck? Je mag allebei een tip geven. Dan begin ik bij Philip.
0: De tip is, zeg morgen of vandaag nog, als je deze uitzending gehoord hebt van, ik heb een hele goede uitzending gehoord van Glenn, samen met Philippe de Groeve en Anneke Valk, en dat ging over de menopauze. En ik wist niet dat de menopauze misschien ook hier een rol kan spelen.
1: Oké.
0: Voilà.
1: Dus vertel over wat je gehoord hebt.
0: Vertel.
1: En dat is het begin van het gesprek.
0: Hoe meer je spreekt over onderwerpen die taboe zijn en hoe interessanter het wordt om het er te gaan over hebben en hoe gemakkelijker het mag besproken worden.
1: Ik zit ook, ik heb altijd last van grappige gedachten, dus ik zit ook te denken, ik vind het al een hele grote grap om dan te zeggen, ja, ik heb daar een podcast over, een uitzending over geluisterd. En weet je wat ik me bedacht? Wij hebben hier ook vrouwen die in de menopauze zitten. Dat is heel raar.
0: Ja.
1: Maar wij hebben daar ook mee te maken.
0: Als ik en Anneke ergens komen in een bedrijf, dan gaat het de rest van de dag daarover.
1: Ja. Oké. Dus dat is 1. Dus bij het koffieapparaat waar je er ook zit, tegen iemand zeggen, joh, ik heb een aflevering geluisterd, deze. En dat heeft indruk op me gemaakt.
0: Dat verlaagt onmiddellijk de drempel voor iemand anders om het er ook over te hebben.
1: Oké, Anneke. Volgens mij wil je graag iets zeggen.
2: Ja, de actie waarbij ik de grootste return on investment zie, zeg maar in de afgelopen 3 jaar, is echt regel een zaal, het liefst een grote zaal. Zet daar Philippe of mij of ons allebei. Maar zeg niet tegen de mensen waar het over gaat. Geef het onderwerp niet weg. Zorg dat die zaal vol zit. Mannen, vrouwen, leidinggevenden.
1: Verrassing.
2: Iedereen. Ja, maar serieus. En zorg dat. En daarna, iedereen snapt het. Iedereen heeft de kennis. De gesprekken gaan daarover. En je kunt dit wekenlang, maandenlang kun je dit meenemen. Het werkt echt fantastisch.
1: Super.
0: Als een tierenlier.
1: En wat je natuurlijk sowieso kan doen, is gewoon even naar managementboek.nl om het boek Zwijgverzuim te bestellen. Dat is natuurlijk het makkelijkste wat je kan doen. Dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk jullie te hebben. Jullie enthousiasme energie is uitermate aanstekelijk. Philip de Groeve hoorde je en Anneke Valk, de auteurs van het boek Zwijgen.

0: verzuim. Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Ga even ook naar de website peoplepower.radio. Meld je aan voor de community. Lijkt me superleuk. Laat wat achter. Dat heeft nog niemand gedaan. Misschien gaat ooit ook nooit iemand het doen. Dan flikker ik die hele community gewoon een keer weg. Dat is ook niet erg. Was het gewoon een uitprobeersel. Je kunt ook vragen stellen tegenwoordig aan alle afleveringen. Dus als je denkt van, goh, hoe zit dat eigenlijk? Vraag het gewoon aan de 600 afleveringen die er nu zo'n beetje in zitten. Via AI Power. Ook op de website. En luister de volgende keer gewoon gezellig weer. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juf. Mevrouw Polis.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: money. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Van harte welkom bij weer een nieuwe business update hier bij New Business Radio. Ja, in 2026 bereikte AI-kapitaalstroom een recordhoogte. Maar de adoptiegap tussen investering en werkelijke waarde is groter dan ooit. Heel veel bedrijven investeren tegenwoordig in AI, maar vaak zonder doel. Of er is enorme faalangst om echt die stap te gaan zetten om AI meer in te gaan zetten. Hoe zorg je nou voor dat je een toekomstbestendige organisatie hebt, maar ook behoudt? En hoe kun je nou op de juiste manier innoveren door menselijk talent en AI met elkaar te combineren? Nou, hier gaan we met elkaar over in gesprek. En dat ga ik doen met BIT. BIT is een gevestigde research en prototyping studio en gecertificeerde B Corp. Ze zijn gevestigd in Amsterdam met zo'n 65 ambitieuze talenten. En ze gaan als organisatie de uitdaging aan om innovatie te laten ontstaan door talent en AI met elkaar te versmelten. Ik ben Martine Howard en ik ga in gesprek met Annelotte Hofland. Van BIT.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Annelotte, van harte welkom.
4: Dankjewel, leuk.
3: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over hoe je nou echt AI, maar juist ook menselijk talent met elkaar kunt combineren.
4: Ja.
3: Heel veel organisaties vinden het spannend om met AI te beginnen.
4: Ja.
3: Of ze zijn enorm aan het investeren op dit moment. Welke ervaring heb jij op dit moment? Zie je met name mensen enorm investeren? Of zie je juist ook wel organisaties het een beetje spannend vinden?
4: Leuke vraag. Ik denk allebei. We spreken met organisaties vanuit allerlei industrieën vanuit BIT. Ja. Dus letterlijk van zorg tot media, tot accountancy, tot luchtvaart. Eigenlijk van alles en nog wat. Het is heel verschillend. Ik denk dat je bij een aantal organisaties inderdaad echt kartrekkers hebt die durven, wat je zelf in je intro ook zegt. Dus die het lef hebben om het te doen. En er zijn ook bedrijven die denken, we moeten eerst inregelen hoe we onze governance doen en een strategie vormen en dan pas actie ondernemen.
3: Ja.
4: Ik zie het allebei eigenlijk.
3: Ja. Ja. Wat zou je advies zijn? Eerst goed nadenken waar je het voor in wil zetten? Of zeg je, nee, begin gewoon maar?
4: Ook allebei. Ja, nu wordt het een beetje zo'n podcast. Nee, ik denk geheel, onze filosofie bij BIT is ook geïnspireerd op IDEO. David Kelly, die de design thinking methode de wereld in heeft geholpen eigenlijk.
3: Yeah.
4: Die zegt in zijn verhaal, stop talking, start making. En dat is wel iets wat we bij BIT ook graag vertellen aan mensen. Dus ja, je moet natuurlijk nadenken over wat je ermee gaat doen. Het moet wel waarde hebben. Dus wij zeggen, innovatie is een uitvinding plus een business case. En die business case moet natuurlijk wel waarde opleveren ook. Niet alleen in euro's, maar ook in andere mooie impactvolle cijfers.
3: Dat.
4: Daarom zijn wij ook een B Corp. Dus dat vinden we ook heel belangrijk. Maar ik denk dat je daar moet beginnen. Waar zitten je grootste kansen in je bedrijf? De grootste problemen waar je tegenaan loopt? Met een organisatie of BIT of een ander brainstormen over hoe kun je nou beyond mensen efficiënter maken. Dus bijvoorbeeld ChatGPT inzetten om je mails beter te schrijven. Ja, dat doen we denk ik inmiddels allemaal. Maar waar zitten echte kansen? En dan gewoon beginnen met waar jij de meeste waarde in ziet.
3: Ja, het is altijd leuk om jullie ook wat beter te leren kennen ook, hè, voordat we nog verder hier over in gesprek gaan. Jullie bestaan nu zo'n 10 jaar. Je bent hier zelf 5 jaar werkzaam, heb ik begrepen.
4: Ja, dat klopt.
3: Jullie hebben geen functietitels.
4: Nee. Iedereen is bij ons part of the team. Dat is bewust omdat we een platte organisatie zijn. Geen hiërarchie. En we leven ook daarin, hebben we ons weer laten inspireren door Reed Hastings van Netflix. No Rules Rules. Een heel mooi boek als je geïnteresseerd bent in cultuur. Om dat eens te lezen.
3: Yeah.
4: En hij zegt eigenlijk, toen hij Netflix bouwde en dat samen deed met zijn cultuurcompagnon. Zei ze eigenlijk, ja, dit zijn volwassen mensen. En die moeten we ook als volwassenen behandelen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dus wij geven onze mensen vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. En wat we terugvragen is prestatie, passie en plezier.
3: Yeah.
4: En dat is wat het is. En iedereen heeft natuurlijk wel verantwoordelijkheid op een ander niveau. Uiteindelijk kan iedereen elkaar altijd bellen, appen, slacken. En dat, ik vind die laagdrempeligheid in de organisatie heel belangrijk.
3: Ja, daar zit ook een enorme kracht in, denk ik ook wel. Hè?
4: Ja.
3: Dat je dan nog meer met elkaar gaat samenwerken misschien ook nog wel weer.
4: Zeker. En ook daarin een groot geloof in onze organisatie in serendipity. Sorry voor alle Engelse termen. We zijn een internationaal bedrijf ook. Dus dat komt er af en toe even tussendoor.
3: Ja, mooi woord trouwens ook.
4: Ja, serendipity is een heel mooi woord. En ook een mooi boek over geschreven trouwens. En ik denk denk dat dat creëer je ook doordat er zo'n laagdrempeligheid is. Dat iedereen elkaar altijd weet te vinden. We organiseren bijvoorbeeld elke maand een monthly Friday, waarin we elkaar projectupdates geven, inspiratie. Soms van buitenaf, soms van binnenuit. En waarin we gewoon toffe mensen een podium geven. En laten vertellen over wat voor coole dingen ze aan het doen zijn.
3: Ja.
4: En jezelf laten inspireren. En ik denk dat dat ook heel belangrijk inderdaad is als je die laagdrempeligheid opzoekt.
3: Ja, nu heeft iedereen natuurlijk altijd wel zo'n eigen expertise, verantwoordelijkheid.
4: Ja, precies.
3: Hoe is dat bij jou? Hoe moet ik dat bij jou zien dan?
4: In mijn rol bedoel je? Ja. Ik ben verantwoordelijk voor people and culture. En de bedrijfsvoering eigenlijk, dus de operations. En ik heb het traineeship mede opgericht binnen BIT. Dus 3 jaar terug hebben we naast ons consultancy tak, dus onze projectorganisatie, hebben we ook een talent pressure cooker programma opgericht. Dat begon als een experiment en toen werd dat wel echt serieus.
3: Ja.
4: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor.
3: Ja, want juist ook bij deze innovatie die er gaande is, hè, ben je op zoek naar nieuwe, mensen eigenlijk. Ja. Nieuwe leiders ook wel.
4: Absoluut.
3: Misschien ook wel zeggen.
4: Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik. Dus we noemen ons programma het Future Tech Leader programma.
3: Ja.
4: Waarin we inderdaad mensen die net zijn afgestudeerd vanuit informatica-achtige opleidingen of innovatie, ergens op dat spectrum, zo zien wij dat, die laten we hun carrière inderdaad eigenlijk via ons starten bij mooie organisaties waarin we gave opdrachten formuleren die gaan over innovatie, impact en nieuwe technologie. Dat is heel leuk om te doen, om met zulke mensen samen te werken.
3: Ja.
4: En wat we doen, dat wilde ik er nog aan toevoegen. Wat we doen is in dat jaar dat ze bij ons trainee zijn, komen ze elke vrijdag terug naar BIT om die serendipity op te zoeken, die inspiratie, met mensen praten. En we vullen hun gereedschapskist, zoals ik dat graag zeg, met allerlei tools. Die gooien we er gewoon in. En het is aan hen om dat eruit te halen op het moment dat ze het nodig hebben. En dat is, dat is hoe wij proberen om de eerste stap van de carrière van die future tech leaders te bouwen.
3: En is het dan ook de bedoeling om die mensen dan ook weer bij jullie te houden?
4: Liever niet. Nee.
3: Of juist ook wel weer gewoon weer te laten
4: juist gaan. In die organisaties te laten blijven. Want ik denk dat organisaties erbij gebaat zijn om jonge mensen aan te nemen. Je ziet ook best wel een trend. En er is wel wat vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd dat junior functies een beetje aan het verdwijnen zijn door AI. En ik vind dat wel echt een slechte ontwikkeling. Ik denk dat je juist jonge mensen nodig hebt die natives zijn hierin. Die eigenlijk van nature al om zich heen grijpen naar de tools die er beschikbaar komen. Ja. Die weten wat er is en kan. En die misschien wel een bepaalde jeugdigheid of nog groen achter de oren zijn. Maar die daarmee juist wel een beetje rebellie in je bedrijf creëren.
3: Ja, of echt een frisse wind. En
4: ja.
3: Je ziet ook vaak dat als verschillende generaties bij elkaar komen, dat die elkaar ook weer kunnen inspireren.
4: Ja, dus de ervaring en de skills en dat bij elkaar matchen. En ik denk de mensen die bij ons in het traineeship stappen, die kiezen ook heel bewust voor het bedrijf waar ze dat programma volgen. En mijn persoonlijke advies is ook altijd om te blijven. Ik zie vaak dat ze nog lang niet klaar zijn met de opdracht waar ze mee bezig waren. En dat ze hele mooie kansen toch geboden krijgen door die organisaties waar we mee samenwerken. Yes. Ja.
3: Ja, wat goed. Mooi dat jullie eigenlijk dus ook die ruimte geven aan jongeren. Ik denk dat het juist ook heel erg belangrijk is. Juist ook in deze tijd.
4: Ja.
3: Als we eventjes kijken naar wat jullie allemaal doen. Hè, want jullie proberen echt wel menselijk talent te laten versmelten met AI.
4: Ja.
3: Dat is heel mooi gezegd. Maar hoe moet ik dat in de praktijk voor me zien?
4: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wat ik al zei net over dat native zijn. Ik denk dat iedere CEO een BIT trainee naast zich zou moeten hebben. En dat is natuurlijk geen verkooppraatje. Iemand als een BIT trainee. Ja. Wat ik daarmee bedoel is een jonge, ambitieuze, wij noemen dat sociale nerds. Dat zeg ik met heel veel respect en eerbiedig. Zo zouden ze dat ook over zichzelf zeggen.
3: Ja.
4: Ik denk mensen die op zo'n positie in een organisatie zitten, dat waar we het net over hadden, die input ook echt goed kunnen gebruiken om hun strategie op te vormen. Het versmelten. Ja, ik vind dat een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat waar mensen bij BIT goed in zijn, is nadenken over welke mogelijkheden zijn of welke kansen zijn er binnen het bedrijf, en dan heel snel komen tot een vet model wat ze kunnen bouwen. En het zijn mensen die zeggen, maar ik heb dit laatst gelezen, kunnen we daar dan niet wat mee? Het zijn mensen die heel graag willen stapelen, zoals we dat zeggen. Dus elkaar opzoeken om die inspiratie uit te wisselen. En daar komt het eigenlijk van nature samen.
3: Kun je een voorbeeld misschien geven, praktijkvoorbeelden? Want jullie werken natuurlijk in verschillende branches.
4: Ja.
3: Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we werken toevallig ook voor een mooi mediabedrijf die hier in de buurt zit.
3: Ja.
4: Daar werkt een super inspirerend persoon die allerlei gave ideeën heeft over wat er mogelijk is met AI en echt visionair is. En daar hebben we 1,5 jaar geleden een trainee aan gekoppeld. vanuit de datahoek is dit dan. En daar lag een idee om een model te bouwen dat automatisch op basis van videocontent kan labelen en kan bepalen wanneer reclames uitgezonden worden. En dit hebben we in een jaar tijd met die trainee eigenlijk neergezet. En dit is ook zo'n sociale nerd. Het is iemand die het leuk vindt om dan in gesprek te gaan met de mensen die reclames de hele dag zitten te bekijken. En hoe zou dat dan werken? En wat zou AI voor je kunnen betekenen? En ik heb hier iets kleins gemaakt. Wij zeggen altijd no prototype, no meeting. Ik heb dit gemaakt. Wat vind je ervan? Negatieve feedback is ook alleen maar goed om dan op te halen. En dan weer door gaan bouwen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is. Want daar komen nu weer... Dat inspireert ook weer tot nog meer opportunities. Dus ik zie nu bij datzelfde bedrijf dat er nog meer kansen ontstaan. Puur omdat dit er nu is. En mensen denken, oh wacht even. Als dit het kan, dan kan het misschien dat ook.
5: Ja.
4: Dat is denk ik heel mooi.
5: Ja. Ja, en wat ik zelf wel nog veel zie, zeg maar, is dat veel bedrijven ook wel struggelen met, ja oké, dan zetten we AI in. Maar wat gaan die mensen dan nog uiteindelijk doen? Hè? Dus er ontstaat ook meteen een soort angst van, hey, verlies ik mijn baan?
4: Ja.
5: Dus hoe kun je nou eigenlijk echt best of both worlds eigenlijk met elkaar gaan combineren?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk eigenlijk waar iedere organisatie naar op zoek is.
4: Ja, ja.
5: Dus hoe kun je nou dat menselijke talent goed inzetten in combinatie met AI?
4: Ja.
5: Heb jij misschien daar nog een ander voorbeeld van dat je zegt, oh ja, daar kwam dat talent van die persoon ook heel erg goed naar buiten? Maar ook in combinatie met AI?
4: Nou ja, ik denk dat het een verkeerde keuze is om AI in te zetten om je FTE's te besparen. Ik denk dat je, nou ja goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel banen veranderen en banen onnodig maken. Dat denk ik ook.
5: Daar moeten we misschien ook niet al te bang voor zijn.
4: Dat denk ik ook niet, want dat is heel vaak gebeurd in de geschiedenis. En iedereen kent die voorbeelden natuurlijk ook wel van drukkers, hoe dat allemaal ging en hoe dat allemaal digitaal is geworden. Dus ik denk niet dat we daar inderdaad huiverig voor moeten zijn. Ik denk alleen wel dat we er inderdaad intentioneel mee om moeten gaan. Dus mensen hebben best hoge verwachtingen van kunstmatige intelligentie. Maar eigenlijk is het gewoon een papegaai. Er is een mooi artikel ook over geschreven door een hoogleraar. Emily Bender heet zij. Het heet You Are Not a Parrot. Mm-hmm. Dat is interessant om te lezen van een aantal jaar geleden.
5: Yeah.
4: Zij is hoogleraar Computational Linguistics, als ik het goed zeg. AI is in principe ook maar gewoon wat we ervan maken. En hoe we het bouwen, dat is wat het uiteindelijk voor output geeft.
5: Ja.
4: Dus je hebt altijd mensen nodig om het te maken. En ik denk dat je ook slim moet zijn daarin. Dus we hebben ook wel een case gehad bij een luchthaven waar het iets meer ging over robotisering in combinatie met kunstmatige intelligentie. En uiteindelijk was daar de case om het hele kofferprobleem van 2 jaar geleden inmiddels denk ik alweer. Kunnen we daar een oplossing voor verzinnen? Dat werk veel te zwaar is en hoe dat ingericht was niet oké.
5: Ja.
4: Maar uiteindelijk kwamen we tot een soort machine aan de achterkant die de koffers zou selecteren. En dan zou er nog een mens aan de achterkant van die machine moeten staan die dan de foutjes van de robot zou moeten oplossen. Ja, wie wil die baan doen? Weet je wel, dan ben je het afvuurputje van de robot. Daar moeten we denk ik goed en intentioneel over nadenken. Wil je dat soort banen wel creëren? Of moet je dan de machine alles laten overnemen? Ik denk dat er een waarde zit in human in the loop, maar wel intentioneel. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Dus niet alleen maar vanuit de technologie. Niet ik heb een hamer, hier is een spijker. Nadenken over wat is nou echt het probleem en hoe kan ik het oplossen, maar ook menselijk houden.
5: Ja.
4: Natural intelligence is net zo belangrijk als kunstmatige intelligentie.
5: Ja, zeker. En het menselijk contact blijft net zo belangrijk. Misschien heb je die persoon dan een andere taak te geven, zeg maar, waardoor het menselijke contact wel heel goed nog steeds bijvoorbeeld
4: precies.
5: is.
4: Precies. En AI is zo creatief en zo slim als dat we het zelf maken. Dus je ziet bijvoorbeeld onder developers ook dat de fora waar alle vragen opgesteld werden van hey, ik heb deze bug in mijn code, hoe moet ik dit oplossen? En dan al die reacties. Daar is ChatGPT onder andere op getraind en Cloud ook.
5: Ja.
4: Tenminste in zoverre dat daar komt de input vandaan. Maar als die fora dus niet meer gebruikt worden en er ontstaan nieuwe bugs en ander soort code. Wie heeft dan het antwoord nog? Dus de vraag is, waar ga je het menselijke intentioneel inzetten? Dus het blijft heel belangrijk.
5: Ja.
4: Het wordt gevoed door ons.
5: Ja, ja, zeker. En het is gewoon ook, denk ik, ook belangrijk om per situatie en per organisatie ook goed te kijken wat past bij jullie.
4: Precies, dat denk ik helemaal.
5: Het echte personaliseren, zeg maar.
4: Ja, wij zeggen altijd niet, je moet dus wat ik net zei over die hamer en spijker, je moet problems looking for solutions en niet solutions looking for problems. Iedereen wil natuurlijk op de hype springen en kent de innovatieverhalen van Kodak, van ze waren te laat met de digitale camera en nu bestaan ze bijna niet meer. Dat wil iedereen nu voorkomen. We weten allemaal dat dat niet slim is. Dus iedereen wil erop springen. Je vraag aan het begin, hoe doe je dat dan? Ik denk door gewoon te beginnen, te experimenteren en op zoek te gaan naar inderdaad waar ligt de waarde. En dan niet alleen op je mail slimmer schrijven of FTE besparen. Dat zou mijn advies zijn.
5: Ja, het mag wel breder.
4: Ja,
5: dat,
4: ja, ja, ja.
5: Nu is het wel zo dat jullie echt ook wel een eigen strategie ook wel hebben. Hè? Jullie willen ook wel echt jullie eigen stempel op bepaalde beslissingen en de manier waarop jullie werken zetten. En jullie blijven bewust ook klein als organisatie, heb ik begrepen.
4: Ja.
5: Waarom?
4: Ja. Ik denk dat je innovatieprojecten, zoals ik die omschrijf, daar zijn een aantal criteria aan. Dus je wilt inderdaad impact maken. Je wilt echt aan gave dingen werken. Je wilt met nieuwe technologie werken. En je wilt daar mensen aan laten werken die het talent hebben om dat te kunnen. En dat zijn gewoon geen massa's. Dus we selecteren heel bewust. We zeggen dat we altijd op zoek zijn naar top 1% talent. Die afstudeert van Nederlandse universiteiten.
5: Ja. Yeah.
4: En daar doen we ook een heel gedegen selectieproces voor om hen aan te trekken. En ik denk ook dat er bestaan gewoon niet zoveel van dit soort opdrachten. En ook niet zoveel van dit soort mensen. Dat is een belangrijke factor. En het stukje laagdrempeligheid, part of the team waar we het over gehad hebben. Ik denk dat je ook elkaar echt moet blijven kennen in een organisatie om tot die serendipity-achtige oplossingen te komen.
5: Ja, dus hier toch ook weer dat persoonlijke contact is heel erg belangrijk.
4: Ja, absoluut.
5: In plaats van dat massale gevoel eigenlijk.
4: Ik denk als je massaal wordt, word je ook saai. En het enige wat wij niet willen zijn is saai. Dus ja. Purple Cow is ook nog eens is ook een mooie boekentip. Ik blijf boekentips geven.
5: Ja, altijd handig. Altijd goed.
4: En dat is ook iets wat bijna iedereen binnen BIT gelezen heeft. How to stay remarkable.
5: Yeah.
4: Er staat ook een hele grote paarse koe bij ons in kantoor om ons aan te herinneren dat wat we doen, dat het remarkable moet zijn. Ja, en ik denk dat dat ook alleen kan als je klein bent.
5: Ja, ja. Nu zijn jullie ook operatief, hè? In de haven van Rotterdam, heb ik begrepen.
4: Ja,
5: jullie werken ook in de zorg.
4: Ja.
5: Op wat voor manier zetten jullie daar jullie krachten in? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou ja, dat is denk ik heel leuk aan BIT en ook aan werken bij BIT. Ik zie dat er zowel in de zorg als bij de haven, nou, de haven is misschien niet het juiste voorbeeld, maar op allerlei plekken heb je dezelfde problematieken. Personeelstekort, vergrijzing, verduurzaming. Nou ja, er zijn allerlei grote thematieken waar bedrijven natuurlijk wat mee willen.
5: Ja.
4: En ik denk dat het juist zo inspirationeel is dat je kan kijken, wat hebben we bijvoorbeeld bij een groot autobedrijf gedaan? Wat misschien voor de zorg ook wel relevant is. Dus als je, inmiddels is het al vaker gedaan, maar we zijn denk ik 4 jaar geleden met spraak naar tekst projecten gestart. Toen GPT echt nog niet heel mainstream was. Je ziet gewoon dat voor monteurs die bij een luchtvaartmaatschappij werken net zo relevant kan zijn als in de zorg.
5: Ja.
4: Dus dat is, ik weet niet of dit je vraag helemaal beantwoordt, maar ik denk dat we zo op zo'n manier ook willen kijken naar organisaties. Dus nogmaals, wat is een probleem of een kans? Waar wil je aan werken? Wat zijn je strategische doelstellingen? En welke technologieën zouden je daarbij kunnen helpen?
5: Ja, ja, maar echt concreet gericht, zeg maar. Wat doen jullie nu bijvoorbeeld in de zorg? Hoe helpen jullie daarin? Want jullie zijn ook wel heel erg bezig met die vergrijzing bijvoorbeeld nu ook wel. Hè?
4: Klopt.
5: Dus hoe kun je mensen en organisaties helpen in de zorg?
4: Ik zou veel meer in de zorg willen werken. Dus dat is een grote ambitie. Ik wil niet zeggen dat we al echt in de zorg werken.
5: Okay.
4: Dus gewoon in alle eerlijkheid. Ik denk dat we veel mooie dingen hebben gedaan die ook voor de zorg iets kunnen betekenen. Bijvoorbeeld van dit soort spraak naar tekstachtige dingen. Maar we hebben ook veel gedaan met computer vision, waarin ik ook echt denk dat mooie applicaties kan hebben binnen de zorg. Maar we doen nu daar helaas nog niet zoveel. Dat is het eerlijke antwoord.
5: Dat is wel een mooie ambitie eigenlijk.
4: Dat is
5: nog
4: zeker
5: in
4: onze ambitie.
5: In die hoek te gaan zitten.
4: Ja, ja, zeker. Wat ik zei, we zijn B Corp geworden om te onderstrepen dat we een bedrijf zijn dat impact belangrijk vindt. Niet om het dan maar aan te zwengelen. En ik denk dat de zorgsector is waar een hoop kan gebeuren.
5: Ja, maken we ook veel programma's hierover.
4: Leuk.
5: Dus wellicht dat daar nog een mooie crossover over voor jullie in ligt.
4: Leuk, leuk.
5: In de toekomst. Als we eventjes verder kijken. Hè. We zeiden dat al eigenlijk wel in de introductie. Veel organisaties struggelen met of we gaan nu enorm investeren, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe we dit allemaal aan moeten pakken. Of is er enorme faalangst.
4: Ja.
5: Laten we beide doelgroepen nog eventjes aanstippen.
4: Ja.
5: Juist als je nu enorm aan het investeren bent, waar moet je echt op letten? Wat kan een valkuil zijn als je nu enorm aan het investeren bent in AI?
4: Dat je te klein denkt, denk ik. Dus dat je denkt aan processen die je efficiënter wil maken.
5: Mm-hmm.
4: En ik denk dat je moet mensen natuurlijk wel leren werken met tools en met AI. En wat kan het voor je baan betekenen? En ga er gewoon eens mee aan de slag. Dus een valkuil is denk ik om alles te limiteren. En te zeggen, je mag niet dit en je mag niet dat. Mensen doen het toch wel. Dus ik denk dat je daar slim over na moet denken. Wat wil je daarmee? Ik denk dat je het ook niet te veel moet willen reguleren voordat je begint. Dus er zijn veel bedrijven die stuurgroepen maken en ga inderdaad heel lang eieren gaan leggen over de strategie. Maar we weten niet waar het naartoe gaat en hoe snel het hoe goed wordt en welke takken dat allemaal gaan ontstaan. Dus te lang blijven hangen in strategie is denk ik ook niet heel handig.
5: Nou ja, en ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen, hè, we hadden het over die CEO bijvoorbeeld, dat je juist daar de meeste samenwerking ook wil in creëren. Bijvoorbeeld met de ICT-afdeling of met inderdaad, met alle respect voor die technische nerd.
4: Ja,
5: dat daar meer samenwerking tussen ontstaat. Dat zou ook het advies al wel kunnen zijn, bijvoorbeeld. Hè?
4: Ja.
5: Weet goed wat er bij je ICT-afdeling allemaal al speelt.
4: Ja, ja.
5: Zodat je daar ook een verschil in kunt maken.
4: Ja, precies. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat is wel een goed punt, inderdaad. Want ik denk dat je de grootste probleem dat wij als bedrijf hebben, is dat we als we met een gaaf bedrijf gaan werken en we hebben bedacht, dit is de case, dit is het resultaat dat we willen behalen. Vet, vet, vet, handen op elkaar, let's go. Mm-hmm. Dan start het projectteam daarop en dan is er geen data of geen toegang tot de data. Ik denk dat dat ook een grote valkuil is om daar in ieder geval goed over na te denken. Van welke data heb je, hoe ontsluit je die, hoe goed is de kwaliteit van de data, ook heel belangrijk. Ik denk dat daar bedrijven ook echt nog wel in achterlopen.
5: Yeah.
4: Dus dat zijn wel dingen denk ik waar je over na moet denken als je inderdaad veel, als je zegt oké, we gaan flink investeren. Dan zijn dat je belangrijkste speerpunten. En wat ik ook zie gebeuren is dat veel bedrijven zeggen, ja, we hebben wat mensen aangewezen, die zijn onze cheerleaders of champions of dat soort terminologieën. En die doen het er een beetje bij, omdat ze het gewoon gaaf vinden. Ik denk dat je dan ook wel gaat verzanden in plannenmakerij en niet iets van de grond gaat laten komen.
5: Ja.
4: Dus ik denk dat dat gewoon überhaupt de grootste valkuil is. Gewoon laat mensen beginnen, jong, oud, whatever. Maar geef jong talent een kans. Dat zou mijn persoonlijke advies zijn. Geef jong talent een kans. En ook al kunnen ze misschien nog niet helemaal werken in een organisatie en hebben ze de ervaring niet, ze hebben wel de skills. En die passen ze maar wat graag toe in een omgeving waar het echt is.
5: Ja. Voor de organisaties die nog een beetje last hebben van die faalangst.
4: Ja.
5: Wat zou een goede tip zijn? Waar kun je het beste beginnen? Als je nog niet die stap hebt gezet. Ze kunt natuurlijk met jullie in gesprek gaan.
4: Ja dat is zou heel leuk zijn.
5: Maar wat zou een goede tip nog kunnen zijn? Juist als je dit spannend vindt. Hè, dat je eigenlijk gewoon niet kunt overzien waar je überhaupt moet beginnen.
4: Ja, ik denk dat veel mensen denken dat als je er iets mee gaat doen, dat je ook meteen je hele team moet onboarden erin en meteen iets van de grond moet gaan krijgen, wat ook direct in je echte omgeving gaat plaatsvinden. En hoe richt je dat dan in en wat voor effect heeft dat dan en consequenties en dat soort dingen. Ik denk als je slim nadenkt over een kleine pilot, iets dat wel relevant is, laaghangend fruit, waarvan je denkt, ja, dit is iets waar we al jaren tegenaan lopen, waar we misschien wel wat mee zouden kunnen. Zet gewoon een klein experiment op met een aantal mensen. Vertel er wel over, maar vertel ook vooral dat het nog niet in het bedrijf gaat landen.
5: Nee.
4: En probeer gewoon, experimenteer gewoon. Desnoods maak je zelf een agent in ChatGPT of een andere tool, maar Gemini is de laatste tijd ook echt steeds beter aan het worden. Maar begin met iets kleins. Je hoeft het echt nog niet meteen natuurlijk in je bedrijf te laten landen. En dat sparkt vaak al in het kader van Stop Talking, Start Making. Dat sparkt vaak al wel mogelijkheden. En dan vinden mensen het ook vaak denk ik wel wat minder eng.
5: Ja.
4: Omdat ze het gaan zien als een extra, als een verlenging van hun lijf in plaats van een vervanging.
5: Dat.
4: Laat ik het zo zeggen.
5: Ja, mooi verwoord.
4: Ja.
5: Dan zou ik nog heel lang met je door willen praten.
4: Ja.
5: Gaan we gewoon een ander keertje doen.
4: Ja, precies.
5: Als we even kijken naar de toekomst van BIT. Waar willen jullie heen? Waar staan jullie over 5 jaar?
4: Goeie vraag ook. Ik heb daar een hele hoop ideeën over. maar een van de korte termijn dingen wat ik wil doen is, ik zei al, onze leus is innovatie is een uitvinding plus een business case. Dat is hoe we naar innovatie kijken. En hoe we het ook aanpakken in onze projecten.
5: Yeah.
4: Ik vind dat we nog veel meer richting die uitvindingen zouden moeten gaan. Dus we moeten veel dichter aanschuren tegen de PhD'ers en de academici. De mensen die echt in de theorieën zitten en die nieuwe dingen bedenken. Dus daar we zitten niet voor niets op Science Park.
5: Ja.
4: Daar moeten wij gewoon veel meer mee doen.
5: Dus echt visionair werken.
4: Ja, precies. Van dit we doen wel eens projecten omdat we een bepaalde paper hebben gelezen. Daar wil ik gewoon veel meer van doen. Gewoon nieuwe tech, vette dingen. AI is natuurlijk ook heel vet, alleen ook wel een beetje een hype. En er is een hoop meer wat heel cool is om te doen. Dus dat is dat wil ik graag, dat we dat meer doen. Ik denk ook dat we meer om ons heen moeten gaan verzamelen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n spraak naar tekstverhaal, dat hebben we bij een aantal bedrijven gedaan op een hele andere manier. Dus Iedereen heeft natuurlijk andere infrastructuren, andere problemen, andere kansen die we zien en andere doelstellingen. Maar ik denk dat je, als wij het 3 of 4 keer hebben gedaan, dan zouden we er eigenlijk een mooie nieuwe start-up van moeten maken, waar gewoon nog veel meer bedrijven van kunnen profiteren. Want dan is het voor BIT al een beetje saai aan het worden. Dus dat zou ook iets moois zijn om met BIT te gaan doen. En op de lange, lange termijn denk ik dat we dat niet alleen in Nederland zouden moeten doen, maar in Europa.
5: Ja.
4: Maar dat is echt een grote ambitie.
5: Dus die ambitie, die ligt nog wel.
4: Absoluut, absoluut. Ja, zeker. Ik zou dat heel cool vinden. Dus niet alleen de Nederlandse universiteiten hebben goede mensen. Ik denk dat die op veel meer plekken zitten.
5: Ja, als mensen meer willen weten, dan kunnen ze jullie vinden op wearebit.com.
4: Ja.
5: Tot slot, wil je nog iets meegeven aan onze luisteraars?
4: Denk goed na over waar je waarde zit, welke problemen je hebt. Ga niet met de AI-hamer slaan. No prototype, no meeting, zeggen we altijd. Dus neem iets mee. Maak een kleine agent als je iemand wil overtuigen van wat je met AI kan doen. Bouw gewoon iets kleins. Lovable is een hele mooie site waarmee je kan vibecoden. Iedereen kan daarmee iets in elkaar zetten. En neem dat mee als je iets wilt presenteren, als je iets in gang wilt zetten in je bedrijf. Want ik kan je vertellen dat het dan echt gaat lopen.
5: Annelotte Hofland, ik wil je enorm bedanken. Dank je wel voor je visie en voor het delen van je tips.
4: Ja.
5: En enorm veel succes met alles wat jullie gaan doen met BIT.
4: Dank je wel. Jij ook bedankt.
5: Dank je wel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: New Business Radio.
8: Innovatie en impact
6: voor business shapers.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Zoals je om je heen ziet, wil elke organisatie wel verduurzamen. Maar wat als je begint bij iets wat we allemaal dagelijks gebruiken? Aqua Blue ontwikkelt slimme systemen waarmee bedrijven plasticvrij en bewust kunnen hydrateren. Daarmee raakt het bedrijf een grote vraagstuk. Hoe maak je duurzaamheid niet alleen verantwoord, maar ook aantrekkelijk? Vandaag het verhaal hoe plasticvervuiling hen heeft aangezet tot actie. En hoe Aqua Blue is uitgegroeid tot een Europese scale-up met 7 miljoen euro aan groeikapitaal. En ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe maak je echte impact zonder ESG buzzwoorden? Met als klanten, als onder andere inmiddels Heineken, Spotify, Adyen, Marriott en andere partners in heel Europa. Werken ze aan de missie 1 miljard mensen elke dag helpen om optimaal te presteren door goede hydratatie. Bij mij in de studio is aangeschoven Mark van Zuilen en Marnix Stokvis van inderdaad Aqua Blue.
6: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Heren, goedemorgen, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
10: We beginnen dan toch maar bij de surf trip. Waar eigenlijk het idee ontstaan is. Dat is jouw verhaal geweest, hè, Mark?
11: Ja, Marnix. Klopt. In principe het begin van elk goed verhaal. Maar het was in 2017 toen vertrok ik naar Kaapstad om te surfen. En ik dreef daar letterlijk op mijn surfplank op een prachtig strand. En werd ik omsingeld door plastic flessen. En ik dacht, ja, wat is dit voor onzin? Waarom hebben we hier nou nog geen slimme oplossing voor gevonden? En eigenlijk op dat moment is er een soort zaadje geplant om te gaan denken van, hey, kunnen we hier niet wat slims op bedenken? Ik ging terug naar Rotterdam op dat moment, waar ik studeerde. Mark en ik die zijn al vrienden vanaf de middelbare school. Mm-hmm. En hadden altijd één droom samen. Dat was samen een bedrijf beginnen.
10: Dat is wel bijzonder eigenlijk, dat je dat al zo vroeg van elkaar weet, toch?
11: Ja, we waren altijd al van plan om iets te beginnen. En we hadden ook al in de tussentijd al heel veel ideeën gehad. Maar geen één idee die echt bleef hangen.
10: Waar komt dat vandaan? Komen jullie uit de ondernemende families?
12: Ja, ik denk exact dat. Vanuit beide kanten, grappig genoeg, wat je niet vaak meemaakt, ondernemers. Dus het was er wel gewoon met de paplepel ingegoten.
10: Dus het ondernemen aan zich en dan wat uiteindelijk de tool is die jullie tot het ondernemen gaat brengen, hebben jullie nu gevonden?
11: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had misschien nooit verwacht dat we natuurlijk deze afslag zouden maken. Want we begonnen natuurlijk ook heel erg anders waar we dan nu geëindigd zijn. Dus, en ik denk dat dat ook wel de kunst van het ondernemen is. Dus gewoon kijken naar de opportunity. En doorpakken.
10: Toen je daar aan het surfen was, heb je ook gekeken waar het meeste in zee lag? Of viel dat op mee? Niet dat je dacht van nou, ik zie hier zoveel bekertjes, dan gaan we hier op af. Of wat vond je vooral in zee, plastic?
11: Ja, het waren gewoon, je ziet onwijs veel plastic flesjes en blikjes drijven. En het was visnetten en het dreef van alles. Alleen het was gewoon voornamelijk het stuk waarbij ik dacht, ja, we zijn er bezig om letterlijk op dit moment te kijken hoe we op Mars kunnen gaan wonen. En we drinken zelf nog het afval hier op aarde, zeg maar.
10: En toen heb je toch maar eventjes aangeklopt bij Mark. Van Mark, volgens mij heb ik een idee.
11: Klopt. Dan ga je beginnen aan het creëren van een oplossing voor een probleem. En we zijn eerst gaan kijken van bestaat er al iets in de markt? Wij beide commercieel, zeg maar, geen technische studie gedaan. Toen dachten we meteen, nou, er moet toch al wat zijn. Als we dat nou gewoon kopen en dan een beetje mooi aan elkaar knopen, dan hebben we toch een oplossing, dan kunnen we aan de slag. We hebben alles besteld, wereldwijd. En uiteindelijk ook allemaal uit elkaar geschroefd. Maar niks voldeed aan de kwaliteit die wij wilden.
10: Waar heb je het dan over? Over machines?
11: Waterfilters, eigenlijk die op dat moment overal besteld uit China, uit Amerika. En we gingen kijken, maar niemand kon de kwaliteit waarborgen van het drankje dat wij wilden realiseren. Want wij geloofden altijd, dat is eigenlijk de kernfilosofie. Als je de plastic fles of het blikje wil vervangen, dan moet je beter zijn met betrekking tot kwaliteit. Sustainability moet niet ten koste komen van kwaliteit. En eigenlijk daardoor kwamen we tot de conclusie dat we zelf wat moesten gaan ontwikkelen. En toen is de hele journey begonnen.
10: Ja, en hoe lang is dat geleden?
11: Dat was, ik denk, 2018 zijn we begonnen. Dus dat was nu ondertussen al 7,5 jaar geleden.
10: Ja, en dan heb je dan uiteindelijk natuurlijk je eerste product klaar. Hoe ben je gaan testen? Wie ben je? Wie heb je erbij betrokken om te gaan testen?
12: Ja, ik durf wel te zeggen iedereen. Uiteindelijk, wat Mark al zei, wij zijn allebei heel commercieel ingesteld. Nou, uiteindelijk een product gaan ontwikkelen heeft veel langer geduurd. Want uiteindelijk als je dat ontwikkeltraject ingaat, wil je ook gewoon dat het echt goed is.
10: Ja, maar daar gaan we straks uiteraard over hebben, over dat ontwikkeltraject.
12: Ja, uiteindelijk tijdens een traject hebben we wel heel vaak ook al getest in de markt. Want uiteindelijk, als je een product ontwikkelt, moet je altijd voorkomen dat je te veel naar binnen kijkt. Maar ook kijkt naar wat wil de markt, maar voor wie maak je het eigenlijk? Nou, wij hebben toenertijd, durf ik wel te zeggen, focus zat niet echt in ons woordenschat. We hebben echt overal geleverd. We zaten op een gegeven moment op het hoogtepunt in één week op een beurs voor boten. En een week daarna een beurs voor huishoudens. En dan twee weken later voor campers. Dus in dat opzicht hebben wij aan het begin juist enorm veel getest in de markt. Ja. Nou, waar zitten de problemen?
10: Dan even voor de luisteraar. Omschrijf even wat het product nu omhelst. Wat is het precies?
11: Ja, dus dat is misschien wel goed om te vertellen. Initieel zijn we begonnen met eigenlijk een super slim waterfilter voor thuisgebruik. En toen gingen we verkopen over de hele wereld. Maar dat betekende ook dat we eigenlijk in één keer service deden over de hele wereld. Toen in 2020 kwam eigenlijk het moment van corona. En waarbij de hele wereld vol op de consumerhoek ging. Besloten wij te zeggen, hey, eigenlijk is het een hele mooie kans om nog één stap verder te gaan. En niet alleen voor water te filteren en eigenlijk achter plastic flessen aan te gaan, maar eigenlijk ook naar een totaaloplossing te kijken. Dus water met bruis, koeling en zelfs misschien wel met smaken. En dat heeft ons uiteindelijk nog ervoor gezorgd om nog een jaar te ontwikkelen, om uiteindelijk tot het product te komen wat we vandaag de dag hebben. Dat is de AquaBlue Refill. En dat is het product, wordt vaak vergeleken met wat Nespresso heeft gedaan voor koffie. Hè? Dat AquaBlue voor water. Ik heb het ook al vaker wel zo genoemd. Maar het is eigenlijk een super slimme waterdispenser die ervoor zorgt dat je je kraanwater zuivert en vervolgens dat je er vitamines, smaken, mineralen aan kan toevoegen. Zodat je bij kantoren.
10: Maar dat maakt het interessant. Vitamines, dan heb je denk ik heel veel grote werkgevers. Heb je al meteen de aandacht van, toch?
11: Ja, nou ja, kijk, je hebt sowieso de grote werkgevers die zeggen van, ik wil van blikjes of flessen af. Hè, dus het feit dat wij die kwaliteit kunnen waarborgen.
10: Daar zijn er al best veel oplossingen van, toch?
11: Het is denk ik de combinatie tussen het kunnen waarborgen van de kwaliteit. Hè. Dus het is zeg maar niet dat je siroopjes toevoegt aan water, dat je dat zelf moet mengen. Het is echt een high-tech oplossing. En aan de andere kant is het ook heel erg het bevorderen van vitaliteit. Er zitten heel veel verschillende opties in. Mensen kunnen zelf personaliseren hoe hun drankjes eruit zien. vitamines, et cetera, zoals ik net al had genoemd. En op die manier zorg je ervoor dat je een hele grote groep mensen bij water drinken betrekt. En op dat manier is het voor grote bedrijven juist heel krachtig, want zij willen vitaliteit bevorderen.
10: Maar
11: en...
10: dat is eigenlijk wat ik net stelde. Dus het feit dat je vitamine eraan toe kan voegen, daar heb je de aandacht en de USP te pakken voor de bedrijven die je daarmee in beweging brengt, toch?
12: Zeker. En dat is denk ik, die vitamine is belangrijk. Maar ik denk voor grote bedrijven is, nou wat Mark zei, die blikjes in de flesjes.
10: Dat is natuurlijk de hoofddrijfveer.
12: Dat is hoofd, maar precies, het tweede is het eigenlijk, grappig genoeg, is het water aantrekkelijk maken. Ja. Als je kijkt op kantoor, ongeveer 75% van de mensen op kantoor drinkt te weinig. Nou, dat beïnvloedt de productiviteit tot wel 14%. Dus voor de werkgevers is het ook, oké, mensen komen op kantoor. Hoe gaan we het aantrekkelijker maken en zorgen dat ze graag willen komen? Maar ook als ze hier zijn, hoe gaan we ervoor zorgen dat ze het meeste uit hun werkdag halen? En ik denk dat Aqua Blue daarbij het stukje water veel aantrekkelijker maakt met de toevoeging van vitamines, mineralen, electrolytes. En daarmee echt een totaaloplossing kunnen bieden. Die aantrekkelijker is en ook beter is dan de alternatieven die je momenteel ziet. Zoals de vitamin waters in blikjes in flesjes.
10: Ja, het gaat vooral ook eigenlijk om een stukje transport. Wat normaal gesproken al die vrachtauto's die vanuit fabrieken naar de locaties rijden. Dat bespaar je uit, want je hebt het water uit de kraan. Zitten daar nog bepaalde vereisten aan? Want ik kan me voorstellen dat als je wereldwijd opereert, dat het drinkwater niet zo overal zo goed is als hier in Nederland.
12: Nee, en ik denk dat dat ook het mooie was toen wij heel erg in het begin de producten ontwikkeld voor het water zuiveren. Dat wij daar op een gegeven moment na een paar jaar zo goed in waren geworden. Dat we eigenlijk dachten, nou, we kunnen nu elk soort water zuiveren.
10: En ook zeewater?
12: Zeewater als enig, niet elk soort zoetwater. Het zeewater is weer echt een andere technologie op zich.
10: Maar goed, dat is inmiddels wel mogelijk.
12: Is mogelijk, zeker.
10: Dus dat zou voor jullie nog een toekomstverhaal kunnen zijn.
12: Je zei
10: een botenbeurs. Ik kan me voorstellen dat als je dat op een jacht installeert, dat natuurlijk fantastisch is.
11: Die hebben die systemen vaak al aan boord staan. Dus het mooie is dat er al is. En dat wij dan van dat zoete water weer drinkwater maken. Dus dat is eigenlijk het mooie.
12: Ja. Ja, het is grappig als je ziet voor water. Als je kijkt naar alle merken wat iedereen kent. Cola, Coca-Cola Zero. 98% van een drankje, zeker als het zero is water. En dat hadden we al. Die technologie konden we al zo goed. En nu hebben we stap 2 gemaakt om het ook nog veel meer aantrekkelijker te maken. Ja. En het mooie is met al onze drankjes, is dit heeft de beleving van een echt fris drank, een full body, maar geen calorieën, geen suiker. En dat is gewoon voor een werknemer heel aantrekkelijk, maar ook voor de werkgever om te geven en ook aan te bieden aan hun personeel.
10: Want straks gaan we natuurlijk in het hele ondernemersverhaal tot en met hier en toekomsten duiken. Ik ben nog wel even benieuwd, hè? Voorheen, en dat heb je nog steeds, in veel horecazaken, heb je de bekende postmix. Is dat voor jullie een soort van inspiratie geweest om te kijken van hoe kunnen we die nog veel meer verbeteren en eraan toevoegen? Is dat vergelijkbaar met de siropen die jullie aanbieden?
12: Ik denk dat inspiratie is geweest om het zelf te gaan ontwikkelen. Omdat wij heel erg keken in de markt wat waren er voor machines, systemen, en uiteindelijk kwamen we erachter dat gewoon de technologie vaak niet goed genoeg was.
10: En hoe kwam je daarachter?
12: Veel testen, maar ook met de dingen die wij wilden creëren. Toevoegen van vitamines, electrolytes, maar ook bijvoorbeeld de ingrediëntenlijst kunnen afgeven. Nou, dan moet je technologie zo specifiek zijn. En daarmee uiteindelijk door het zelf te ontwikkelen hebben we dat in controle. Maar Postmix is niet voor ons zeker geen inspiratie meer geweest. Maar het is wel een mooie manier hoe ze eigenlijk in ieder geval beter kunnen zijn dan een flesje. Alleen de vraag is, de kwaliteit kun je dan weer niet waarborgen. En dan gaan mensen toch weer terug naar een flesje of een blikje.
10: Waar ik zo benieuwd naar ben, want dan ga je dat ontwikkelen. Dat doen jullie niet zelf, neem ik aan, toch?
11: Jawel, we hebben alles zelf ontwikkeld.
10: Heb je dan kennis in huis gehaald? Hoe heb je dat gedaan?
11: Ja, dus wat er gebeurt is, initieel hebben wij natuurlijk, we begonnen met z'n tweeën. Commercieel gezien zat dat wel goed. Alleen toen moesten we natuurlijk engineers vinden. Dus we hebben allereerst begonnen met een heel goede product engineer. En die nam vervolgens weer de allerbeste product engineer mee die van zijn studie kende. En vervolgens dachten we, we moeten natuurlijk ook wat met de elektronica en de software gaan doen, want het waren allemaal slimme systemen. Toen hebben we iemand gevonden die voor zijn hobby meedeed aan RoboCups in Delft. En eigenlijk zodoende dachten we, nou, die zal ook wel veel van elektronica en software weten. Dus zo hebben we eigenlijk die groep samengesteld. En dat is op een gegeven moment door de jaren heen heel organisch gegroeid. We hebben altijd wel heel erg de mindset gehad van, we willen het zelf ontwikkelen, want we willen het beter doen dan elk product op de markt. Je noemde net Postmix op. Ik denk dat het grote probleem met Postmix is dat er dat het stukje gebruikservaring eigenlijk heel erg slecht is. Het is het niet. En dat is het. Er zijn best alternatieven op ons product, maar er is geen één product zoals wij dat hebben ontwikkeld. Met die focus, echt die focus op die eindgebruiker en het moment op hoe dat drankje zich uiteindelijk wordt gecreëerd in dat glas. Het zijn zeg maar 8 verschillende dingen die wij beter doen dan een Postmix, maar dat maakt het wel net de totaal betere oplossing.
10: Dat is wat jullie zeggen. Ik heb het nog niet geproefd, dus ik kan daar niet over meepraten. Dat weet ik niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe zit het dan bijvoorbeeld met de houdbaarheid?
11: Houdbaarheid is voor ons eigenlijk, dat is ook een onderdeel van wat we eigenlijk ontwikkeld hebben. Dus in ons patent, wat we hebben ontwikkeld, zit een stukje in waarbij we eigenlijk dus op de druppel nauwkeurig smaken kunnen dispensen. Maar ook ervoor zorgen dat na elke dispens de smaakleiding weer vacuüm afgesield wordt. Op die manier zorg je ervoor dat je houdbaarheid van je smaken, ook als ze geïnstalleerd zijn, 3 maanden makkelijk meegaan. Als ze dus nog ongeopend zijn, dan gaan ze soms 6 tot 8 maanden mee. Als ik me niet vergis.
10: Leuk dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
13: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Somber and Undressed.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
0: Met vandaag in de studio Mark van Zuilen en Marnik Stokvis. En zij zijn van het bedrijf Aquablue, sinds 2018 ontstaan. En het leuke is, we gaan verder praten over natuurlijk het verhaal, hoe het dan in de markt gezet is. Maar het grappige is, waar het om gaat, is dat jullie zeggen, wij willen de flesjes, de blikjes vervangen. Toen zeiden we eigenlijk al net, dan er zijn al heel veel alternatieven, wat is daar het verschil? Toen hadden jullie het over siropen die ontwikkeld zijn, die smaak toevoegen, maar ook vitamine. Dus je hebt allemaal USP's ernaast gezet. Maar het begint uiteindelijk bij het gebruik van de consument. Ook het gedrag daarbij. Gewend om een blikje te gebruiken, flesje te gebruiken. Hoe zijn jullie daarna gaan kijken? Want jullie hebben daar vast en zeker een grote analyse op gedaan voordat jullie verder zijn gegaan.
2: Ja, ik denk dat gedragsverandering, dat zeg je goed. Ik denk voor ons, we hebben een grote analyse. We hebben ook gewoon gekeken naar onszelf. Uiteindelijk uit duurzame overweging geloven wij zeker dat mensen daar een verandering doen. Maar om een hele grote groep te bereiken, moet je gewoon beter zijn dan het alternatief. En ik denk wat Aquablue altijd heeft gekeken is, het alternatief voor mensen is een blikje of een flesje. Hoe zorg je ervoor dat mensen van een blikje en een flesje naar een andere oplossing gaan? En simpelweg, daarbij hebben we een technologie gemaakt dat gewoon beter is. Zowel duurzamer, zowel meer opties, dezelfde kwaliteit of zelfs betere kwaliteit. Dus wij geloven echt in gedragsverandering. Moet je ervoor zorgen dat je beter bent dan wat ze nu gebruiken. En ik denk dat wij
0: mensen net dat stapje extra willen zetten, omdat ze dat product zo graag willen hebben.
3: Ja, nee, het is grappig, want in principe is het feit dat wij geen verpakking hebben voor onze drankjes, is natuurlijk een USP. Maar het is natuurlijk ook eigenlijk een van de dingen die een beetje in ons nadeel werkt. Want als je natuurlijk een blikje pakt en dat is ijskoud uit de ijskast en je voelt het en je opent het, dat voelt vers, dat voelt goed. Dus daar ben je eigenlijk mee aan het concurreren. Dus het is niet alleen dat blikje, maar het is ook die ervaring van iets vers en iets kouds vastpakken. En eigenlijk dat dorsteffect creëren waar mensen al zo lang op geprogrammeerd zijn. En ik denk,
0: en dat is wel leuk, want als we die helemaal in zeg maar visueel verhaal vertalen, dan heb je bijvoorbeeld bekende Coca-Cola reclames of Pepsi reclames, hè, dat mogen we hier noemen, waar dat blikje open gemaakt wordt na bijvoorbeeld een middag sporten of een uur sporten of wat dan ook. Dat geluid, dat klinkt lekker, dat zet aan tot. Dat is wat je bedoelt eigenlijk.
3: Ja, zeker. Kijk, en dat is ook precies een van de dingen die wij als in de product experience zo ongelooflijk belangrijk vinden. Het moet vers zijn, het moet fris zijn, het moet een fijne ervaring zijn. We hebben dus ook een hele grote reden waarom wij bijvoorbeeld niet voor een kraan zijn gegaan, maar voor een dispenser om het te ontwikkelen, is omdat we wilden laten zien dat het geen kraanwater met wat extra was. Het is echt het was een controleren van die ervaring. Dus door middel van de visuals, door middel van eigenlijk de manier waarop het water in het glas komt, de LEDs, eigenlijk alles wat er gebeurt op dat moment, daar denken we over na om ervoor te zorgen dat we dat verse moment, wat eigenlijk dus de bedrijven die je net noemde heel erg hebben gepromoot in de afgelopen tientallen jaren, dat we dat kunnen hercreëren.
0: En je hebt het nu over het apparaat af, hè? Dus deze versie, zeg maar versie 1, hoe lang heeft dat geduurd om dat te ontwikkelen?
3: De eerste versie, dus die heeft eigenlijk geduurd vanaf eind 2020 tot einde van 2022. Want toen hebben we de grote pivot gemaakt van het thuissysteem naar het eigenlijk de totaaloplossing. Ja.
0: Maar goed, jullie zijn jonge jongens. En jullie zeiden al, jullie komen uit de ondernemersfamilie. Maar dat ontwikkelen, dat kost geld. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst?
3: We hebben bij Friends and Family, voornamelijk Family, hebben we initieel gekeken. Zo hebben we een lening gekregen om eigenlijk daarmee aan de start te gaan.
0: Want had je enig idee wat je nodig had om überhaupt iets te kunnen creëren?
3: Eerlijk gezegd, nee. Wij begonnen gewoon met ondernemen. En we hadden niet in één keer een heel strak plan. We hebben zoveel geld nodig. Want eerlijk gezegd, we begonnen aan het creëren van een product. En we hadden eigenlijk nog geen idee hoe lang dit ging duren. En hoeveel het ging kosten. Als het aan ons lag, ging het 2 jaar duren, bij wijze van spreken, om het totaal te lanceren. En dat heeft natuurlijk veel langer geduurd.
0: En dat ontwikkelen, dat ging natuurlijk ook niet van een leien dakje. Dat kan bijna niet. Waren er momenten dat jullie dachten van, nou, leuk idee, maar toch maar even weer naar het volgende idee? Of is dat niet voorgekomen bij deze?
2: Nee. Ronde? Nee, dat is eigenlijk dat
0: dus
2: eigenlijk
0: dat volste vertrouwen was er vanaf dag 1. Bijna vanaf de surfplanken in dit geval.
3: Ja, ik denk dat het moment dat we gewoon, en ik denk zeker toen we de volle stap maakten naar het product dat we vandaag de dag hebben gemaakt. We testen het in de markt en in die tweede periode van 2 jaar dat we het aan het ontwikkelen waren. Toen hebben we ongelooflijk veel getest. We hebben het met Jumbo samen getest in de supermarkten.
0: Maar goed, je zegt nu weer heel makkelijk met Jumbo, maar daar kom je niet zomaar binnen.
3: Nee, dat was per toeval eigenlijk dat we op die manier
0: gingen zeggen.
3: Ik kwam iemand van de familie Jumbo tegen op het strand. En dat was een hele onverwachte ontmoeting. Maar die vertelde dat ze bezig waren met water in de winkels. En wij hadden op dat moment nog eigenlijk helemaal geen product daarvoor. Maar ik vertelde dat wij precies een product hadden voor water in supermarkten. En op dat moment kwam ik terug. En toen zei ik, nou Mark, volgens mij heb ik net een product gepitcht wat we nog niet hebben. Maar we moeten maar gaan kijken of we het kunnen gaan realiseren. En eigenlijk was dat heel grappig. Toen hebben we ook nog eens een keer de pilots gewonnen. Hè. We gingen tegen een ander bedrijf. En het team was keihard aan het werk om ook dat product te realiseren. En zo kwamen we eigenlijk in één keer in 3-4 Jumbo's al terecht. En dat heeft zich zelfs nog uitgebreid naar volgens mij 10 Jumbo's.
0: Ja, want je hebt langzaam maar zeker, die ik weet niet hoeveel er zijn in Nederland, maar er zijn inderdaad verpakkingsvrije supermarkten. Is dit eigenlijk de supermarkt waar je het over hebt nu?
3: Dit was een testfase en het was eigenlijk alleen nog water. En dat was zelfs nog zonder smaken. Dus alleen bruis en koeling, wel gefilterd door middel van het product. Wat er vergelijkbaar uitziet als het product van vandaag de dag. Er zat ook een betaalmodule naast, zodat mensen konden kijken van, hey, ben ik hier bereid voor het betalen om mijn eigen flesje te vullen? Dus het was een ongelooflijk interessant test voor ons. Het was niet een ongelooflijk succesvolle test voor ons. Aan de andere kant ook. Hè. Dus we zagen dat er op dat moment gewoon nog producten niet klaar voor was om op in retail eigenlijk te plaatsen.
0: Wat was dan de hoofdreden om te zeggen, nou, het is niet heel succesvol verlopen, maar we hebben wel veel kennis op kunnen doen?
2: Nou, ik denk het stukje kennis. Het was voor ons de beste test om gebruikerservaringen te
0: weten.
2: Want we hebben daar letterlijk ook zeg maar echt dagen naast gestaan om te kijken hoe zeg maar gebruiken mensen het product, hoe kunnen we het beter doen, hoe gaan we de ervaring verbeteren. Want je zat daar tussen alle plastic flessen, blikjes en nou, gekozen mensen voor het merk, voor iets wat ze kennen. En daarvoor hebben we heel veel geleerd. Ik denk voor ons waarom het minder succesvol was, omdat het een best wel toenertijd ingewikkeld of nog steeds ingewikkeld betaalproces was. Je betaalde en in de winkel en bij de kassa. En dat heeft uiteindelijk het best wel moeilijk gemaakt. Waarbij andere winkels wel nog heel
0: succesvol. Maar je kon wel de bereidheid testen in ieder geval.
2: Je kon wel de bereidheid testen, dat was één, zeker. En het was gewoon voor ons om het product in de markt te kunnen testen bij mensen, feedback kunnen ophalen, heeft ons enorm geholpen in de productontwikkeling, wat we daarna ook verder zijn ingegaan. En daarbij is altijd in onze productontwikkeling ervaring, gebruikerservaring, experience zo key in ons ontwikkelingsproces. Want uiteindelijk, ja, we maken het voor de eindgebruiker. Dus heel veel geleerd. Maar uiteindelijk is dat niet de markt waar wij op dit moment.
0: Nee, want jullie hebben uiteindelijk door corona, begrijp je dat goed, hebben jullie besloten om niet van B2C te gaan, maar weer B2B te blijven. Maar goed, daar zit natuurlijk het begin. Als je die markt hebt, dat zijn ook allemaal consumenten.
2: Exact.
0: Is dat de strategie erachter?
3: Ja. We hebben wel een, uiteindelijk, als je kijkt naar wat onze missie is, hè, hydrate a billion people to thrive every day in het Engels. Klinkt ook veel lekkerder nog dan in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is dat voor ons een 3-fase ontwikkeling. In essentie is het, we beginnen met de B2B. Daar zitten we nu middenin. Dat doen we binnen Europa, doen we dat succesvol. Ik denk dat wij op dit moment door ons team en ons product nu in onze categorie de marktleider zijn. Wat we daarna doen is eigenlijk het stukje wat je ziet is dat je iets meer de kant op gaat waar ook betaalmodules bij zitten. Dit testen we bijvoorbeeld nu al op universiteiten. TU Delft is daar een goed voorbeeld van. Waarbij mensen dus betalen voor hun drankjes. Toch een beetje terug naar het voorbeeld wat we net gaven.
0: Wat kost zo'n drankje gewoon met een smaakje?
3: Volgens mij kost dat tussen de 1 euro en 1,50 euro afhankelijk van de locatie. En ik denk dat het grappig is. En daarmee zijn we natuurlijk al wel een beetje bezig om binnen die 24 uur dat iemand wakker is op kantoor iets te bieden. Ook op het plekje waar ze dan to go zijn. Hè, of sportscholen bijvoorbeeld. En uiteindelijk is onze missie wel om ook weer terug naar die B2C te gaan. Waar het ooit allemaal mee begonnen is. Omdat we daar uiteindelijk dan echt het cirkeltje rond hebben. Ja. Vanuit de missie.
0: Dat uitbreiden, het opschalen. Daar hebben jullie nu een flinke investering voor kunnen binnenhalen. Met hoeveel zijn jullie nu? Wat is de grote omvang van het bedrijf?
2: Qua mensen zitten wij nu rond de 60 FTE. En we zitten nu momenteel, ik weet nooit precies het getal, maar het zal een beetje rond de 60 zijn.
3: Ja, ietsje meer.
2: En qua iets meer misschien zelfs ondertussen. Maar en qua opschaling, ja, we zitten nu ook in 16 landen zijn we actief binnen Europa. En het groeigeld dat we op hebben gehaald is gewoon een perfect middel om uiteindelijk nog meer door te groeien in de landen waar we al zitten. En daarin nog meer de markt te penetreren in de markten waar we nu actief in zijn.
0: Ja, dan kom je eigenlijk op een stuk cultuur. Daar ben ik wel benieuwd naar. Cultuur in landen, maar vooral cultuur van jullie eigen bedrijf. je bent in één keer ondernemer, wat jullie dus al heel lang met elkaar hebben eigenlijk uitgesproken. Wat voor cultuur is het bedrijf? Hoe omschrijf je dat nu? Wat voor cultuur heerst daar bij jullie?
3: Ja, bij ons is het eigenlijk altijd zo geweest. We wilden met een klein team ongelooflijk veel doen. Want wij geloven dat uiteindelijk...
0: Is het een beetje het gevoel van wij tegen de rest?
3: Ja, het is wel een beetje een Spartaanse mentaliteit, om het zo te noemen. Maar we wilden met een kleine groep wilden we gewoon zorgen dat we daar heel veel in konden investeren. En als je uiteindelijk... Het is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als je vroeger een schoolproject op de universiteit deed. Als jij 6 mensen in je groepje had waarvan alle 6 wilden knallen, dan haalde je een goed cijfer en had je het ongelooflijk naar je zin. Als jij een groepje had waar er bijvoorbeeld 4 heel goed waren en 2 deden eigenlijk niks, deed het hele groepje niks. En diezelfde filosofie, die hebben we eigenlijk geprojecteerd op ons bedrijf, waarbij we eigenlijk allemaal... Dat eerst dus van die mensen die wel willen knallen bij elkaar zetten. En wat je dan ziet is dat je een groep van ongelooflijk ambitieuze mensen hebt. Die ongelooflijk graag impact willen maken. En daarmee veel meer gedaan krijgen dan die grotere groep.
0: Ik ben eens even aan het kijken. Want die groeipijnen, die heb je. Dat kan niet anders.
3: Nou, het gaat hier van een leidakje.
0: Nee, toch?
2: Zeker. Je hebt al groeipijn, die zal er altijd zijn. Zeker met de rate dat wij groeien.
0: Kan je daar een voorbeeld van noemen?
2: Nou, de groeipijnen, om even terug te gaan naar helemaal het begin van Aqua Blue 7 jaar geleden, waar je nog zeg maar de hele value chain had. Dan was de pijn altijd heel evident. Als je een systeem verkocht, was je na de hele avond aan het inpakken. Nou, verkocht je er 10, dan had je daar geen tijd meer voor. Dus aan het begin heb je natuurlijk de hele waardeketen. Op een gegeven moment ga je dat steeds meer uitbesteden. Nou, nu hebben we dat allemaal heel goed gerealiseerd. Maar alleen de groeiambitie groeit exponentieel. Dus... We hebben denk ik wel, ik denk dat wij heel goed doen. We gebruiken de zeg maar AI, de technologie, de juiste mensen. En we nemen eigenlijk ook alleen maar mensen aan die fit zijn voor volgende week. En niet alleen voor vandaag de dag. Ja. En ik denk dat je daarmee wel verschillende processen en verschillende mensen kan aannemen. Waardoor je dat wel voorkomt. Maar ja, groeipijn zal er altijd zijn. Als je zeg maar met de rate waar wij in groeien, blijft doorgroeien.
0: En dan heb je ook het stukje ondernemerschap. Waarbij je normaal gesproken verantwoordelijk bent voor... Alles, je zei het net zelf al, spullen inpakken en oh, er komt weer een bestelling binnen. Dit trekken we niet meer, dit redden we niet meer. Maar uiteindelijk toch zaken loslaten. Hoe was dat voor jullie?
3: Dat is denk ik wel heel natuurlijk gegaan eigenlijk. Initieel doe je natuurlijk alles met z'n tweeën. En op een gegeven moment krijg je dan wel veel duidelijke rolverdeling. Want dat moet op een gegeven moment. En ik denk dat je dat op een moment is gegaan waarbij je ook zag van... Nou ja, die neemt natuurlijk heel erg de hoek. Bijvoorbeeld in mijn geval heel erg de kant van het product op. En Mark veel meer de kant van het commerciële gedeelte van het bedrijf op. En ik denk dat we daar een mooie verdeling op een gegeven moment hebben gekeerd tussen ons. En op een gegeven moment ja, dan neem je mensen aan die natuurlijk veel beter zijn dan jij. En dat is alleen maar fijn om dat los te laten. Want 1, die pakken het volledig op. En die doen het een stuk beter. En zo hebben we eigenlijk een leadership team gebouwd. Met waarbij alle divisies nu binnen het bedrijf eigenlijk een goede leider hebben. Wat ervoor zorgt dat het bedrijf ook heel goed staat. Zonder onze directe invulling.
0: Maar wat je zegt, want je bent met een product bezig. Waar je eigenlijk in de basis, in de techniek zelf geen verstand van hebt. Dus daar heb je ook te maken met techniek. Maar ook met vertrouwen.
2: Ja. Zeker vertrouwen. Ik denk dat wij geluk hebben in Nederland. Als je kijkt naar de TU Delft. Een van de beste engineering universiteiten van de wereld. En we hebben gewoon de juiste mensen gevonden. En die wij inderdaad...
0: Ook geluk dus gehad. Wel.
2: Ja, dus hebben we zeker geluk mee gehad. We hebben daar ook voor hun ook een periode waar ze heel veel vrijheid kregen. En dat onwijs leuk vonden. Maar inderdaad, we hebben gewoon de goede mensen vroegtijdig gehad. Die we ook volledig vertrouwen. En die ons ook met ons echt deze journey aan zijn gegaan. En ik denk dat de combinatie heel krachtig is. Omdat wij van begin af aan heel commercieel echt op de eindklant dat focussen. Ook wat voor concept gaan we in de markt zetten. En de andere vanuit de techniek denken. En dat is de juiste aanvulling geweest. Waardoor het product dat we gelanceerd hebben meteen zo succesvol is geweest in de markt ook.
0: Wat ik eigenlijk zo bijzonder vind ook is als we even een stapje maken van Jumbo naar Heineken. Heineken produceert zelf drank. Weliswaar vaak alcoholische dranken. Maar goed, dat even terzijde. Als je die kan overtuigen... Dan weet je wel dat je iets moois in handen hebt, lijkt mij.
2: Zeker.
0: Hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik denk... grappig genoeg, het product heeft hun overtuigd. Want wat we bij Heineken hebben gedaan... Je ziet natuurlijk bij heel veel grote corpen... zijn nu heel erg bezig om enerzijds... Nou, de werkplek aantrekkelijk te maken... om te zorgen dat mensen vaker naar kantoor willen gaan... in plaats van moeten. Maar daarbij ook te investeren in een stukje verduurzamen... en een stukje vitaliteit. En bij Heineken was dat eigenlijk een groot vraag. Hoe gaan we de werkplek aantrekkelijker maken en zorgen dat mensen zeg maar hier graag willen komen? En wij hebben toen met hun een pilot gedaan. We hebben gezegd, nou, probeer het product 2 weken lang. En op basis van de bevindingen kunnen jullie kijken of jullie door of niet willen doorgaan. En grappig genoeg, na een week zei ze, nou, we willen het, maar we willen ze eigenlijk op elke verdieping. En toen zodoende echt uitgebreid. Dus ik denk bij ons het product, en dat is ook denk ik de kracht van Aqua Blue. We hebben echt heel veel tijd en ook geduld gehad om het product echt goed te maken. En nu op een commercieel niveau, wel, ik zou niet zeggen dat het heel makkelijk is, maar het product heeft het wel, maakt het wel heel makkelijk. Dat als hij er staat, blijft hij staan.
3: Ah, Mark heeft het heel makkelijk.
4: Ja. Het product is veel te goed.
0: Maar jij moet zorgen dat het nog beter blijft. Want je zei net al, het is natuurlijk een beschermd product eigenlijk. Hè? Dus het is gedeponeerd. Maar hoe hou je nou de concurrentie achter je?
3: Ja, ik denk dat wij hebben een hele sterke productvisie. Dus eigenlijk wat ik misschien dan ontbreek aan daadwerkelijke technische tekenkennis. Hè, heb ik wel aan hoe ik denk dat het product en de markt eruit gaat zien over 2, 3, 4, 5 jaar. Dus ik denk dat doordat we eigenlijk heel erg vooruitkijken en totaal niet bezig zijn met wat de rest maakt. Maar heel erg aan het kijken zijn. Maar wat wij willen ontwikkelen en welke problemen.
0: Toch echt uitgaan vanuit eigen kracht.
3: Enorm uit eigen kracht ontwikkelen. En enorm kijken naar die pijnpunten die we zien in de markt. En die willen we oplossen. Betekent gewoon dat en de snelheid van onze ontwikkeling is super hoog. Tweede, we kijken heel erg vooruit. En dat zorgt gewoon voor dat iedereen die ons probeert na te doen eigenlijk 2, 3 jaar achterloopt. En ik denk dat in een wereld van AI, waarbij er op dit moment zeg maar softwarebedrijven kunnen worden gedisrupt door iemand die op zijn zolderkamer een nieuwe app staat te bouwen. Het eigenlijk wel heel krachtig is dat wij in de product en de fysieke productontwikkeling zitten. Aangezien er simpelweg aan fysieke producten gewoon een hele lange tijd zit om dat te testen, te maken, te ontwikkelen, te certificeren. En ik denk dat als je dan als bedrijf enorm snel ontwikkelt en dat dus met dat kleine team in ieder geval snel kan blijven doen, dat je daar enorm krachtig en enorm je voordeel in kan halen.
0: Want is het ooit denkbaar dat er toch nog een fysiek product komt? Want dan ben je eigenlijk vloek in een eigen kerk aan het doen, toch?
3: Sorry?
0: Dus het fysieke product nu, hè, ja. Wordt het getapt.
3: Ja.
0: Gaat in glazen, wat dan ook wat voorhanden is. Maar is het ooit denkbaar dat het toch een fysiek product gaat worden?
3: Je bedoelt een blikje of een
0: blikje of een. Of een.
3: Ja, dat. Ik denk dat het voor ons uiteindelijk een. Het zal niet iets worden wat single use is. Dus het zal altijd zijn om te kijken van oké, nou, als we een nieuw concept lanceren, hoe kunnen we dat op zo'n goed mogelijke manier doen? En hoe kunnen we uiteindelijk die transitie creëren naar van single use af? En dus wij zullen dat niet in blikjes of in flesjes doen die eenmalig gebruikt zullen worden. Dat zeker niet.
0: Dus, maar die producten die zijn er al, dus die herkennen we wel, die weten we ook. Ik ben straks ook heel benieuwd naar die expansie zeg maar naar andere landen. Het zijn er inmiddels 17, maar volgens mij is dit pas het begin.
1: Zeker. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Johnny Guido Watson en The Real Mother for You.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag is het bedrijf Aqua Blue wat hier centraal staat. Marnix Stokvissen en Mark van Zuilen zijn aanwezig in de studio. En we hebben het net al eventjes gehad over de expansie naar die 17 Europese landen. En dan kom je dus op het punt dat je het gaat hebben over de kern van het product. Is uiteindelijk toch het water wat uit de riolering, dat moet ik zeggen, uit de waterleiding komt. In veel landen is het nog steeds eigenlijk niet verstandig om te drinken. Kan er buikpijn van krijgen. Kwaliteit van het water is niet al te goed. Dat zijn de extremen. In Nederland is het drinkwater goed, maar staat wel onder druk. Zeg ik dat goed?
2: Klopt, ja.
0: Fijne, korte samenvatting.
2: Ja, ja. En dan is de vraag waarschijnlijk, wat doen jullie daaraan?
0: Precies.
2: Kijk, in essentie hebben we altijd gezegd vanuit ons product. We kwamen vanuit waterzuivering eigenlijk initieel waar we begonnen. En toen hebben we twee hele sterke filters ontwikkeld die we altijd in ons product toevoegen. Dus ongeacht het kraanwater, wat dus heel goed kan zijn, zoals in Nederland op de meeste locaties, of minder goed kan zijn, bijvoorbeeld in de steden in Parijs of ergens anders waar er bijvoorbeeld heel veel chloor in het water zit, hebben we gezegd, we willen diezelfde constante kwaliteit bieden, onafhankelijk van de locatie. Dus wij kunnen niet overal een watertest gaan nemen om te weten dat het goed is. Dus wat we dan doen, we installeren dezelfde filters overal.
0: Die gaat uit van eigen kracht eigenlijk.
2: Exact. En daarbij zeggen

0: ook dan ervoor zorgen dat mensen gewoon voor Acomodo blijven kiezen.
1: Actief in 17 landen, dan begin je uiteindelijk bij één land. Wat was het eerste land wat jullie buiten Nederland hebben bereikt?
2: België was eigenlijk de eerste waar we... Het was eigenlijk gewoon Nederlandse bedrijven die over de grens wouden. Was niet, dat liep gewoon zo.
1: Dat liep vanzelf.
2: Dat liep vanzelf. Ja. En wij hebben toen eigenlijk heel vroegtijdig gekeken. Nou, we waren al heel snel Europese marktleider worden. Nou, dan ga je kijken naar welke bedrijven zijn eigenlijk het grootst op het gebied van, in ons geval, een reseller. Dus wie verkoopt al aan de kantorenmarkt. Nou, toen kwamen we eigenlijk heel snel terecht bij Selecta. Wat eigenlijk de marktleiders in Europa op het gebied van koffie en wending.
1: Ja.
2: En toen zijn we met hun eigenlijk een partnership gesloten. En meteen uitgerold in 16 of 17 landen. En toen zijn we eigenlijk in een maand tijd zijn we eigenlijk non-stop in het vliegtuig geweest. Om het product te installeren, te onboarden, eerste klanten mee te gaan. En daar hebben we enorm veel van geleerd. Daar zie je ook wel echte verschillen. Hoe de Nordics toch wel heel andere drinkt gewoon heeft dan Duitsland, waar 80% sparkling drinkt. En daar heel veel van geleerd. En uiteindelijk zijn we nu 3 jaar fast forward, zijn we nu met in elk land echt met verschillende resellers bezig.
1: Ja, dus dat is natuurlijk wat jullie heel snel verder brengt.
2: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk het verhaal over microplastics, wat eigenlijk overal is. Je ziet het niet, maar het is overal. Is dat ook in die filter te ondervangen?
3: Wat je ziet is dat in principe, er wordt veel over gepraat en microplastics. Het komt natuurlijk voornamelijk ook door verpakkingen. Hè, dus wat invloed heeft op het water. We weten allemaal bijvoorbeeld van het hebben van een flesje water wat je in de auto laat staan. En het effect dan wat het op het water heeft. Hè, dus zeker op lange termijn is dat zeker schadelijk. Volgens mij hebben we daar meerdere onderzoeken ook van de Plastic Soup Foundation of in ieder geval de Health Foundation, die ziet dat er ook in het bloed wordt aangetast. Vanuit ons focussen we voornamelijk op de goede kant en de positieve kant van het verhaal. Waarbij we zeggen, nou, wij halen het eruit. En bij ons in dit geval is het vers en gezond. Dus maak je er bij Acomodo geen zorgen om. Maar het is zeker, bij heel veel mensen speelt het. En ik denk dat dit in Europa, in Nederland wel speelt qua bewustwording. Maar voornamelijk is het iets wat in Amerika heel erg groot is. Dus daar zie je dat mensen echt voornamelijk ook uit glas drinken om dit soort dingen te voorkomen.
1: Ja. Hoe ga je dit verhaal dan uiteindelijk toch aan die consument vertellen? Want je moet daar een stuk marketing gaan bedrijven en je moet daar gaan opvallen. Je moet daar gaan overtuigen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Nou ja, we hebben in dit geval eigenlijk ervoor gekozen om juist...
1: Dat is niet Selecta bijvoorbeeld die dat voor jullie doet.
3: Exact. Nee. Dus om dit voorbeeld te geven. Wij praten eigenlijk altijd vanuit de benefits en de goede kant van het verhaal. Dus we proberen nooit mensen in een soort... Op middel van angst, gevaarlijk, drink het niet, drink alleen ons. Dat proberen we nooit te doen. Maar we proberen heel erg vanuit onze eigen krachten daadwerkelijk dat naar de man te brengen. Dus als je kijkt hoe we dat doen in ons in principe indirect kanaal, hè, via de partners, is dat we eigenlijk een hele actieve houding nemen in de marketing. Dus wij draaien zelf campagnes, marketingcampagnes door heel Europa. We hebben zelf eigen business development reps, dus eigenlijk mensen die leads ook kwalificeren en dan vervolgens naar de partners toebrengen. We maken heel veel case video's, dat doen we ook met partners. We hebben een hydration van, een busje met ons
1: hydration van.
3: Ja, die we naar events rijden van partners. Hè. Dus we zijn heel erg bezig om eigenlijk ongelooflijk te ondersteunen. En dat komt omdat we willen alles natuurlijk versnellen, we willen ze helpen. En op die manier wat meer grip op de uitkomst.
1: Maar dat is nu wat je nu doet. En dat is nu wat je nu ook kan doen. Hè? Want je hebt een investering ontvangen, dus je kan ook daarmee uitbreiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je helemaal in de beginperiode vooral erg creatief moet zijn.
2: Zeker, en ik denk dat met een product uiteindelijk de beste marketing wat wij in het begin hebben gedaan is gewoon product placements. Dus op de juiste plekken je product activeren en met de juiste klanten en dat zorgt al voor een bepaalde awareness. Maar er zit inderdaad limieten.
1: Free publicity.
2: Exact. En ook gewoon creatief zijn. Dus wij hebben gewoon van het begin af aan altijd heel creatief geweest. Wat niet alles hoeft heel veel geld te kosten. Sommige met goede ideeën.
1: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Nou, ik denk een goed voorbeeld is een van onze eerste stunts. En ik denk ook een van onze meest succesvolle, gezien we er eigenlijk 0 euro in hebben geïnvesteerd. Is dat wij een zuiveringstechnologie ontwikkeld. En er zit natuurlijk onwijs veel op de markt. Zeker als je naar de B2C-markt kijkt. Iedereen zegt dat van een flesje kan je in één keer met een bepaalde UV-licht kan je iets filteren tot en met hele grote systemen. Maar de consument wist eigenlijk niet meer van wat is nou echt het zuiveringsgraad dat je kan doen. En met onze technologie bouwde het eigenlijk altijd iedereen kenbaar maken. Maar iemand zei van wat kan je dan eigenlijk altijd filteren? Zij zei, wij kunnen zelfs grachtwater filteren in drinkwater. Toen dachten we, dat is eigenlijk, moeten we dat gewoon laten zien. Want dan kunnen we ons meteen onderscheiden waarom onze technologie veel beter is.

0: is. En zodoende hebben we dat gedaan.
1: Heb je wel eens in een gracht gezwommen overigens?
0: Toevallig een maand of twee geleden.
1: Dus je weet ook hoe het stinkt.
2: Nou, voor ALS doen we altijd met het bedrijf elk jaar. Sinds ook die stunt hebben we gezegd, nou dan doen we ook mee aan de Cannon Water Swim. Dus dat is heel leuk. Dat hebben we met het team door de Amsterdamse gracht al de derde keer dat we dat hebben gedaan. Ja. Ook gezwommen.
1: Ja. En dat het is echt, het stinkt echt heel erg.
0: Het stinkt echt heel erg. Ja, en het smaakt nog veel, veel slechter, kan ik je vertellen. En ik denk
2: dat
0: het
2: al gedronken?
0: We hebben het gedronken nadat het
1: mogelijk toch wat binnen, toch? Als je kunt.
0: Exact. Yeah. Nee, maar dat was een goed voorbeeld van uiteindelijk gewoon creatief zijn. We wilden laten zien wat onze technologie kon. Nou, we hebben een mooi idee. En toen hebben we dat gewoon uiteindelijk naar buiten gebracht. En dat is eigenlijk door de Telegraaf, door eigenlijk heel veel nieuwszenders is het allemaal opgepakt. En dat was voor ons wel een manier om te laten zien van sommige dingen hoeven ook niet ingewikkeld. Als je gewoon een goed idee hebt en je weet op een leuke manier te vertellen. Wat je doet, dat dat ook heel veel aandacht kan krijgen.
1: Zeker. Wat was het moment dat jullie dachten, nu gaan we kapitaal, nu moeten we kapitaal aantrekken?
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk uiteindelijk, we groeien snel. Maar als je een productbedrijf bent, dat betekent ook dat je natuurlijk je producten moet inkopen en moet financieren, et cetera. Dus dat zorgde al voor wat meer druk op onze cash. En daarnaast hadden we natuurlijk ook continu ambitieuze plannen. We waren al 2 jaar brei 300% gegroeid. Dat wilden we nog een jaar doen. En dat wilden we eigenlijk door blijven zetten. Maar daarvoor moest ons bedrijf weer een volgende fase in. We moesten naar schaalproductie toe. Het is heel anders om 200 producten te produceren in plaats van 2000 producten.
1: Waar wordt het nu geproduceerd?
2: Ik zag het reclame van VDL achter op de tv voorbij komen. Maar dat is bij VDL. In het zuiden van het land. Mm-hmm. Dus in Nederland. Ja. Dat hebben we ook specifiek gekozen omwille van kwaliteit. Hè. We wilden graag alles lokaal houden met een bedrijf waarbij we snel konden schakelen. En dat is voor ons gewoon het allerbelangrijkste. Dat het product altijd werkt en dat de kwaliteit goed is. Want als je iets nieuws neerzet bij mensen en het werkt niet, dan is het er ook zo weer weg.
1: Ja, heel bijzonder hoe dat allemaal verlopen is. Maar uiteindelijk heb je dat kapitaal aangetrokken. En wat is nu, hè, want we zijn bijna het einde gekomen van dit programma alweer. Wat is nu jullie toekomstbeeld? Hoe zien jullie het voor je?

0: En eigenlijk misschien nog wel een beetje sneller groeien dan dat we hebben gedaan. Ja.
1: En, maar dit is pas het begin. Dat proef ik steeds. Dus dat is heel veelbelovend. Wanneer zitten jullie ondernemersklus erop? Wanneer zou je afstand kunnen durven doen? Zou je dat willen überhaupt?
2: Nou, de ondernemersding, dat houdt denk ik nooit op. Dat zit denk ik in ons. Maar er is nog. Dit is inderdaad pas echt het begin. En ik denk wat Mark net al goed zei. Het is, uiteindelijk, er zijn zoveel markten waar we nog in willen gaan. Want uiteindelijk, je slaapt 8 uur en de rest van de dag ben je of op kantoor of thuis of on the go. En daar hebben wij al heel veel hele vette ideeën voor. Om uiteindelijk het productassortiment zo uit te breiden. Zodat wij eigenlijk Aqua Blue overal kunnen aanbieden. En dat is wel nog een behoorlijke klus. En uiteindelijk, ja, wij willen gewoon wereldwijd de marktleider worden in deze categorie, wat we nu aan het bouwen zijn.
1: De missie is 1 miljard mensen elke dag helpen optimaal te presteren door goede hydratatie. Op hoeveel zitten jullie nu? Qua cijfer, becijfering ongeveer.
0: Ja, ik dat moet ik wel echt een klein beetje, zeg maar, vanaf de heup schieten, dit antwoord. Maar dit is, ik denk dat wij momenteel op 15 miljoen zitten, of 10, 15 miljoen. Dat zou ook een beetje mijn eerste schatting zijn. Dus we zijn er nog lang in, maar het groeit wel heel snel. Dus we zijn hard op weg om dat wel te gaan realiseren. Hè. Dus we hebben in ieder geval, hadden ooit ook een heel duidelijk doel, 1 miljard plastic flessen besparen voor 2030. Nou, we liggen on track. En ik denk dat, om een beetje terug te komen op ondernemen. Wat wij zo leuk vinden is elke dag de energie die we hebben van wat er gebeurt. Dus elke uitdaging die we zien, zien we weer als een opportunity om het beter te doen. En we zijn ervan overtuigd dat, dat dit bedrijf, zoals we zeggen, van startup to unicorn gaat. Dus daarom is Tom vandaag ook mee, onze cameraman. Die filmt alles wat wij doen. En elke 4 weken hebben we ook een documentaire die wij op YouTube zetten. Waarbij mensen gewoon kunnen zien hoe het leven bij Aqua Blue ervan uitgaat.
1: Want die drijfveer, die is er. Dat straalt dan alles uit. Dat zie je ook gewoon. Ben je ooit bang dat dat vlammetje minder wordt?
0: Nee. Nee.
1: Hoe hou je dat overeind? Heeft dat toch te maken met wat we eigenlijk al in het begin van het programma zeiden? Iedereen is elke dag bezig met hydrateren. Dat is gewoon, dat hoort bij het leven.
2: Ja, ik denk dat.
1: Omdat het zo essentieel iets is, dat het daardoor kan blijven bestaan? Dat vlammetje? Ja.
2: Ik denk, zeg maar, als je kijkt, hydratatie is dat blijft natuurlijk altijd bestaan. Dat is een van de belangrijkste dingen voor mensen. Ik denk voor ons de vlam, als je kijkt intern, is gewoon de passie van de mensen die bij ons werken. En de energie die je krijgt van zowel je klanten zo blij maken, als zeg maar echt kunnen bouwen. Ik denk als ondernemer is het allermooiste om je iets wat je hebt getekend uiteindelijk in de markt en dat verder uit te bouwen. En het is ook gewoon veel te leuk. En ik denk dat vlammetje nooit zou weggaan. En het bedrijf, wat Mark zei, Unicorn, is dan er is nog veel meer mogelijk daarna met wat wij nu aan het bouwen zijn.
1: Dan nog even de vraag, en daar ben ik wel benieuwd naar. We hebben namelijk businessvragen hier. En dat is een getal van 0 tot 10. Wie van jullie wil als eerst? Daar zit een vraag achter namelijk.
0: Oké, laten we maar van start.
1: Komt hij aan.
3: Op welke collega, concurrent, zou je stiekem wel een beetje willen lijken?
1: Op welke collega, concurrent, zou je willen lijken?
0: Oeh, een collega, concurrent.
1: Ja.
0: Ik denk dat als wij... Het is eigenlijk niet een direct concurrent. Maar als ik dan toch een voorbeeld neem, is het Red Bull. Ik vind het zo'n prachtig merk. Hoe ze eigenlijk een blikje met suikerwater en cafeïne hebben kunnen omtoveren tot een mega merk. Eigenlijk een movement. Dat fascineert mij. Dat zeker.
1: En dan gaat alles natuurlijk lopen. Want dan weet je wat ze doen. Gekke acties, gekke stunts. Sport ondersteunen. Tot aan voetbalclubs. Dus jullie hebben over een paar jaar een voetbalclub.
0: Nou ja, kijk, dat is het gave aan hydratatie. Wie weet. Dat is wel het stukje avontuur. Wat wij zeker ook wel willen meenemen in onze brand en marketing.
1: Mark, voor jou heb ik ook een vraag klaarstaan. Noem maar een getal.
2: 8.
3: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
2: Op welk zakelijk dilemma heb ik ooit wakker gelegen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik lig niet heel vaak wakker van dingen. Dus dat vind ik een lastige vraag. Maar ik denk in ons geval heb je wel, waar ik af en toe wakker heb tegen, is de groei die wij meemaken, is af en toe zeker aan de beginfase voordat we naar een VDL gingen, is productie. Kunnen wij het wel bijhouden met wat wij nu verkopen? Daar heb ik af en toe wel wakker voor gelegen, want productie duurt gewoon.
1: Want je sluit een contract, alleen dan moet je achteraf maar zien hoe je het oplost.
2: Zeker. En als je er op een gegeven moment heel veel sluit en de productie loopt af,

0: dachten, dat is iets niet wat je zeg maar kan oplossen met geld, dat kost tijd. Dus daar heb ik af en toe wel wakker van gelegen. Maar het mooie daarmee is, daar lig ik nu nooit meer van wakker, omdat wij nu een hele goede producent in Nederland hebben die dat voor ons, dat probleem in ieder geval helemaal heeft verholpen.
1: Hoe gaan jullie tot slot nog de vragen om met de War on Talent?
2: Ja, de War on Talent voor ons, ik moet eerst zeggen, ik denk dat doordat we onze cultuur zo kenbaar maken in de manier waarop wij naar buiten brengen, dan wel door onze video's die we lanceren. En ik denk gewoon ook de uitingen die we doen, zien we gewoon dat we ongelooflijk veel aanvragen krijgen voor de jobs die we openen. Dus op dit moment eigenlijk zitten we een beetje in een luxe positie. Misschien omdat het water op kantoor ook zo goed is, dat kan helpen. Maar we zitten in een ongelooflijke luxe positie. Dus we krijgen super veel goede aanmeldingen per rol die er open gaat. En ook al hiren we veel, blijven de goede mensen eigenlijk komen. Dus we hebben op dat moment, daar liggen we niet van wakker, om het maar zo te zeggen.
1: Ik wil jullie graag bedanken voor de komst naar de studio. En voor jullie mooie verhaal. Veel succes nog met alles wat er komen gaat. En die beurs, dat zou dus nog wel eens een goede doorbraak kunnen brengen.
2: Dat verwachten wij wel.
1: In de studio Marnix Stokvis en Mark van Zuilen. Zij waren van AquaBlue. En dit was Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website nieuwbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe Cybersecurity Monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Ops en datawetenschapper Tom Bekkers.
1: Let's Talk Business, Olivier de Neven.
0: Ja, Egbert, Tom, welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dank je.
0: Hier in de studio. Ja, ik zei het al, het is hammer time inmiddels. We moeten het gaan hebben over jullie bedrijf, maar ook over de wereld van marktonderzoek. Want het is me nogal een wereld volgens mij, Egbert.
2: Ja, weet ik niet. Het is een wereld die eigenlijk van alle tijden is, denk ik. Mm-hmm. Bedrijven willen zichzelf goed kennen, willen weten waar ze winsten maken, willen weten waar kosten zitten. Maar ook meer en meer hoe de markt zich beweegt, wat concurrenten doen. Wat klanten willen, welke technologieën zich ontwikkelen. Dat is eigenlijk van alle tijden geweest.
0: Ja, precies. Jij bent de oprichter onder andere van het bedrijf. We gaan het straks hebben over hoe je daarop bent gekomen überhaupt om een marktonderzoeksbedrijf te starten. Maar eerst even misschien interessant, wat doet Hammer precies?
2: Ja, wij noemen ons een markt intelligence bedrijf. Dus wij richten eigenlijk customized informatieprocessen in, waarin we bedrijven helpen om gericht informatie over de markt of over de omgeving te collecteren, te gebruiken, te analyseren en uiteindelijk ook actionable te maken. En actionable betekent, je doet dat niet voor de kennis, je doet dat niet om te weten, maar je doet dat om uiteindelijk de bedrijfsvoering te verbeteren en te optimaliseren. Dus die bedrijven moeten er wat mee doen.
0: Ja, precies, want alleen weten is natuurlijk leuk, is interessant, maar daar doe je het niet voor. Dat uiteindelijk wil je er ook echt verschil mee maken als bedrijf.
2: Het uitgangspunt is dat we bedrijven willen helpen betere beslissingen te nemen waar de markt een rol bij speelt. Dus dan kun je denken aan betere strategische plannen. Waar gaan we morgen ons geld verdienen in plaats van vandaag? Waar liggen nieuwe markten? Hoe kunnen we onze concurrent de loef afsteken? Dat soort vragen proberen wij te ondersteunen met data gebaseerde informatie.
0: Ja, en waarom is het zo leuk, jullie werk?
2: Waarom is het zo leuk? Dat is wel een moeilijke vraag.
0: Ik neem aan dat je met plezier naar je werk gaat.
2: We hebben er enorm veel plezier in. Je moet denk ik een beetje een puzzelaar zijn.
0: Okay.
2: Dus als je het leuk vindt om dingen te doorgronden en informatie daarbij te gebruiken, dingen beter te begrijpen en daarmee mensen te helpen, dan ben je bij ons op je plek.
0: Okay. Dat is lekker willen puzzelen eigenlijk. Dat is een belangrijke eigenschap.
2: Ja, we zitten in een specifieke sector. Dus wij ondersteunen met name bedrijven die in B2B zitten. Dus dat zijn bedrijven die niet direct aan consumenten leveren, maar eigenlijk aan bedrijven die weer producten maken waar uiteindelijk consumenten van profiteren. En daar is inzichtbeschikbaarheid of marktinformatiebeschikbaarheid vaak een probleem. En die moet je uit heel veel verschillende bronnen halen. En dat moet je leuk vinden. Dus verschillende bronnen combineren, daar analysecapaciteit op loslaten, een inzicht uit genereren wat je vervolgens kan gebruiken om een actie of een plan op te baseren. Dat is wat we doen.
0: Ja, waarom eigenlijk B2B en niet B2C?
2: Nou, wat ik net eigenlijk al aangaf, in B2C zijn er gewoon grote databrokers, datamakelaars, partijen die informatie verkopen op basis van bijvoorbeeld kassadata. Dus wij kopen als consument onze producten en we hebben daar klantenkaarten bij, et cetera. Dus dat wordt allemaal geregistreerd en op basis daarvan wordt al marktinformatie geproduceerd die goed beschikbaar is voor B2C ondernemingen. En B2B ondernemingen hebben dat voordeel eigenlijk niet. Dus vaak is het lastiger, ze zitten ook vooraan in de keten. En je kan je voorstellen dat als je een ingrediëntje levert, wat bijvoorbeeld in 20-tal producten gaat, dan is het al veel lastiger om te ontdekken wat precies de grootte van die markt is. Het gaat niet meer om één product, maar het gaat om een ingrediënt wat in 12 tot 20 verschillende producten uitkomt. Dus dan wordt die puzzel al complexer.
0: Juist. En zo kan je dus, als jullie die complexe puzzel kunnen gaan oplossen, of in ieder geval een deel daarvan, ja, kun je daar je voordeel mee doen. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
2: Daar is eigenlijk meer artisanaal analysewerk
0: vereist, artisanaal,
2: zeg maar. Ja, wij noemen dat zelf vaak artisanaal ook in vergelijking met waar je het straks over wil hebben. Want AI is natuurlijk een normaal tool of een modern tool aan het worden.
0: Ja.
2: Maar er is heel veel hand- en analysewerk bij. En het werk van, laten we zeggen, de gebruiker van het tool is daar nog heel erg van belang.
0: Ambachtelijk.
2: Ja, ambachtelijk is het juiste woord.
0: Hè? Ja, precies. Tom, tot nu toe heb ik jou nog niks gevraagd, maar daar gaat nu verandering in komen. Want ik hoor puzzelaars moeten er werken eigenlijk bij Hammer. Want dat moet je wel zijn als je dit vak leuk wil vinden. Jij bent data-onderzoeker. Hè? Jij bent specialist hierin, de data-wetenschapper. Wat houdt dat eigenlijk in?
3: Hoe ik binnen ben gekomen bij Hammer was in eerste instantie ook omdat de data op zoveel verschillende plekken gevonden moet worden. En er zoveel databronnen bij elkaar moeten komen, was mijn rol.

0: om dat voor de marktanalisten efficiënter te laten verwerken. Dus de interne data-infrastructuur bij hem optimaliseren. Destijds was dat vooral met classifiers, nieuwsdata zo snel mogelijk proberen te segmenteren, dat iedereen wist wat je aan die bepaalde bronnen had. Mm-hmm. Zodat ze ook wisten wat ze moesten gebruiken. En tegenwoordig is dat iets meer veranderd, dat we ook echt van klanten echt datagerichte opdrachten krijgen. Dus dat we echt aan die projecten gaan werken vanuit een dataperspectief.
1: Oké, okay, dus nou stel, hè, ik ga het even helemaal op Jip en Janneke niveau brengen voor mij dan. Ik zeg, ik wil graag weten wat mijn concurrenten bijvoorbeeld ongeveer doen en hoe ik dan misschien die markt kan bespelen op een manier waardoor ik die concurrenten de loef af kan steken. Dan kom ik bij jullie, of bij jou, en dan zeg ik, we gaan maar bronnen uitzoeken eigenlijk om daarachter te komen. Wat voor bronnen moet ik dan aan denken? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Dat zijn heel gevarieerde bronnen. Dus sowieso heb je vaak alle opdrachten die bij ons binnenkomen hebben iets te maken met nieuws. Omdat wat er in de wereld gebeurt vaak impact heeft op alle markten die wij behandelen. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook gewoon ruwe data van de bedrijven zelf, van de concurrenten vinden. Ook hele specifieke inzichten van experts in de markt. En dan heb je al echt te maken met verschillende typen aan data. En dat moet op een bepaalde manier bij elkaar komen, zodat dat allemaal als één groep geanalyseerd kan worden.
1: Ja.
0: En dat is vaak een lastige puzzel die we bij hem zo efficiënt mogelijk proberen te leggen.
1: Ja.
0: Dat de meest complexe vragen op een relatief snelle, goede manier behandeld kunnen worden.
1: Ja, dus bijvoorbeeld je kijkt in de online krant. Daar zie je dat er, weet ik veel, bijvoorbeeld de tarieven van Trump. Dat daar weer een ontwikkeling in is. Dat heeft impact misschien wel op die partij. Dan neem je dat mee en dat combineer je dus met allerlei andere bronnen. Waardoor je tot een bepaalde conclusie kan komen.
0: Exact. En dan probeer je het zo ver te trekken als mogelijk is. En in dit geval zou dat bijvoorbeeld al kunnen zijn om dat het niet nodig is om die krantartikels te lezen. Mm-hmm. Omdat we die impact van die dingen die gebeuren kunnen meten. En dan meteen vanuit die impact op de markt die we analyseren te werken.
1: Ja. Ja, en dan gaat dus intern bij jullie, hè, al die informatie, ik kan me voorstellen, er komen enorme informatiestromen bij jullie dan binnen. Heel veel. En daar moet je wegwijs uit weten te worden.
0: Exact.
1: En dat is wat jullie doen.
0: Ja, ja.
1: Want jij gaat dan als een soort goudzoeker, heb je zo'n soort, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n filtertje eigenlijk, waar je dan uiteindelijk het goud overhoudt in jouw bakje.
0: Ja, exact. En ons doel is om zo min mogelijk zelf te gaan zoeken. Want als je zelf gaat zoeken, dan blijf je bezig. De wereld gaat gewoon te snel om overal naar te kijken. Dus ons doel is ook om zoveel mogelijk daarin te automatiseren. En voordat we een specifiek per stukje bekijken, eigenlijk weten wat we daaraan hebben.
1: Mm-hmm. Ja, want anders dan kost het gewoon te veel tijd. Dan loop je alweer achter de feiten aan.
0: Ja, want zeker met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren merken we dat er steeds moeilijkere vragen makkelijk te beantwoorden zijn. Dus de vragen waar klanten bij ons mee binnenkomen, die worden ook steeds moeilijker. En wij moeten ook met die tijd mee om die vragen te kunnen blijven beantwoorden.
1: Hmm. Nou, straks wil ik wel weten wat voor soort vragen dat dan allemaal zijn, concreet, die jullie krijgen. Maar je moet dus snel handelen. Dat betekent ook dat, stel ik heb vandaag een vraag voor mijn bedrijf. Hoe lang zou dat dan duren gemiddeld voordat jullie ook een antwoord hebben daarop?
0: We hebben verschillende proposities die we daar dan aanbieden. Dus we hebben bepaalde klanten die zeg maar op abonnementsbasis bij hem al zitten. Die kunnen dan op weekbasis antwoorden krijgen op hun vragen.
1: Ja.
0: Wat voor B2B business strategy vragen denk ik een vrij korte termijn is. Maar als je koud bij ons binnenkomt, dan gaat er wel wat lang overheen. En dan zijn dat meestal ook niet losse, simpele vragen, maar dan meer een plan dat we maken.
1: Ja, dan moet je neem ik aan ook meer weten van dat bedrijf dat de vraag stelt überhaupt al.
0: Exact, ja.
1: Voordat je weet wat ze er ook aan gaan hebben.
0: Ja, en dat kan soms nog best wel lang duren.
2: Ja, waar je denk ik ook rekening mee moet houden is, laten we zeggen, de gebruikslijn waar bedrijven mee te maken hebben. Dus soms als het om lange termijn plannen gaat, dan komt het niet op een week of op 2 weken. Dus dan mag een project best wel een bepaalde periode beslaan. Maar je kan je voorstellen dat als een bedrijf, en met name, we werken ook voor private equity partijen, dus investeringsmaatschappijen die een bedrijf willen gaan kopen, mm-hmm, of een onderdeel van een bedrijf willen overnemen, dan ligt een investeringsbeslissing voor binnen 2 of 3 weken. En dan is eigenlijk die periode van tijd, ja, dat is eigenlijk de beschikbare tijd waarin je uiteindelijk de best mogelijke inzichten moet genereren.
1: Ja.
2: En dan werken we ook heel nauw in interactie met zo'n bedrijf, met zo'n private equity partij samen, om die inzichten zo goed mogelijk binnen die korte gestelde termijn te genereren.
1: Juist. Dan nog even market intel en data science. Zeg ik veel voorbij komen als ik op jullie site keek. Wat is nou het verschil en hoe vullen ze elkaar aan?
2: Oei, dat is ook een moeilijke vraag. Kijk, market intel. Kijk, wat heel veel marktonderzoekspartijen doen, is dat ze eigenlijk een specialist zijn in een methode. Dus ze zijn of in kwalitatieve interviews goed, of in surveys goed, of ze doen heel veel data-analyse, et cetera. En wij noemen onszelf een customized market intel partij. Dus wij genereren intelligence, inzichten om bedrijven te ondersteunen. En het uitgangspunt van dat customizen is de vraag van de klant. Van wat wil ik er uiteindelijk mee doen? En dan is niet de methode leidend, maar uiteindelijk de inzichten. En vaak merken we dat we eigenlijk een tal van methoden nodig hebben. En dus een hele unieke set, dat hoort ook bij die puzzel, nodig hebben om uiteindelijk tot de uiteindelijke inzichten te komen.
1: Dus soms
2: de
1: ga je... Meeste,
2: ook, ja, ga je gang. Ja, nee, dus de meeste onderzoeken bij ons die bestaan voor een deel uit desk research, open publieke data raadplegen. Ja. Voor een deel uit het interviewen van experts. Voor een deel uit het doen van een grote vragenlijst onderzoek. En bijna altijd uit de combinatie van die dingen.
1: Nou, dat wilde ik vragen.
2: Dat maakt het leuk en dat maakt het interessant. Wij zeggen bij hem ook heel vaak van ja, één bron is geen bron.
1: Want zeggen we in de journalistiek ook, dus daar kunnen we elkaar de hand in schudden.
2: Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk onderzoek doen. Hè? Dus het is in allebei de gevallen proberen waarheid te vinden, zeg maar. Ja. En als die waarheid ergens uniek al zou zijn opgeslagen in een bron, dan was dat werk vele malen eenvoudiger. Ja. Maar de praktijk is veel weerbarstiger, dus dat is helaas niet het geval.
1: Helder. We gaan het zo verder hebben over het heden. Of nee, sorry, eerst gaan we naar de geschiedenis natuurlijk. Ik wil heel graag jullie geschiedenis horen. Maar eerst heb ik nog een businessvraag voor jullie. Komt ie.
2: Oh jee.
3: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
1: Ja, een heleboel vakjargon woorden die al voorbij komen. Maar ik hoorde er net ook al een paar in ons gesprek. Wat is nou echt zo'n vakjargon woord waarvan je zelf de kriebels krijgt eigenlijk?
2: Nou, ik krijg niet zo heel erg snel de kriebels. Maar kijk, ja, wat ik wel merk, waar ik merk dat mijn klanten vaak de kriebels van krijgen. We werken vaak voor managementteams en CEO's, et cetera. Mm-hmm. Je mag toch niet heel erg makkelijk spreken van problemen. Want ja, die hebben we natuurlijk niet.
1: Nee.
2: We hebben alleen maar uitdagingen.
1: Oh ja.
2: En als wetenschapper denk ik dan van ja, wat is het verschil?
1: Ja.
2: Is een probleem defensief geformuleerd en in het andere geval offensief?
1: Ja, jullie zijn ook puzzelaars. Dus dan is een probleem ook helemaal niet zo erg, toch? Dat kun je wegpuzzelen.
2: Nou, en dat is ook een hele goede opmerking, want problemen, zeg maar, die leiden tot meer inzichten. Dus je moet eigenlijk steeds proberen om problemen te identificeren, want dat leidt uiteindelijk tot meer kennis en verbetering van je eigen positie.
1: Ja.
2: Dus als je doet alsof ze er niet zijn, ja, dan leidt dat ook niet tot optimalisatie en verbetering.
1: Nee. Tom, wil je daar nog iets aan toe te voegen?
0: Ja, ik ben het er sowieso helemaal mee eens. En van mijn vakgebied heb ik er soms moeite mee waar wel en niet AI op geplakt wordt. Dus en vooral waar wel AI op wordt geplakt. Dat je denkt van, het wordt een beetje makkelijk gebruikt.
1: Te pas en te onpas wordt AI er weer in gegooid. Oké, okay, nou we gaan straks ook te pas AI erin gooien in ons gesprek. Dat doen we aan het einde. Eerst zometeen dus de inmiddels rijke geschiedenis van Hammer. Want jullie bestaan inmiddels al ruim 10 jaar. Maar eerst Elijah Doolittle en Pack Up bij New Business Radio.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Ja, terug bij Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper bij dat bedrijf. In de komende minuten wil ik graag meer te weten komen over de ontwikkeling die jullie sinds 2015 hebben doorgemaakt. Want zo lang bestaan jullie alweer. Dat is best een lange tijd alweer.
3: Die tijd is voorbij gevlogen.
2: Ja, is dat zo?
3: Ja. Ik voel het nog steeds als een echte start-up onderneming wel.
2: Ja, toch wel. Oké, waarom dan eigenlijk?
3: Ja, omdat er inderdaad aan de ene kant heel veel ontwikkelingen zijn in die markt. En we natuurlijk gewoon from scratch echt begonnen zijn in 2015 echt met de eerste mensen aannemen. Het idee is eigenlijk van anderhalf jaar, twee jaar daarvoor al. Oorsprong ligt eigenlijk ook wel in mijn persoonlijke achtergrond. Ik ben mijn hele leven lang actief geweest in wat wij dan market intel noemen. Lesgegeven, onderzoek gedaan. Voor grote corporates gewerkt, in consultancy gewerkt. En vervolgens door mijn partners eigenlijk verzocht om samen Hammer te gaan bouwen.
2: Oh, je had het niet zelf gedaan?
3: De eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet mijn idee was.
2: Okay.
3: Het idee kwam van mijn partners. En die zochten daar iemand bij die dat zou kunnen doen. En de aanleiding daarvoor was eigenlijk dat zij vonden, zij waren ook heel erg actief in business to business. Dus bedrijven die consumentenbedrijven services verlenen. Dat ze heel vaak zagen, zij maken strategische plannen, dat die bedrijven acteren in het donker, zoals ze dat zo netjes zeggen.
2: Ja, en ze weten eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn.
3: Nou, ze weten wel wat ze aan het doen zijn, maar ze weten relatief weinig over de buitenwereld. En ze zijn vooral heel erg georiënteerd op wat ze zelf doen en hoe ze dat doen en hoe ze dat beter kunnen doen en hoe ze dat kunnen optimaliseren en waar ze winst mee maken. En veel minder wat er buiten gebeurt. En vanuit mijn academische overtuiging en wat ik al die jaren al had gedaan, was juist het kijken naar hoe kan je nou de informatievoorziening ontwikkelen ten aanzien van die buitenkant. Hè? Wat mij betreft net zo bepalend is voor het succes van een bedrijf als die binnenkant. Hè? Want als je iets maakt, hoe goed je het ook maakt, en er is geen markt voor, of die markt is eindig, of een concurrent kan dat beter, dan ben je nog steeds niet succesvol. Dat was voor mij wel een aanleiding om daarin te gaan stappen.
2: Ja, en ze dachten ook inderdaad van, we hebben iemand nodig die kennis heeft van dat marktonderzoek als partner. En zo ben jij erin ingesleurd.
3: Zo ben ik erin gerold, ja. En dat paste op dat moment ook heel erg goed bij een leeftijdsfase.
2: Ja.
3: Beste beslissing, denk ik, die ik ooit had kunnen nemen.
2: Ja, echt? Oké. Okay. Dus geen spijt van, dus na ruim 10 jaar.
3: Nee, zeker niet. Omdat ik denk, er werken natuurlijk heel veel jonge mensen bij Hammer. En we werken met een model waarbij we vooral heel veel universitaire schoolverlaters, om het dan maar zo uit te drukken, proberen zelf op te leiden tot volwaardige business analisten met enorme data affiniteit. En dat betekent dat ze nog niet altijd heel veel ervaring hebben bij andere ondernemingen. Nee. Dat heb ik inmiddels wel. En ik kan je wel vertellen dat je niet een heel veel leukere werkomgeving kan aantreffen.
2: En waar zit dan dat? Nou, laat ik dat zeggen van aan Tom vragen, want die weet dat vast nog veel beter. Waarom is het zo leuk werken dan?
4: Er is heel veel vrijheid. Er is vanaf het begin heel veel vertrouwen. Dus ik ben ook vanuit de universiteit binnengerold. Destijds was data science nog een relatief klein onderdeel van Hammer. En er lag eigenlijk vooral een idee. Het was van, hey Tom, we hebben dit idee en we willen dat graag eens gaan testen. Kunnen we een pilot draaien? Ik heb dat toen met een stage gedaan en dat beviel heel goed.
2: Hoe lang geleden is dit? Even tussendoor.
4: Ja, dit is denk ik bijna 6 jaar geleden.
2: Oké. Okay. Dus toen waren ze een paar jaar bezig met Hammer en toen kwam jij erbij.
4: Ja. En het feit dat ik er nu nog ben, dat tekent ook voor hoe goed de werksfeer is.
2: Ja.
4: Er komt dus ook steeds.
2: Ja, of het salaris had natuurlijk ook gekund, hè? Maar misschien allebei. Ja.
4: En er komen ook steeds nieuwe jongens bij. En het blijft heel, heel dynamisch. We blijven ons doorontwikkelen.
2: Mm-hmm.
4: Gaan we iedere keer met plezier naar kantoor en de sfeer is gewoon hartstikke goed.
2: Wat goed. En vorig jaar neem ik aan ook het 10-jarig bestaan goed gevierd.
3: Daar hebben we een lekkere taart op gegeten. Ja. En we gaan in april gaan we dat nog een keer dunnetjes overdoen door een AI-symposium voor market intel te organiseren.
2: Ah.
3: Dus we geven daar wel degelijk aandacht aan. En we denken dat dat ook een heel mooi unicum is, inderdaad.
2: Ja, dat is al ruim 10 jaar actief. Hoe zag die wereld er in 2015 uit toen jullie opgericht werden en wat is daar sindsdien gebeurd?
3: Ja, dat is wel anders, denk ik. Want we hadden het al over puzzelen en het inrichten van informatieprocessen. En ik gebruikte de term artisanaal of ambachtelijk, maakte jij daarvan. En daar werd het destijds wel door gedomineerd.
2: En, door ambachtelijke onderzoekers?
3: Of ja, wel? dus kijk, ja, als je kijkt, nou ja, ik ben inmiddels 59 en als je kijkt hoe ik in de universiteit ben opgeleid en hoe je onderzoek deed, dan was data over het algemeen schaars. En dan deed je nog steekproeven, omdat iets moest representatief zijn voor het onderzoek wat je aan het doen was.
2: Ja.
3: Ja, vandaag de dag zijn de uitdagingen natuurlijk totaal anders. En zeker in die beginperiode van Hemmer deden we nog vooral veel ambachtelijk onderzoek. Dus dan was het gebruik maken van beschikbare data, dingen bij elkaar zoeken, veel kwalitatieve interviews, expert interviews uitvoeren en daar uiteindelijk analyses op maken. Maar ook wij moeten natuurlijk mee in die, ja, die groei van data beschikbaarheid en dus ook datatechnologie die je kan gebruiken om die data snel te analyseren. En daar komt data science, data wetenschap, eigenlijk meer en meer, in ieder geval de technologische component daarvan, komt meer en meer om de hoek kijken. En vandaar ook mensen als Tom.
2: Ja. Want een Tom, of in ieder geval de rol van Tom misschien als persoon wel, maar de rol van Tom was bijvoorbeeld na de pakweg 15 jaar geleden, zou dat ondenkbaar geweest zijn?
3: Nou, niet ondenkbaar, zeg maar. Maar neemt wel steeds meer grotere vormen aan. En ja, ja. Steeds belangrijker en onderscheidend, zeg maar, in ons werk. Sommige dingen die een klant 10 jaar geleden niet gedaan zou hebben, omdat het gewoon op de ambachtelijke, artisanale wijze veel te veel tijd zou kosten. Ik noem maar een schappenonderzoek uitvoeren in een retailer. Om vervolgens te gaan kijken wat liggen er allemaal van producten. En dan naar ingrediëntendeclaraties gaan kijken. Om uiteindelijk zo te gaan afleiden wat de markt van een specifiek ingrediëntje is. Dat kost zoveel manuren.
2: Ja.
3: Daar gaat een klant niet voor betalen.
2: Nee, want er ging er dus echt, als je dat zou willen, dan zou er dus echt een mannetje of een vrouwtje naar elke winkel moeten. Om dat allemaal te gaan analyseren.
3: Nou, er zijn grote businesses in de wereld die daar volledig op gebaseerd waren. Die dus gewoon inkopers over de hele wereld in supermarkten hadden lopen.
2: Maar
3: ook daadwerkelijk de verpakkingen, de producten kochten, de producten eruit haalden, verpakkingen instuurden. En dat werd dan in machines geklopt. om uiteindelijk die, ja, je lacht er nu.
2: Ja, ik word al moe als ik eraan denk.
3: En te analyseren. Nou, dat kost bakken met geld. En daar moet je heel veel voor verkopen, wil je dat terugverdienen.
2: Yeah.
3: Een klant gaat dat niet uniek voor zijn specifieke vraag. Gaat hij dat niet bij een bureau neerleggen. Maar vandaag de dag kan je dat met datatechnologie. Online kan je zo'n winkel bezoeken. Kan je die data eraf halen. Die kan je analyseren met allerlei instrumenten. Dus dat wordt in één keer, is dat binnen bereik. En nou, dat is één van de voorbeelden waarvoor dat van ons van belang is geworden.
2: Ja, precies. Dus dat is echt wel veranderd in de afgelopen jaren. Nog andere dingen. Tom, misschien ook al in die 6-7 jaar dat jij nu bij Hemmer rondloopt. Wat heb jij in die periode zien veranderen in de markt? En daarmee misschien ook bij Hemmer.
4: Ja, ik heb bij onze klanten meer bewustzijn gemerkt over de mogelijkheden. Dus op het begin was het inderdaad echt wat Egbert zei, dat wij vooral ingezet werden om, wij als data scientists ingezet werden om de marktanalyses die we al toepasten efficiënter te maken.
2: Mm-hmm.
4: Maar nu komen klanten ook best opportunistisch naar ons toe van, goh, is dit misschien niet mogelijk? En dan is het antwoord daar eigenlijk verrassend vaak ja op. En dat was er misschien een paar jaar geleden niet.
2: Dus dan vroegen ze het en dan zeiden jullie, nou, kijk eens even naar buiten, het ziet er ook mooi uit.
4: Ja.
2: Afleidingsmanoeuvre. Ja.
4: Nou, dan zeiden we wel, ja, het is wel mogelijk, maar dan hangt daar een kostenplaatje aan die niet, zeg maar, die te hoog was voor wat het zou opleveren.
2: Ja,
4: zeiden we, ja, dan doen we het niet. En als ze nu met diezelfde vraag terugkomen,
2: dus
4: dan komen we met een ander kostenplaatje.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En we gaan het straks nog verder over AI hebben, maar ik neem aan dat het ook kostenverlagend kan zijn als ze dingen kunnen helpen.
4: Zeker, maar ook hier niet eens per se AI, maar het feit dat er op het web al zoveel informatie beschikbaar is. En dat we dat eigenlijk, dat je dat heel makkelijk ook lokaal kunt halen.
2: Hmm.
4: En daar eigenlijk een vrij geautomatiseerde analyse op kunt toepassen. Nog los van AI, waardoor je al best wel hoog over inzichten krijgt. Dus op het moment dat je dan specifieker gaat zoeken naar de dingen die je nodig hebt, weet je in ieder geval in welke hoeken van de kamer je moet zoeken om dat te vinden.
2: Ja. Dat is wel een lekker idee voor jou natuurlijk ook. Als je weet in welke hoek je moet zoeken.
4: Exact, ja. Ja, is heerlijk.
2: Niet dolend in het leven. Ja, heel goed. We zijn weer toe aan een businessvraag, jongens. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
2: Oké. Okay.
5: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
2: Een zakelijk dilemma waar je van wakker hebt gelegen. Wie biedt?
4: Oh, daar speelt op dit moment in mijn wereld een heel groot dilemma.
2: Oké. Okay.
4: Dus in hoeverre je programmeert met vibecode?
2: Vibecode, ja. Dus cloud en dergelijke. En dan cloud, zelfs volgens mij.
4: Ja, ja. Ja. Dus het is super snel. En het is heel, heel goed. En als het niet goed is, heb je een probleem.
2: Ja, Ja, ja, dus dat, dan heb je het over AI die eigenlijk een paar bochten kan afsnijden. En daarmee dingen kan doen die normaal door mensen werden gebouwd. Heel lang, heel veel werkkosten.
4: Ja.
2: Nu kan je het automatisch laten doen, maar werkt het ook goed?
4: Voor ons, wij hebben dus... Ik denk dat het vooral misgaat als je hele grote projecten hebt. En als het heel erg complex wordt. Dat merken wij ook bij onze grotere projecten. Dus daar proberen we te minimaliseren. Mm-hmm. Maar we hebben ook projecten waar we eigenlijk op hele korte termijn een heel klein projectje opzetten. En daar is de performance die wordt bijna iedere week beter.
2: Mm.
4: En dat is ook leuk bij hem, want we kunnen iedere keer krijgen nieuwe projecten. Dus dan kunnen we ook iedere keer kunnen we dat testen.
2: Ja, ja. Dus daar zit wel een zakelijk dilemma dan in van waar gebruik je het nou wel voor, waar niet. En,
4: kopie ziel aan de duivel.
2: Ja, ja, ja, goed punt. Egbert, voor jou een zakelijk dilemma. Misschien wel ergens in deze afgelopen 10 jaar waar je flink van wakker hebt gelegen.
3: Ja, de dingen waar je echt wakker van legt, die hebben vaak te maken met laten we zeggen het voortbestaan en het financiële voortbestaan van een onderneming. Ga ik de kosten voor de baat uitdoen? Maar die vind ik eigenlijk niet zo heel erg interessant om te bespreken.
2: Mm-hmm.
3: Wat in onze wereld wel interessant is dat bedrijven vaak vanuit een bepaalde eigen scope naar hun markt kijken.
2: En wat bedoel je daarmee?
3: Ja, kijk, als jij zegt van ik ga de markt in kaart brengen. Of de omgeving in kaart brengen, dan een bedrijf wat bij wijze van spreken tapijten maakt, om het maar even heel plat uit te drukken, die kijkt dan naar de concurrenten die ook tapijten maken. En die kijkt dan naar de klanten, wat klanten van tapijten willen, et cetera. En daarmee hebben ze eigenlijk heel eng gedefinieerd wat de markt doet.
2: Ja, ja.
3: En een dilemma waar wij altijd mee te maken hebben is van, zou je eigenlijk niet breder moeten kijken? En hoe breed moet je dan kijken? Om tapijten concurreren natuurlijk met andere vormen van vloerbedekking als pakket of steen of lijmen of whatever.
2: Je weet niet en wat je niet weet, zeggen ze dan. Hè?
3: Je weet niet wat je niet weet.
2: Ja.
3: En vaak vragen bedrijven, stellen een vraag en dan willen een antwoord op de vraag. Terwijl je heel vaak het idee hebt van, zou dat eigenlijk wel de vraag moeten zijn?
2: Kan je niet een betere vraag stellen?
3: Kan je niet eigenlijk een betere vraag stellen? En dat is een dilemma, dat is een veranderkundig dilemma.
2: Ja.
3: Je gaat je klant eigenlijk zeggen van, je stelt eigenlijk de verkeerde vraag.
2: Ja, heb je vandaag nog niet tegen mij gezegd, maar als je dat gaat doen, dan hebben we wel ruzie, hè? Dat begrijp je.
3: Ik doe dat na de uitzending.
2: Ja, precies. Jammer dat je die vraag stelt. Had je niet beter die vraag kunnen stellen, Olivier? Ja. Nou, daar gaan we het misschien zo even over hebben dan tijdens de muziek die we nu gaan draaien. Want zometeen praten we weer verder. En daarna wil ik het graag met jullie hebben over wat jullie anno 2026 allemaal doen. En wat de meest interessante inzichten daaruit zijn in deze Let's Talk Business. Na

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en ik heb twee gasten vandaag tegenover me. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Becker.

0: consument zijn, maar tegelijkertijd supergroot zijn en heel belangrijk.
1: Supergroot en enorm belangrijk en ook wereldwijde posities innemen. Dat zijn bedrijven die toeleverend zijn in dit geval de melkveehouderijsector. En dan heb je bedrijven die uiteindelijk producten maken, dus in de verwerkende tak zitten, die dus bijvoorbeeld van zuivel allerlei ingrediënten maken, bijvoorbeeld voor sportvoeding of ouderenvoeding en dat soort bedrijven. Daar werken we ook voor. En die ketens, die zijn er bijvoorbeeld voor de melkveehouderij, maar die zijn er ook voor de landbouw en die zijn er voor de horticulture, groenten en
0: daar
1: werken wij allemaal voor.
0: Ja, precies. Laten we eens een random persoon of klant daarvan pakken. Die komt met jullie bij met een vraag. Wat voor vraag schiet bij jou te binnen dat je denkt, oh, dat was wel een goeie, daar zijn we wel even flink mee bezig geweest bijvoorbeeld.
1: Nou ja, bijna alle vragen zijn wel waar wij natuurlijk goed mee bezig zijn. Dat moeten allemaal de klanten luisteren.
0: Ja, precies. Dus, eentje die is bijgebleven, laat ik het zo zeggen.
1: Kijk, als je bijvoorbeeld naar die mechanisatiesector kijkt, dan kan je je voorstellen dat Nederland loopt daar heel erg in voorop. Hè. Dus in Nederland zijn de arbeidskosten zijn hoog. Boerenbedrijven zijn, melkveehouderijbedrijven zijn heel geprofessionaliseerd. Dus heel veel boerenbedrijven maken gebruik van melkrobots, mestrobots en allerlei data die ze kunnen gebruiken om dat dierwelzijn en de diergezondheid te monitoren. Dat is elders op de wereld heel anders. Dus die bedrijven komen bij ons de vraag van goh, hoe groot is zo'n markt in bijvoorbeeld Brazilië of in Nieuw-Zeeland of in Thailand of whatever.
0: Ja.
1: Nou, daar moet je wel wat voor doen om dat in kaart te brengen. Want je zou kunnen zeggen van nou ja, één melkrobot kan zoveel koeien aan. Dus als wij het aantal koeien weten in Brazilië of in Polen of in Nieuw-Zeeland, dan weten we hoeveel melkrobots er in principe verkocht zouden kunnen worden.
0: Ja.
1: Maar als die koeien zeg maar verdeeld zijn, voor ieder huis heeft één koe bijvoorbeeld, ja, dan is die markt waarschijnlijk niet zo groot. Als de arbeidskosten daar zodanig laag zijn dat je bij wijze van spreken een boerderij moet hebben van 400 koeien, wil dat rendabel zijn, dan is die markt ook niet zo groot. Dus dat wordt best een complexe puzzel. En dat zijn dingen die wij ons graag in vastbijten.
0: Ja, en Tom, we hadden het net al over, het is gevarieerd werk wat jij doet, wat jullie doen. Ben jij dan ook zo iemand die dan zelf ook met vragenlijstjes rondrent? Of zijn dat jouw collega's die focusgroepen doen en dat soort dingen?
2: Nee, dat doen wij niet zelf. En ook hebben we in het verleden wel zelf gedaan, enigszins, maar steeds minder. Maar de vragen komen bij ons binnen en dan mogen wij het maar gewoon gaan oplossen. Ook een hele interessante vraag die mij is bijgebleven was een partij die wilde weten van specifieke dierenvoeding, van honden- en kattenvoeding, van alle Whiskas, Felix, noem maar op, welke eiwitten daar nou precies in zaten. Om te weten wat voor hun als inkoop dus interessante eiwitten zouden zijn die blijkbaar heel goed gingen op de markt.
0: Ja, ja, ja. Ja, want er zijn ook heel veel verschillende soorten eiwitten, heb ik onlangs pas geleerd.
2: Exact. Ja. En, ja. Nou, er zijn een paar hele grote eiwitten, zoals soja-eiwit, die bijna overal in zat.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan kwam dus een partij bij ons binnen en die zei van goh, wij willen we eigenlijk wel eens weten van de wat meer niche eiwitten, welke nou echt in de markt worden ingezet en in de schappen liggen. Want dat zijn waarschijnlijk dus wel ingrediënten die werken. En waarom liggen die dan in de schappen? Wat zijn nou echt precies de voordelen van die eiwitten?
0: Ja, ja. Maar jullie zijn dus eigenlijk ook een vraagpaak waarbij je zelf vaak het antwoord ook eerst nog niet weet.
2: Absoluut. Ja. We komen ook een hele rare markt terecht.
0: Ja, dus je gaat ook naar je werk en dan denk je, goh, ik ga me vandaag in de wereld van de eiwitten verdiepen. Had ik ook niet verwacht toen ik vanmorgen begon.
2: Heel erg. Ja, er zijn ook jongens bij ons op kantoor die een ontzettende expert zijn geworden in een markt waar ze van tevoren nog nooit over hadden gehoord.
0: Nee. En grappig is dat, hè?
2: Ja.
0: Stel nou dat die vraag over, nou, er komt zo'n zuivelfabrikant, hè, die, of een zuivelpartij, die komt bij jullie en die heeft een vraag. En vervolgens komt er een andere zuivelpartij en die zegt, ik zou eigenlijk ook wel wat willen weten. Kan dat zomaar? Of is dat net als met advocaten dat je dan zegt, sorry, maar ik werk al met een andere partij, dus dat gaat niet gebeuren?
1: Nou, dit is geen theoretische vraag.
0: Dat dacht ik al.
1: Dat gebeurt.
0: Ja.
1: Dat hangt heel erg af van hoe zo'n partij er zelf in zit. Sommige partijen vinden het inderdaad niet fijn als we ook voor de directe concurrent werken. Aan mijn grijze haren zie je dat ik inmiddels wel wat jaren meeloop in die sector. Ik zeg dan heel vaak van ja, goh, we werken inderdaad wel voor de directe concurrent. Maar de vraag die jij stelt, die heb ik nog nooit van ze gehad. Dat realiseren bedrijven zich vaak niet zo heel erg goed. Maar vaak is de manier waarop ze zelf in de markt staan heel erg bepalend voor de type vragen die ze stellen. Ja, dat is niet altijd de afdoende antwoord, moet ik je heel eerlijk vertellen. En wat wij zeggen is, ja, wij zijn absoluut integer. Dus de inzichten die wij uiteindelijk produceren, die zijn exclusief voor een klant. Die zullen wij nooit gebruiken voor een andere klant. Dat kunnen wij niet doen. wat wel zo is in informatieprocessen, is dat, weet je, inzichten zijn uiteindelijk gebruikt op basis van een grondstofdata.

0: data die komt ergens vandaan. En die data die blijft van degene die, waar we die vandaan halen. Als we die inkopen, blijft die ook van die leverancier. Want dan kopen wij een gebruiksrecht. Als wij een expert interviewen, dan is dat kennis van die expert. En al die data die blijft van andere partijen. En daar kan de concurrent ook gewoon bij.
1: Ja.
0: Alleen de bewerking die wij doen en de bewerking die
1: we
0: specifiek doen, ja, die is van ons.
1: Ja.
0: Die maken wij voor u. Beste klant. En die is uniek. En die komt niet bij een andere klant terecht.
1: Nee.
0: En dat is de manier waarop wij daarmee omgaan.
1: Ja.
0: En klanten zijn daar heel tevreden mee. En die merken dat ook. En ja, wat wij ons vooral moeten realiseren op het moment dat wij dit met voeten treden. Zeker bij concurrentiegevoelige thema's. Ja, dan zijn wij natuurlijk heel snel out of business. Dus dat kunnen we ons ook helemaal niet permitteren.
1: Kan het wel verleidelijk zijn soms? Want ik kan me er wel voorstellen dat je denkt, nou ja, komt dezelfde vraag, komt weer copy-paste. Ook al is niet onze data op.
0: Dat komt dus heel zelden voor. Hè, dat die vraag echt copy-paste voorkomt. Dat is een eerlijk antwoord. Dat is niet een sociaal wenselijk antwoord. Nee. Dat is echt zo. Dus wat dat betreft valt dat enorm mee. Alleen ik zeg er altijd wel heel eerlijk bij dat er is natuurlijk een grijs gebied. Ik kan niet vergeten wat ik heb geleerd.
1: Nee.
0: En dat is het grijze gebied. En die kennis die zal ik ook op bepaalde momenten toepassen. En als dat echt een grijs gebied wordt waarvan wij denken dat moet je eigenlijk niet doen. Dan kunnen we er nog een ander team op zetten dan een team wat daar eerder aan gewerkt heeft.
1: Ja.
0: Dus als team A gewerkt heeft voor concurrent of klant A. Dan kunnen we een ander team inschakelen voor klant B.
1: Ja,
0: eigenlijk, weet je,
1: het komt eigenlijk bijna niet voor.
0: Nee, het is eigenlijk een theoretisch thema, maar het is wel een thema wat klanten heel belangrijk vinden.
1: Ja, en ik ook. Dus vandaar goed dat we het hebben getackled. Tom, ik hoor net al meerdere teams en zo. Hoeveel mensen werken daar eigenlijk bij jullie?
2: Rond de 15 mensen.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En dat kunnen dus ook in verschillende teams ingedeeld worden, waarbij het ene team aan het ene project werkt, of aan de ene vraag en dan weer aan een andere vraag.
2: Dat gebeurt zeker. We hebben ook verschillende projecten die tegelijk lopen. En we hebben denk ik, ik denk dat iedereen wel onderdeel is van meerdere teams ook op hetzelfde moment. En sowieso benaderen we tegenwoordig alle projecten vanuit een marktanalist perspectief, marktintel en data science perspectief. Dus al onze teams zijn ook hybride. En dan heb je nog één project lead, dus we hebben eigenlijk vast teams van 3 of meer.
1: Ja, en die project lead die stuurt het aan, neem ik aan. En doet hij zelf ook nog wat, behalve het team aansturen? Of,
2: Al onze project leads zitten ook diep in de materie.
1: Oké, okay. Ja, precies. Echt meewerkende voor mannen of vrouwen.
2: Ja, exact. En dat is denk ik ook wel vaker bij bedrijven van dit formaat. Kijk even naar Egbert. Maar dat werkt bij ons heel erg goed, want dan is ook de communicatie naar de klant altijd heel accuraat.
1: Juist.
0: Ja. Als ik daar nog iets op aan mag toevoegen. Kijk, het primaire proces is een informatieproces. Waarin uiteindelijk data in gegevens, in informatie, in inzichten wordt geproduceerd. En als je daar als projectleider verantwoordelijk voor bent. Dan kan je niet alleen maar het proces in de gaten houden. Dan moet je ook inhoudelijk van de inhoudelijke materie kunnen kwijten.
1: Ja.
0: Anders kan je niet communiceren met de klant. Anders kan je het niet vertalen naar maatregelen om dat proces te optimaliseren.
1: Daar zit wel wat in, ja. Anders dan kan je niet ook een meewerkend voor mens zijn.
0: Inderdaad.
1: Nee. We zijn aan de laatste businessvraag toegekomen van vandaag. Dus zet je schrap.
3: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja. Wat vind je niet leuk aan je werk eigenlijk? Dat is anders geformuleerd. Maar het hoort er wel bij. Tom?
2: Data pre-processen.
1: Pre-processen. Wat is dat voor pre-praten? wat is dat?
2: Je verzamelt data. Het is gewoon eigenlijk datacollectie. Dus je haalt allerlei data bij elkaar. En dan wil je dat eigenlijk direct je model in gooien.
1: Mm-hmm.
2: Maar het komt er nooit precies zo uit als je wil. En dan is het bijvoorbeeld als je een paar scrapers bouwt. Dus je haalt website van je haalt data van het web. En dan wil je die datums, die wil je ook in je database hebben.
1: Ja.
2: Maar de ene website heeft dan dat dataformat. Dan wil je zeg maar gewoon de maand uitgeschreven, et cetera. Dat moet allemaal in hetzelfde format. Wil je er in je database mee kunnen werken?
1: Ja.
2: En dat allemaal fine-tunen, dat is kan nog wel eens een vervelend klusje zijn.
1: Oké. Egbert?
0: Ja, ik krijg de vraag ook waarschijnlijk, ja.
1: Zeker?
0: Heel weinig. Ik vind het juist dat we heel mooi werk hebben. Kijk, het is puzzelwerk, het is academisch werk. Het is iedere keer bij ieder project, zoals jij al aangaf, bouw je nieuwe kennis op. Dus het is eigenlijk heel mooi dat je mag blijven leren en daar ook je geld mee kan verdienen. Vervolgens is het nuttig, want je zit best wel kort op de bal. Dus je hebt contact met klanten. Dat vind ik heel erg leuk. En ik merk aan mezelf dat ik eigenlijk altijd die balans moet hebben. Als ik te veel alleen maar in het onderzoek zit, maar niet met klanten praat en praat over hoe ze het gaan gebruiken, dan ga ik, dan word ik onrustig, zeg maar. Dus ja. Ik vind al die verschillende dingen wel heel erg leuk. Als ik dan toch twee dingen moet noemen, dan is dat. Met de loop der jaren vind ik het pure datakraakwerk. En dan kijk ik ook een beetje meelijwekkend met Tom, zeg maar. Dat vind ik steeds minder leuk worden. Ja. Maar dus ik ben heel blij dat we mensen hebben als Tom en zijn collega's. Die dat voor een heel groot deel voor me doen. En alle administratieve dingen die ook bij bedrijfsvoering horen. Dat zal iedereen, denk ik, echte ondernemers, zullen dat allemaal vinden.
1: Daar ontkom je niet aan,
0: maar nee. Daar word je natuurlijk niet echt vrolijk van.
1: Nee, precies. Nee, dat is helaas iets wat, denk ik, in elke sector speelt en elke branche. Maar het is wel een helder antwoord. Dank in ieder geval daarvoor. Zometeen gaan we samen de teletijdmachine in richting de toekomst. Want jullie hebben allerlei plannen.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Ja, je luistert naar Nieuw Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op marktonderzoeksbedrijf Hammer Market Intelligence. Met Egbert Philips, directeur en eigenaar, en Tom Beckers, datawetenschapper. Nou, we hebben het verleden besproken, het heden en nu is het tijd voor de toekomst. En ja, dan is toch het woord toverwoord daarin denk ik ook in het marktonderzoek AI. Of niet, Tom?
3: Ja, absoluut. We merken dat klanten steeds vaker bij ons aankomen kloppen van wij willen iets met AI. En dan hebben ze eigenlijk geen idee. En dan gaan we samen om tafel en dan komen ze erachter dat er eigenlijk heel veel verschillende kleine toepassingen zijn van AI. Dus waar ze in eerste instantie dachten misschien één overgroot, overkoepelend, wij worden AI, dat werkt vaak niet. Dan ga je toch de boot in. Er zijn wel kleine afsnijroutes die je kunt nemen met AI en die leiden vaak wel tot meer efficiëntie binnen die bedrijven, ja.
2: Ja, en Egbert, zien jullie vaak dat mensen dan binnenkomen en zeggen, kunnen jullie niet gewoon wat met AI doen? Dat gaat toch snel? Is lekker goedkoop?
4: Zeker, dat komt steeds meer voor, dat bedrijven dat zeggen. Ze zien natuurlijk dat concurrenten en collega's, conculega's dat allemaal doen. Dus zij moeten dat ook. Ja. Dan proberen we ze te helpen om daar wat gerichter een benadering en een plan bij te maken. Maar AI betekent heel veel voor ons. Het betekent voor ons is dat een manier om onze eigen processen efficiënter te maken. Mm-hmm. Dus dingen die vroeger niet mogelijk waren, want heel arbeidsintensief, kunnen nu wel. Het komt ook voor dat klanten zeggen van, goh, leuk hoor, zo'n concurrentieanalyse, maar ik ga het zelf doen met AI.
2: Ze vraagt even aan ChatGPT en dan heb ik het ook.
4: Daar heb ik het ook. Dat is niet waar overigens, maar goed, dat gebeurt wel. En het komt inderdaad meer en meer voor dat bedrijven zeggen van, goh, hey, we hebben hier allerlei klantrapportages. Want onze sales reps die bezoeken klanten en die maken daar documentatie over. Dat willen wij niet in de cloud of ergens beschikbaar hebben. Maar kunnen wij wel op een ChatGPT-achtige wijze zeg maar door al die documenten zoeken. Hmm. En dan vragen ze aan ons of we daar een oplossing voor
2: en dat kan wel
4: kunnen ontwikkelen. Dat kan, ja.
2: Dat is wel handig
4: dat
2: natuurlijk.
4: Dat kan ik niet, maar dat kan Tom wel.
3: Ja, die vragen komen steeds vaker binnen. En zijn dan voor het eerst in ons bestaan denk ik wel eens een keer dezelfde vragen die we van de klanten krijgen.
2: Ja, ja.
3: Wij
2: ja.
3: willen onze eigen dat data klopt. Inzichtelijk maken zonder onze data over de schutting te gooien naar zo'n grote technisch bedrijf.
2: Maar dat gaat dan meer over de vorm dan over de inhoud in dat geval. De manier waarop je het ontsluit, de data.
3: Ja. Dus we geven ze zelf inzicht. En zij kunnen zelf in hun data.
2: Ja, kan het ook een bedreiging voor jullie worden in zin van, hè, we hebben onlangs het nieuws gehoord over onder andere Claude, waar toen gedoe over was. Hè, dat de Elseviers en de Wolters Kluwers van deze wereld opeens aandelenkoersen zagen storten. Later zeiden ze, ja, maar wij hebben unieke data, dus zo vaart zal het niet lopen.

0: open. Zijn jullie bang daarvoor dat het op een gegeven moment het marktonderzoek wel gaat overnemen, de AI?
1: Overnemen niet.
0: Nee.
1: Er gaat wel een bepaalde vorm van kannibalisatie plaatsvinden op bepaalde werkzaamheden. Zoals je ziet in, als wij zelf al zien dat we ons werk veel efficiënter kunnen inrichten met behulp van AI, dan bedreigt dat natuurlijk in zekere zin wel, laten we zeggen, de uren keer factuur, uren keer tarief die wij kunnen verdienen aan een bepaald project. Maar als mensen denken dat ze volledig kunnen gaan vertrouwen op AI, dan komen ze denk ik heel erg snel en makkelijk van een koude kermis thuis.
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, dat gaat voorlopig denk ik niet gebeuren. En zeker niet in de complexe wereld waarin wij leven met één bron is geen bron. En proberen te trianguleren en proberen, wat wij altijd doen is te proberen te valideren, te cureren met menselijke analysekennis. Ja, op het moment dat dat nog steeds een hele zware component is van het type onderzoek wat wij doen, om met valide inzichten te komen waarvan een klant zegt van god, hier heb ik vertrouwen in, dan kan je toch heel vaak nog niet vertrouwen alleen op AI.
0: Nee, het ambachtelijke marktonderzoek zal niet door AI vervangen worden.
1: Nee, en inderdaad, zeker dat. En ook, ik weet niet hoe vaak jij per dag aan ChatGPT vragen stelt. Maar
0: af en toe.
1: Maar de kwaliteit, zeg ik altijd, en dat zeg ik ook tegen studenten op het moment dat ik lesgeef, de kwaliteit van een informatieproces begint bij de vraagsteller.
0: Ja. En slechte vraag levert een slecht antwoord op.
1: Exact, precies. Ja. En dat is, daar gaat AI voorlopig ook nog niet bij helpen.
0: Nee, precies. En jullie weten, je zei het al eerder, hoe je de goede vraag stelt. Daar gaat het ook al om.
1: Exact.
0: Ja. Als je nu een blik in de toekomst werpt, kort nog, wat is de droom voor Hammer voor de komende jaren?
1: Nou, de droom. Maar ik heb een wat kortere horizon dan Tom, dus misschien kan Tom.
0: Nou, je kan nog jaren mee.
1: Ik kan nog jaren mee, maar de droom. Ik weet niet of dat de droom is, maar we willen wel heel graag, behalve dat artisanale market intel bedrijf, ook een bedrijf worden wat uitblinkt in het gebruik en bedrijven helpen het gebruik van AI in het genereren van marktinzichten te vergroten. Mm-hmm. En daar een steeds groter deel van onze business mee te doen. Dus dat is mijn droom. Ik weet niet of dat een beperkte droom is. Heeft Tom een veel grotere droom? Maar
2: ja, mijn droom is iets technischer van aard. Want ik vind het gewoon heel erg mooi als die projecten die wij draaien echt perfect schaalbaar worden. Ja. Dus de schaal waarop we nu projecten draaien en de informatie die we vergaren, dat is al vele malen groter dan een paar jaar geleden. En dat vind ik een hele leuke ontwikkeling om mee te maken.
0: Mooie dromen van jullie beiden. Dank voor jullie komst en dat we mee mochten kijken in een kijkje in de keuken van jullie mooie bedrijf. Egbert Philips, directeur en eigenaar van Hammer Market Intelligence. En Tom Beckers, datawetenschapper. Dank jullie wel voor jullie komst.
2: Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.
0: En tot zover Let's Talk Business. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
3: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
10: Hoe
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
10: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
0: Zeg gewoon wat je denkt. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar wat als dat voelt als iets gevaarlijks, als risicovol, als spannend? In veel teams houden mensen zich in uit angst voor gedoe, afwijzing of misschien wel hun baan. En dat kost organisaties meer dan ze denken. Hoe herken je een toxische werkomgeving en belangrijker, hoe draai je die om? In deze aflevering krijg je praktische handvatten om psychologische veiligheid te herstellen. Of in ieder geval het begin daarvan. De gast is Tika Peemans, is team- en leiderschapscoach en oprichtingen van vistrainingen. En vaak te gast hier in de studio. Fijn dat je luistert naar People Power.
7: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Ja, Tika Peemans is weer te gast.
13: Ja.
0: Zeg ik maar weer.
13: Ja. Hè? Gezellig.
0: Ik kan tegenwoordig redelijk makkelijk opzoeken hoe vaak je te gast bent geweest. Leuk is dat, hè?
13: Met ja. AI zeker?
0: Nee, gewoon door op de website te kijken. En sterker nog, maar dat weet ik echt niet. Ik heb voor een aantal van mijn vaste gasten, dat is omdat ik het heel erg leuk vond, heb ik een soort eigen profieltje laten maken. Waar al jouw afleveringen in staan.
13: Ja, die zag ik al.
0: Goed, hè? Ja, ja. Dus als je naar de website gaat, je gaat naar community en je gaat naar studiogasten, dan vind je onder meer Tika, wie ze eigenlijk is en welke boeken ze allemaal heeft geschreven. En dan 10 afleveringen waar je in te gast bent geweest.
13: Wauw.
0: Nou, je bent zeker nog niet op nummer 1, hoor. Dus
13: nee?
0: Je kan nog... Nee.
13: Wie is dat?
0: Dat weet ik niet. Ik denk Joop Schippers.
13: Oké. Okay.
0: Ja, of Aukje Nauta, een van de twee. Want Aukje is ook een tijd columnist geweest.
13: Ja. Ja.
0: Telt niet echt, hè?
13: Nou ja.
0: Ja.
13: Ja,
0: dan ben je er, maar dan was ze niet in de studio, dus dat telt niet echt. Anyways, daar gaan we het helemaal niet over hebben. We gaan het wel hebben over psychologische veiligheid, toxische werkomgeving. Nou ja, het onderwerp van 2025 misschien.
13: Ja, denk
0: wel.
13: Je? Ja, wel een de beetje. Onveiligheidshoek.
0: Toch?
13: Onveiligheid als woord, ja.
0: Ja, denk geholpen door een aantal publieke evenementen, namelijk The Voice. Matthijs van Nieuwkerk, zijn leiderschapsstijl, die niet heel veel mensen heel erg te pruimen vonden, achteraf gezien.
13: Het feit dat niemand daarop ingreep.
0: Het feit dat niemand erop ingreep, dat niemand er wat van zei.
13: Nee.
0: Pas toen het afgelopen was, het hele feest. Wat hebben we nog meer gehad? Nou, natuurlijk het boek, hè? Over psychologische veiligheid.
13: Ja, er is natuurlijk heel veel verschenen. Amy Edmondson
0: toch? Ja, die heeft het heel goed gedaan. Nou, kortom. Los daarvan. Mm-hmm. Waarom denk je dat dat ineens zo de boel in de fik heeft gezet? Waarom er nu zoveel aandacht voor is?
13: Nou, ik stel even een makkelijke vraag om in te komen.
0: Ja,
13: ja,
0: ah, ja hallo. Je komt nu al de 11e keer. Dan hoef ik je dat in te kiezen.
13: Ja. Ik weet niet waarom. Ja, ik denk dat dit soort... situaties het er wel heeft geholpen. Maar ik denk ook wel omdat de wereld, je zou letterlijk kunnen zeggen, wat onveiliger is geworden. Dus ik heb ook het idee dat we het ook moet een beetje moeten uitzoomen als we het over onveiligheid hebben. Dus ik vind de wereld gewoon onveiliger en onvoorspelbaarder. We hebben heel lang in relatieve veiligheid geleefd. En dat is niet meer zo. Dus ik heb ook het idee dat het een beetje ook in ons systeem begint te kruipen. Ik vind mensen snel in paniek, ook organisaties. Dus er wordt snel gehandeld, snel op een soort van rode knop gedrukt. Er is iets aan de hand.
0: Ja, ja.
13: Dus de rust is wel wat ver te zoeken vind.
0: Wat zegt dat dan over organisaties? Dat als er dan iets aan de hand is, dat iedereen een beetje in de stress schiet gelijk?
13: Nou, ik denk dat dat gewoon heel lang ook wel heel slim was om te doen. Dat er is iets en dan lossen we het op. Dat hele systeem. Hè, zo selecteerden we ook leidinggevenden. Een soort oplossingenmachine, zou Tom Verreggen zeggen. Alleen dat kan natuurlijk niet meer, want het is veel te complex geworden. Maar dat zit nog wel in een soort van, hè, er gebeurt iets en dan meteen in een soort van reactie schieten.
0: Ja, is het dan wat ik zelf ook een beetje voel, want dit is natuurlijk altijd geweest. Het is niet zo dat er nu ineens psychologische onveiligheid is. Nee, we hebben er een woord voor gevonden.
13: Ja.
0: Dit is er altijd al geweest. En sterker nog, waarschijnlijk was het vroeger nog veel erger.
13: Ja.
0: Maar nu accepteren we het niet meer met z'n allen. Vinden we het niet oké dat het gebeurt. Kijken we niet meer weg. Is het ook? Ik heb ook wel het gevoel dat we nu, nu dit er dan eindelijk op tafel ligt, als een onderwerp, dat we gewoon niet zo, we weten gewoon eigenlijk niet hoe we ermee om moeten gaan. We hebben daar geen ervaring mee. We weten niet, ja, het is niet voor niks dat het er nooit is geweest, omdat we het dan altijd weg hebben geduwd.
13: Ja, dat denk ik ook. En dat is ook een beetje de paniekslag. Dus ik merk vaak als iemand nu iets roept over onveiligheid, dat mensen heel vaak ook paniekerig reageren. Dan wordt en meteen wordt HR erbij geroepen. Er zijn tegenwoordig wel veel meer organisaties nadenken over gedragscode. Maar dan nog, dan zie je niet dat we heel goed hebben nagedacht over en hoe moeten we dan handelen. En mensen zijn ook een beetje bang, denk ik, voor het imago snel. Dus
0: ja.
13: Op allerlei vlakken. Dus ik vind dat we... Ja, ik bedoel, we mogen als leider, dat is niet helemaal zo, maar als leider iets kwetsbaarder zijn. Maar ik vind als organisatie dat we dat nog blijkbaar niet zo snel mogen zijn. Hè? Ik hoor nog weinig organisaties zeggen, het gaat niet zo heel goed met ons.
0: Nee.
13: Toch?
0: Nee, altijd gaat fantastisch.
13: Het gaat altijd fantastisch.
0: Natuurlijk zijn al de dingen die beter kunnen, maar het gaat wel fantastisch.
13: Ja, ja. Dus er is heel snel een soort van, oh, we moeten dit stoppen. En het is een heel complex iets als er iets van onveiligheid is. Dan is dat niet zomaar een korte analyse. Althans in mijn ervaringen. Dus wat ik zie aan onveiligheid, ja, dat zijn gewoon puzzels.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen jou niet bellen als het een beetje, als er een klein dingetje is, dan lossen ze het zelf op.
13: Ja, dan mag ik hopen dat ze dat zelf.
0: Jij wordt gebeld. Je bent een soort brandweer. Als het misgaat, dan bel je Tika.
13: Ja, nou, zo erg is dat ook niet. Maar het is wel als het wat complexer is. Ja,
0: ja.
13: Dat wel. En je hebt natuurlijk, als je begon in je inleiding over teams. Er is altijd gedoe. En dus ik vind het ook, we zeggen het ook wel heel makkelijk. Het is onveilig. Weet je? Er is geen team wat helemaal veilig is of onveilig.
0: Nee.
13: En Amy Edmondson heeft het daar ook niet over. Die heeft het over perceived safety. Dus het gevoel van veiligheid.
0: Hmm.
13: Ze hebben het een beetje vertaald in Nederland met veilig en onveilig. En dat maakt het dan ineens

0: Dat kan niet. We zijn niet volledig authentiek. Dat wordt natuurlijk tegenwoordig gezegd, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, los van het feit dat dat... Nou ja, dat is weer een heel andere discussie.
0: Maar... Zou het ook niet willen dat iedereen de hele dag loopt te gillen en te krijsen. En als ik echt authentiek ben.
1: Daarom, ja. Nee, ik heb Rick van Baar hier wel eens gehad. Die zei, het is maar goed dat we niet doen wat we denken. Want dan zouden we echt al heel veel misdaden zijn begaan.
0: Ja. Dus je past je sowieso aan.
1: Ja. Dat... En wanneer is dan de... Nou, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Maar er zit ergens een grens waarbij het ongezond wordt. Waarbij het voorkomt dat je dingen benoemt die belangrijk zijn.
0: Ja.
1: Dus je komt niet met een goed idee omdat je denkt dat mensen het gek vinden. Of je zegt niet tegen je baas van joh, weet je, we hebben nu net werkoverleg gehad. Ja, je bent 98% van de tijd aan het woord geweest. Dat is misschien niet zo handig.
0: Ja.
1: En dat is nog redelijk net. Dat is nog redelijk braafjes.
0: Ja. Nee, er is dus ook geen wat me opvalt is dat er soms wordt gezegd het is hier onveilig, terwijl er geen norm is. Dus we hebben vaak geen norm met elkaar gesteld. Wat vinden we hier dan oké om met elkaar om te gaan? Dus ik merk heel vaak dat we daar wel weer moeten beginnen.
1: Ja.
0: Dus met elkaar nadenken over oké, als wij hier op een leuke manier met elkaar omgaan, wat zijn zo dan de afspraken?
1: Ja, maar Tika, dat is toch zo heel zwaar. Het zijn toch gewoon dingen, zo doe je dat toch gewoon onderling?
0: Ja.
1: Dat is toch logisch dat je sommige dingen niet doet?
0: Ja, maar dat is
1: toch logisch dat ik jou, als ik jou en ik ken jou, als ik jou ontmoet, dat ik je geen tik op je billen geef. Dat is logisch.
0: Ja. Nou, in sommige bedrijven zou dat misschien helemaal niet.
1: Daarom, daar ga je al.
0: Dus daar ga je al. Dus het gaat er best over om dat bij elkaar te brengen, om het daarover te hebben. Je kan niet alles dicht timmeren. Maar ik denk wel dat het echt gaat helpen als je daar het gesprek met elkaar over kan voeren.
1: Oké. Okay.
0: En dat lijkt inderdaad, heel veel mensen zeggen dat hoeven we toch niet te doen. En dat is kinderachtig. Ja. En iedereen snapt toch wel wat respectvol is. Nee, want respectvol is een enorm containerbegrip. Vertrouwen is een enorm containerbegrip. Veiligheid is misschien wel het meest onveilige woord op dit moment. En als je zegt het is hier onveilig. Dat
1: is nogal wat om dat te zeggen ook, toch?
0: Ja. Ja. En dan weet je helemaal niks. Dus als ik erbij word geroepen of mijn collega's en er wordt geroepen er is hier onveilig, dan heb ik geen idee.
1: Ja.
0: Waar het over gaat.
1: Ja, wij zitten hier in een omgeving die bijna per definitie onveilig is.
0: In deze
1: zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Ja, toch? Nou ja, ik bedoel, we hebben microfoons, we hebben camera's. Dat is niet een hele chille, relaxte omgeving.
0: Nee, er wordt altijd veel gevraagd van jou.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat speelt allemaal mee. Ja.
1: Hoe heeft het zo kunnen... Want ik denk, we gaan straks wel over de extreme kant hebben, maar aan de positieve kant. Ik sta al 11 jaar in deze studio elke maandag te kletsen over hoe mensen tot hun recht, bloei, ontwikkeling, bladibla allemaal kunnen komen.
0: Ja, in hun kracht.
1: In hun kracht, ja. Oh, ik al rillingen. Dat was er ooit, klonk dat heel mooi. Ja, of de beste versie van zichzelf.
0: Ja,
1: er zijn dus ook hele slechte versies van jezelf, zou je dan kunnen zeggen. Nee, maar daar hebben we het al heel lang over. Het is toch redelijk basis dat het wel handig is dat mensen überhaupt wat durven te zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat ze durven te zeggen, hey, ik heb een goed idee. Of, hey, laatst viel mij iets op. We doen dit en dit en dit en dit. En ik zag de klant daar zus en zo op reageren. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Hè, dus gewoon dat mensen überhaupt opmerkzaam zijn. En zich durven uit te spreken over wat ze denken dat er beter kan. Dat vindt iedereen belangrijk, denk ik. Dus waarom hebben we
0: daar
1: dan...
0: is ook geen discussie over, denk ik.
1: Ja, maar er zijn toch heel veel mensen die dat toch niet doen. Omdat ze niet het gevoel hebben dat de ruimte er is. Of dat ze denken dat ze uitgelachen worden. Of dat de leidinggevende zegt, joh, wat bemoei je je mee? Of dat ze je bemoei al of een bed beter vinden. Nou, er valt van alles nog wat aan labels op te plakken. Nu gaan we het erover hebben omdat de extremen benaderd worden. Maar dit is eigenlijk psychologische veiligheid light, zou je kunnen zeggen. Als mensen zich niet durven uitspreken om de boel gewoon beter te maken, ja, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Daar had je dan toch 10 jaar geleden ook al mee bezig moeten zijn.
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel al een veel langer probleem is. En je zegt het heel mooi, er zit durf elke keer in jouw gezin. Ja, we zijn niet per definitie op deze aarde om te durven. Dus ons brein vindt dat helemaal niet zo leuk om lef te tonen. Dus het gemak waarmee mensen nu ook roepen, dat is het woord denk van 2026, het moet hier een aanspreekcultuur worden. Ja, ik denk al, nee, want dat is, ik vind dat aanspreken is helemaal niet zo leuk om mensen.

0: om iets te zeggen. Dat kost echt wat.
1: Ja, en ik heb de neiging om heel erg met je mee te knikken, maar dat is niet mijn rol.
0: Nee.
1: Waarom, wat kost dat dan?
0: Nou ja, lef is gewoon, dan ga je dus letterlijk je hoofd boven het maaiveld uitsteken, want je doet iets anders dan dat je dan meegaan of gewoon duiken, ja. Wat veel makkelijker is. Dus je brein vindt het veel fijn om te duiken en geen risico te nemen. Dus je gaat zo en zo iets durven en dat roept angst op. Dus ik snap dat mensen daar heel veel voor kiezen. Dus het is eigenlijk een wonder dat we af en toe wel zeggen, nou, ik vind dit niet zo heel handig van je. Of dit heb je niet zo goed. Ik heb een beter idee. En er zijn heel veel organisaties waar dat prima lukt. Maar daar hebben ze heel veel, denk ik, gedaan om dat lef en die angst te overwinnen. Want elke keer moet je toch denken, ik heb dat ook. Ik bedoel, het is mijn vak om mensen aan te spreken. En elke keer denk ik toch, hoe spannend.
1: Nog steeds.
0: Ja. Nog steeds. Ja.
1: Ja.
0: Doe ik het wel goed, weet je wel, landt het wel. Ik kan hier ook naartoe rijden en denken, oh jeetje, de 11e keer hoor ik net.
1: Ja.
0: Doe ik het wel goed, ja.
1: Er is ons niks menselijk.
0: Nee. Dus dat is ook de hele heftigheid van feedback, waar ook met heel veel gemak wordt gezegd, we moeten gewoon feedback geven. Ja, ik zou denken, ik doe dat helemaal niet makkelijk.
1: Nee, en ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat van, goh, wat was nou de laatste keer dat je inderdaad, neem al maar gewoon iemand die iets op straat flikkert en zegt van, goh, wat doe je nou eigenlijk? Of weet je, of je eigen kinderen, of je man, of je vrouw, of je andere partner, of vrienden van je, dat je zegt, joh, wat zeg je nou eigenlijk?
0: Ja, en ik denk dat dat ook wel we komen daar waarschijnlijk straks op. Als het gaat over onveiligheid en er zijn situaties ontstaan al veel langer al. Wij komen vaak bij organisaties waar al veel langer, je zou kunnen zeggen, relatief veel onveiligheid is, dan zou je kunnen zeggen dat daar is veel meer aan de hand. Dat moet je echt gaan onderzoeken met elkaar, wat er precies speelt.
1: En kun je nou zeggen dat, want we hebben tot nu toe nog over de brave kant van je zo veilig voelen dat je jezelf kunt laten zien en dat je ook durft te zeggen, hey, dit zou wel beter kunnen, of beste collega. Weet je, volgens mij aanspreken of feedback geven of kritiek, want zo, dat is eigenlijk het normale menselijke woord waar het op neerkomt.
0: Ja.
1: Is dat hetzelfde mechaniek als dat je ziet als in toxische omgevingen, plekken waar het echt verziekt is en waarvan iedereen, als je er als buitenstaander rond zou lopen, denken zo, wat gebeurt hier voor raars?
0: Ja, ik denk het wel, want mensen hebben dus veel langer in die situatie gezeten en dan wordt het steeds moeilijk, maar mensen gaan zich ook wapenen. Als je heel lang onder stress hebt gezeten, dan word je en niet slim. Dus wat ik zie is daar allerlei gedrag wat echt niet netjes is. Mensen gaan elkaar pesten, er wordt gefraudeerd. Dat is niet omdat ze dat willen. Ze hebben zo lang in zo'n situatie gezeten waarin het echt ging over overleven. En dan ga je, dan ga je niet meer kijken wat is mijn aandeel, wat je heel graag wil, maar dan ga je vooral anderen de schuld geven. Dus ik vind het heel belangrijk dat we in ons werk, het eerste wat we hebben te doen is te verontschuldigen. Dat de mensen echt leren, dit is niet per se jouw schuld. Dit is de context, het is de hele situatie. En ik vind wel dat mensen daar verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Maar ik vind dat wij echt als eerste stap moeten inzicht moeten geven in, dit gebeurt al heel lang. Als je onder groepsdruk zit, daar word je niet heel een fijn mens van.
1: Oké, daar wil ik veel meer van weten. Want waarom moet Tika zich verontschuldigen als zij komt helpen om een organisatie minder toxisch te krijgen? Nou, dat hoor je zo.

0: Ben Longversol hoorde je met Soulman.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tika Peeman van VIS Trainingen in de studio. We hebben het over psychologische veiligheid, toxische omgevingen. Of je nou wel of niet iets durft te zeggen in die vergadering. Nou, je herkent het vast wel. Je zei net, Tika, ja, het eerste wat we moeten doen is verontschuldigen.
2: Ja, niet mezelf.
0: Dus jij komt binnen en dan zeg je, sorry dat ik er ben.
2: Ja. Nou ja, soms moet dat wel. Hè.
0: Oh ja?
2: Nou ja, soms is er zoveel gebeurd. En zitten mensen zo niet op mij te wachten. Weet je, en dan vind ik het wel ook oké om te zeggen, ik snap dat jullie niet op mij zitten te wachten. Weet je, en nu ik er toch ben. Gaan we aan de slag. Maar mensen hebben het soms ook nodig om iets van te kunnen landen. Want het brein heeft voor mijn gevoel vaak heel lang in brand gestaan. Bij echt die hele toxische
0: omgeving. In een soort vechtmodus.
2: Ja,
0: iedereen naar buiten rammen wat er langskomt.
2: Ja, of helemaal terugtrekken. Alles wat je kan bedenken als je heel lang onder druk staat. Niks meer zeggen.
0: Ja.
2: Jezelf redden.
0: Ik snap dat je niet kan. Je kan natuurlijk niet zeggen, oh, ik was daar en dan kwam ik dit tegen. Dat is wel jammer, want dat zijn natuurlijk mooie verhalen. Maar, wat voor dingen zie je dan? Dus waar hebben we het überhaupt over? Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de verhalen van The Voice. En misschien wel de verhalen van De Wereld Draait Door. Hoe er daar geschreeuwd en gedaan wordt. Maar wat kom je tegen voor soort gedrag waarvan je zegt, ja, dat mogen we toch wel onder de afdeling toxisch scharen?
2: Ja, nou ja, dit is natuurlijk wel iets. Hè. Er wordt zo af en toe nog best wel wat geschreeuwd in organisaties. En er zijn allerlei redenen voor, maar dat gebeurt dan wel. Je ziet dat mensen zich aan de andere kant helemaal terugtrekken. Ik zie ook in leiderschap, zie ik daar zowel de harde variant. Hè. Dan schreeuwen mensen in ieder geval nog. Je zou kunnen zeggen, dan maken ze nog contact. Maar je ziet ook leidinggevenden die zich helemaal terugtrekken. Die helemaal niet ingrijpen. Ik ben geen wetenschapper, maar ik vind dat vaak veel ingewikkelder. Dus als je ziet dat leidinggevenden gewoon niet hebben ingegrepen. Hmm. Dat doet natuurlijk heel veel ook bij mensen. Van ja, die zitten gewoon te kijken. Wordt hier gecorrigeerd? Zo niet. Oh, dan is dat dus blijkbaar mag het. He, onbewust gaan we dan denken, we mogen hier dit met tegen elkaar doen. Wordt gewoon niet gecorrigeerd.
0: En wat wordt er dan? Want het gaat dus niet. Want heel vaak zien we natuurlijk het beeld van degene die macht heeft, de leidinggevende tegen een aantal medewerkers. Maar ik hoor jou eigenlijk ook tussen de regels door zeggen. Onderling gebeuren er dingen die
2: zeker,
0: niet oké zijn.
2: Ja hoor, ja, er worden mensen op wc's opgesloten.
0: Pardon?
2: Ik heb wel zo'n organisatie waar iemand in het team de andere met voedoepoppen onder een soort van bezwering hield. Dat soort dingen moet je aan denken. Ja, het is gewoon Nederland, hè? Dus gaan we niet roomser dan pausen.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat is het heftigste? We gaan even voor het spektakel. Wat is het heftigste wat je een leidinggevende ooit hebt gehoord wat hij gedaan heeft? Waarvan je dacht, zo, hallo, goedemorgen.
2: Ja, ik vind dat dus echt wel lastig. Omdat ik altijd ook snap. Kijk, iemand gedraagt zich, zelfs grensoverschrijdend, omdat het er ergens een oplossing voor was. Okay. Dus voor mij begint daar ook altijd de puzzel. Dit gedrag was ergens goed voor. En dat vinden mensen al moeilijk om zo te denken. Maar anders was het er niet geweest. Dus
0: kan je anders misschien ook je werk gewoon niet doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je bij sommige dingen, je vindt er ook wat van.
2: Ja.
0: Als dat jou tot een oordeel doet komen van dit is gewoon een eikel. Ja, dan kan je ook met zo iemand niks meer, toch? Dan is hij gewoon af, zij of hij. Maar dat zal wel een hij zijn.
2: Nee, daarom doen we, klopt. En daarom doen we dit werk ook wel altijd met z'n tweeën. Omdat, zeker in dit soort hele zware omgevingen, noem ik het dan maar even, dan is, ja, ik heb ook mijn triggers, weet je wel. Ik heb ook mijn traumaatjes zo. Ik ben in behandeling, maar ik heb ze natuurlijk allemaal wel. Ja. Dus sommige dingen komen veel dichterbij. En dan moet je met iemand kunnen werken die dat ook weet. Dus mijn collega's, wij weten heel veel van elkaar. En dan kan ik echt met de ander kan ik echt wel even zeggen, volgens mij moet jij dit stukje even pakken, want dit raakt mij te vaak. Te veel.
0: Waar begin je? Shit is verkeerd. Ergens is er een trigger waardoor iemand gaat bellen en zegt, ja, maar nu kan het echt niet langer. We hebben hulp nodig.
2: Ja,
0: en
2: daar
0: dan
2: begint hij dus ook. Ja, hij begint meteen. Dus dat gesprek is, alles is informatie.
0: Ja, ja.
2: Dus hoe je binnenkomt, hoe zo'n gesprek verloopt, waar mensen het probleem leggen, hoe ze praten. Wat ze wel zeggen, wat ze niet zeggen tegen ons. Wat je voelt. Ja. En wat ik heel bijzonder vind aan mijn vak, vind ik ook wel heel belangrijk, is ik stap ook meteen in het systeem. Dus ik kan echt na een eerste gesprek al denken, nou deed ik toch iets, dit is niet echt traditioneel iets van mij.
0: Echt waar.
2: Maar ik zit al in het systeem. Binnen no time. En die informatie, die moet ik ook terugleggen. Die kan ik heel goed gebruiken.
0: Ja, je merkt dat je je alweer gaat aanpassen aan wat er morgens is van waar je bent.
2: Ja, ik heb wel eens bij een raad van toezicht gezeten. En die vroeg ook, nou heel hartstikke tof. Hè? We hebben wel dingen gemist en wil daar ook zelf even goed naar kijken. En zij vertelde iets over die casus. Ik kende de hele casus verder niet. Maar ze vertelde daarover. En ze vertelde dat ze als ze erop terugkeken, dat ze wel best wel wat vragen hebben gesteld, maar daar elke keer niet echt antwoord op kregen. Of een hele charmant antwoord, maar elke keer niet echt. En elke keer werd gezegd, nou, daar kom ik op terug en dat ga ik regelen. En dat was een onderdeel geweest van dat patroon, dat ze niet door hadden gehad hoe erg het was in de organisatie. En ik reed naar huis en ik dacht na een kwartier, ik heb echt ook best wel veel vragen gesteld en ik heb heel weinig antwoorden gehad. Dus ik dacht, nou ja. Weet je, dus toen belde ik mijn collega. Die zei meteen dit ook. Ja. Die is nogal gevoelig. Hij zei, oké, dan moeten we dus de volgende bijeenkomst beginnen bij daar.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoor ik je dan ook zeggen, je weet niet waar je aan begint. Je weet niet hoe je het gaat aanpakken. Je moet gewoon een ervaren persoon zijn. En
2: je shit op orde.
0: En je shit op orde hebben om überhaupt hier dingen voor elkaar te krijgen. Want...
2: Ja, het is best wel pittig. Dus het gaat ook over goed voor jezelf zorgen. Ik heb ook wel echt een klus gehad waar ik dat met onwijs. Het was echt heel mooi hoe we dat gedaan hebben. Maar ik merkte wel, dat was best wel intens. Dat was 3-4 dagen in de week. Hele zware gesprekken met heel veel mensen. Ik kreeg het niet uit mijn systeem. En dus ik echt na een paar maanden dacht ik, dit heeft zo in mijn emoties ook meegespeeld. Het was ook al veel, hè, in een paar maanden en dan heel veel dagen. Dus het is ook wel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen.
0: Als je dan even uitzoomt, hè, want ik met inzoomen krijg ik denk ik bij alles het antwoord. Ja, het is overal anders en het ligt eraan wat er gebeurt. Maar als je uitzoomt, wat zijn dan de basisdingen waar je... Maar als je de situatie herkent van super heftig naar, nou eigenlijk niet zo heftig, maar hier durven mensen ook hun vinger niet op te steken. Wat zijn dan de basisdingen waar je aan te werken hebt met elkaar? Om te zorgen dat het, ik wil het woord niet meer op, maar om te zorgen dat mensen zich prettig genoeg voelen om zich uit te spreken.
2: Laat ik ja, het zo zeggen. Nou ja, het begin dat ze zich dus niet prettig voelen.
0: Ja.
2: Ja, de eerste fase, en dat vinden organisaties echt niet tof om te horen, maar de eerste gaat over rouw. Het moet eruit. Mensen hebben zoveel meegemaakt. En er moet zoveel erkenning komen op, we hebben hier echt geleden. En jullie hebben ons misschien ook wel echt in de steek gelaten. Dus er moet ruimte zijn voor rouw. En organisaties willen dat nog wel eens, als ze er al aan willen, dan zetten ze daar wel een deadline op. Dus dan wordt het toch een project.
0: Rouw is een project.
2: Rouw is een project. Ja.
0: Milestones.
2: Ja. We snappen dat het ingewikkeld is, maar kan het wel voor de zomer nog klaar zijn.
0: Ja.
2: Snap ik ook. Hè? Je wilt dus als organisatie denk je, ik denk dat organisaties ook niet fijn vinden dat het is zo ongrijpbaar. Wij komen altijd binnen en dat is natuurlijk geen goed verhaal. We zeggen, we weten het niet. We weten niet hoe lang dit gaat duren. We weten niet hoe heftig het is. Dat zou heel arrogant zijn als wij met de minimale informatie die we nu hebben het al weten.
0: Ja. We hebben een workshopreeks en daarna is het goed.
2: De bystander training en dan zijn we er.
0: Ja, dan komt het allemaal goed. Nee, zo werkt het niet. Oké, dus rouw is belangrijk.
2: Rouw
0: dus
2: is belangrijk.
0: Het moet eruit. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, er moet ook bevestiging, misschien wel excuses komen van...
2: Kan, ja. En dat kan ook heel verschillend zijn. Dus heel vaak zie je als mensen de rouw hebben ervaren. Dus vaak is er ook veel gebeurd waardoor mensen zijn gaan denken in tenten of kampen. Of nou ja, elkaar beconcurrerende. Dat kan heel heftig zijn zelfs. Hè? Dus weer iedereen met elkaar laten praten. Dat noemen we dan in die rouwfase. Vinden we dat belangrijk. Doen we altijd vaak de groepen husselen als het niet om één team gaat, maar meer. En dan wordt het ineens niet de kampen, maar dan wordt het, ik heb een verhaal. Ik heb iets meegemaakt. En dat helpt al heel erg dat mensen snappen, we zijn geen kampen, maar er zitten hier 100, 200 verhalen. En we hebben natuurlijk allemaal onze eigen perceptie daarin gehad en onze eigen waarheid. Dus het gaat wel over, in zo'n rouwfase moet je heel veel doen aan bedding creëren. En dus snappen dat mensen hebben geleden. Er is geen monopolie op de waarheid. Je moet mensen wel even leren, hoe gaan we hier luisteren naar elkaar? Want er zijn twee dingen heel, heel spannend in die fase. Eén is om je eigen waarheid te spreken. Want dan kan je op afgewezen worden. En dat hebben heel veel mensen ook meegemaakt. Dus dat is heel dapper. En het tweede is, die is misschien nog wel spannender. Ik moet ook in staat zijn om naar jouw waarheid te luisteren. En die is spannend, want straks hoor ik hem. En dan moet ik mijn eigen waarheid gaan aanpassen. Dus dat is wel heel belangrijk om dat ook te schetsen met mensen. Weet je, dat we dat van elkaar gaan vragen hier.
0: Ik krijg nu al een soort halve kortsluiting in mijn hoofd. Omdat ik denk, je gaat ergens helpen. Omdat het psychologisch onveilig is, toxisch. Nou, geef er een woord aan.
2: Ja.
0: En het eerste wat mensen moeten doen, is dat ze hun emotie moeten uitspreken over hoe zij het ervaren hebben. Nou, dat is al doodeng.
2: Ja.
0: Überhaupt is dat doodeng. Al is het niet toxisch onveilig, is dat ook al ook al doodeng.
2: Ja.
0: En nog heftiger, de ontvangende collega of leidinggevende, die moet eerst maar even leren hoe die dat ontvangt, zonder dat hij zegt, ja, dat is niet waar.
2: Ja.
0: Of nee, zo zit het helemaal niet. Of je liegt. Of nou ja, al die andere dingen die mensen nogal neigen te zeggen als ze denken dat iets niet klopt.
2: Ja. Nee, dat is helemaal waar. En aan de andere kant is mijn ervaring tot nu toe dat mensen ook er heel erg vaak aan toe zijn. Dat ze denken, oh ja, weet je, want ze hebben het natuurlijk allemaal onderdrukt. En er zit heel veel emotie. En daarover praten met begeleiders die wel ingrijpen. Dus we maken een aantal afspraken over hoe praten we hier met elkaar. Dus als jij zegt, dat klopt niet, dat is niet een afspraak. Dus dan kan ik tegen je zeggen, Glenn, sorry, maar we zouden echt even luisteren. Ik snap dat je
0: heel irritant vinden dan.
2: Ja, gaat het heel irritant vinden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus dat is jouw werk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Leuk,
0: okay, wauw. Ja. Nou ja, het interessante is natuurlijk dat je bent dan al mensen dingen aan het bijbrengen, aan het leren. Die zijn stiekem dingen aan het trainen die ze heel hard nodig hebben om te zorgen dat ze dat in de toekomst anders doen.
2: Ja, en proberen wel altijd aan te sluiten bij wat er al is. Dus er zijn vaak wel, soms zijn er in de organisatie gewoon best wel regeltjes of afspraken. Of zelfs afspraken die ze wel bijvoorbeeld met hun doelgroep hebben. Dus dan zeg ik gewoon, het is eigenlijk heel makkelijk. Jullie moeten gewoon je gaan houden aan dat wat je ook van je doelgroep vraagt. Dat zeggen soms mensen ook dan wel. Oh ja, het is best wel handig dat we dat zelf ook doen. Ja.
0: Oh mijn god, wat zijn mensen in groepen toch geweldig, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, fantastisch. Alright. Ik weet niet zo goed waar we het laatste blokje over gaan hebben. Maar dat weet ik niet zo goed, omdat er nog zoveel te bespreken is. Wat ik wel weet, is dat het super interessant gaat worden. Dus dat hoor je zo.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.
3: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to

0: Cabadoo. Die nogal een lamzak van een man had. Tyrone hoorde je.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Met Tika Peeman in de studio. We praten over psychologische veiligheid, onveiligheid. We zijn er al achter gekomen dat dat niet zo is dat het een stoplicht is. Nee. Maar dat het een enorme
2: schuif
0: is met allerlei grijstinten en zo. Waar je dan ook weer woorden aan kan geven. Maar dan worden het weer hokjes. Dus alles waar toch wat hokjes worden, moeten we op gaan passen. Ik kan me ook goed voorstellen. Hè, ik haal toch altijd die bekende voorbeelden altijd maar weer naar voren. Hè, dus ik denk zeker bij De Wereld Draait Door was het natuurlijk gewoon Matthijs van Nieuwkerk was een soort boeman. En als je die er dan uit gooit. Nou ja, los van het feit dat je in dat geval geen programma meer had. Nee, maar dan heb je ook het probleem opgelost. Hè? Dus bij The Voice gooien we de mensen die verkeerde dingen hebben gedaan. Die gooien we eruit. Dan hebben we het probleem opgelost.
2: Ja, ik denk dat dat nog wel vaak in organisaties gebeurt. Dat we heel snel op zoek gaan naar een dader. En die gooien dan uit. En dan zijn we heel verbaasd dat het probleem nog hetzelfde is. Want dan komt de eerstvolgende komt dan in die plek. En die gaat dat gedrag overnemen als het systeem verder niet verandert.
0: Ja, en dan vind ik bij systeem, denk ik, daar krijg ik ondertussen jeuk van. Omdat iedereen het weer over het systeem heeft. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Leg dan even uit wat het systeem dan is. Dus wat zorgt ervoor dat mensen dat gedrag van diegene die dan verwijderd is uit het systeem, waardoor het dan toch doorgaat?
2: Ja, omdat de andere mensen, er is altijd een reactie en er is altijd interactie tussen mensen. Dus die andere mensen zijn niet weg. Dus die blijven op dezelfde manier reageren. En dan krijg je weer ook iemand die ook weer op die manier gaat terugreageren. Dus ik heb het zelfs gehad dat iemand die helemaal niet wist van de situatie in een soort nieuwe organisatie werd teruggeplaatst op een positie. Als een soort interimmer. En die begon binnen een paar maanden hetzelfde gedrag te vertonen. Redelijk grensoverschrijdend. Het was vast niet zijn intentie toen die binnenkwam.
0: Bizar.
2: Ja. Ja, maar het is wel te verklaren vanuit als je niet echt met elkaar aan de slag gaat over het gedrag wat je dan wil. Dus het gaat over ander gedrag wat je dan met elkaar wil. Dat geldt dus voor iedereen. Dus het is ook helemaal geen oplossing om een dader eruit te gooien. Kijk, als het heel erg grensoverschrijdend is en het is gewoon eigenlijk strafrechtelijk niet oké.
0: Okay, ja, dan is het
2: heel
0: anders.
2: Helder. Ja. En soms zijn mensen ook niet meer houdbaar. Maar besef je wel dat je veel meer moet doen dan alleen de daden eruit te gooien. Dat is een beetje hetzelfde als zwart schaap eruit gooien. Dan krijg je het nieuwe zwart schaap erin. Weet je? Dat is, dus het is ook, mensen hebben het met elkaar. En dat is natuurlijk altijd een hele heftige les om te vertellen. Hebben het met elkaar in stand gehouden. En met name, je ziet cultuurverandering kunnen pas gaan gebeuren als wat wij noemen de achtergrond gaat instappen.
0: Ja, dus de mensen die niks zeiden.
2: Die zeiden zich er weinig last van te hebben. Die er niet zoveel van vonden. Die nog betrekkelijk nieuw waren. Dat is de grootste groep ook vaak. Hè? Dus die kan ook het meeste doen.
0: Het voelt natuurlijk wel lekker om gewoon te zeggen. Oké, weet je, het komt door deze 2-3 personen. Ja. Dat is gewoon, die zijn slecht. Die gooien we dan uit. De rest is goed.
2: Ja.
0: Ja, dan gaan we lekker door.
2: Ja. Ja.
0: Maar dat werkt dus niet.
2: Nee. Nee, want ik denk dat niemand een hele... Er zijn maar heel weinig mensen in deze wereld die naar het werk komen, denk ik, ga er echt een potje van maken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het op intentieniveau zie ik uiteindelijk bij mensen niet zo vaak problemen. Maar het zit echt op gedragsniveau wat dan iets heeft ook, het levert iets op. Dus het feit dat Matthijs dat deed, en dat is dan het grote voorbeeld. Maar dat je moet schreeuwen, dat was ook onder druk. Er moest gepresteerd worden. Vaak vanuit boven wordt er heel erg geduwd op. En er moeten hele goede cijfers komen. Ja, dan zie je dat mensen daar natuurlijk niet... Ja, die gaan daarvoor. En die worden daar ook nog op beloond. Hè? De mensen die het hardst werken. En,
0: Nou zit ik even terug te denken aan de rouwfase. En in die rouwfase heb je natuurlijk mensen die iets... Die vinden dat ze iets aangedaan zijn.
2: Ja.
0: Of die dat zo voelen. En je hebt mensen die mensen iets aangedaan hebben. Dus er zitten best wel heftige dingen in.
2: Zeker.
0: Zeker als je ook nog eens een keer een soort van uitgangspunt hebt. Waarvan je zegt van ja, weet je, dit is eigenlijk van ons allemaal.
2: Ja.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen het gevoel hebben dat hun echt dingen aangedaan zijn die niet kunnen. En waarschijnlijk denken ze dat, want anders zouden ze dat niet zo voelen. Dat ze nou ook denken, ja, dan moet het wel ook wel gevolgen hebben. Dan moet er nu ook wel wat gebeuren. Dus hoe zorg je dat die mensen weer door één deur kunnen? Dat ze weer verder kunnen überhaupt?
2: Ja, dat kan ook niet altijd. Zeker in hele heftige situaties. En het gaat ook over, een organisatie heeft daar ook een hele belangrijke zorg in. Dus er zit heel veel verschil in of mensen wat ze nodig hebben. Dus er komt ook een punt na die rouwfase, dan hebben alle verhalen gehoord. En dan ben je er nog niet, hè, want dan ben je er nog lang niet. Maar dan gaat het over, dat is een volgende fase, dat is de fase van aanvaarding. Kan ik door? Kan ik in deze organisatie blijven? En ook daar gaat het niet over schuld en schaamte. Maar er zijn mensen die zijn inderdaad zo heftig geraakt. En ondanks dat ze soms ook therapie hebben gehad en extra zorg krijgen, zeggen gewoon, ik kan niet door. Of ik kan niet met iemand door. Dus het vraagt ook veel leiderschap van de organisatie. Daarom, je moet het echt niet uitbesteden aan ons. En dus we willen dat met heel veel liefde doen. Want het is ook gek genoeg heel mooi werk als mensen weer zo met elkaar, uiteindelijk weer elkaar in de ogen kunnen kijken.
0: Ja, je hebt wel effect.
2: Het contract met de organisatie is veel groter, want zij zijn verantwoordelijk. Zij moeten gaan opvangen. Zij moeten zorgen dat mensen weer gezien worden. En dat is een heel belangrijk stuk. En daarvan maak ik ook altijd met de opdrachtgever een afspraak. Ja, als mensen niet verder kunnen, dan moeten we daar ook met elkaar zeggen, dan nemen we afscheid. Of ergens anders heen. Dat hoort echt ook bij dat aanvaarden. En wat ik wel aan mensen vraag is, dit is ook een belangrijk stuk. Wat je kunt, want onder druk gaan we elke keer weer zeggen, ja, maar ja, toen. En er zit nog oud zeer. Oud zeer is natuurlijk echt een afschuwelijke abstractie. Ja. Maar heel veel mensen gebruiken dat. Dus je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment, wordt het een soort van bijna manipulatie om te zeggen, ja, ik kan niet verder, want ik heb oud zeer. Dus het gaat wel, en dat klinkt dan een beetje streng, dat mensen in hun, op hun manier, in hun tempo, maar wel op een gegeven moment ook echt snappen dat ze ergens een beslissing moeten nemen. Kan ik door?
0: Ja.
2: En je hoeft er niet blij mee te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover, kan ik aanvaarden wat er gebeurd is? En kan ik en wil ik weer vooruit kijken?
0: Oké, dus rouw, aanvaarding.
2: Ja,
0: dan?
2: Aanvaarding. En dan vaak weer met elkaar gaan bouwen. En dan gebruik je heel veel van de bouwstenen die er al waren. Dus in de oude cultuur, wat was er goed? Maar ook, wat hebben we in deze fase geleerd wat we niet meer willen? Dus het gaat ook over, wat is het gewenste gedrag? En leidinggevend moet heel erg leren om ook dat gewenste gedrag te gaan belonen. En het ongewenste gedrag niet meer te tolereren. Want dat is natuurlijk ook heel veel gebeurd.
0: Ja, want dat normeren, hè, dat ook gewoon duidelijk. En dat is toch los van het feit dat iedereen die rol heeft, maar zeker een leidinggevende die rol heeft, om te zeggen van, hé, dit kan niet.
2: Nee.
0: Dit vind ik niet oké. Dit vinden we niet oké. Is ook niet wat we afgesproken hebben.
2: Ja.
0: Dat blijft natuurlijk super belangrijk.
2: Ja, super belangrijk.
0: Anders dan komt dat oude systeem net zo hard weer terug.
2: Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook heel fijn als mensen. Dan wordt het namelijk ook niet meer zo persoonlijk. Als ik met jou heb afgesproken, wij spreken elkaar gewoon aan. En dat doen we vrij snel als we gedoetjes hebben. Dat staat ook ergens. Daar waren we bij toen dat werd bedacht. Dan wordt het natuurlijk ook makkelijker en minder persoonlijk.
0: Ja.
2: En dat is de grote kracht van dingen met elkaar afspreken. Het is ook wetenschappelijk, zit heel veel wetenschap achter. We spreken elkaar sneller aan als we daar een afspraak over hebben. Ja, dus dat is wel een 1-2'tje, zou ik zeggen.
0: Een 1-2'tje, die pakken we in ieder geval mee.
2: Ja.
0: Alright. Ik zit even te denken wat ik nog graag wil weten. Ja, wat ik heel graag wil is ik heb geluisterd tot nu toe naar jou. En ik denk, hopelijk denk ik. Nou, gelukkig zo erg is het bij ons niet. Mm. Dat hoop ik, dat de meeste mensen dat denken. Nee, dat weet ik niet zeker. Ja, ik ben natuurlijk een hele slechte graadmeter. Maar stel je voor, dat ik kan me wel voorstellen dat heel veel van onze luisteraars denken. Ja, maar zo makkelijk maar even in een werkoverleg zeggen dat je iets niet oké vindt. Of dat je... Of dat je een goed idee hebt, of weet ik veel wat. Daar hebben we nog wel een hoop werk te doen. Dus, dus dat we zeggen, het preventieve onderhoudswerk, de boel verbeteren, terwijl het niet heel slecht is, maar wel beter kan. Wat kan je doen? Wat zijn de eerste dingen waar je mee aan de slag kan?
2: Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld, zeker als leidinggevende, De tegenspraak gaat organiseren. Dus overleggen zijn sowieso een beetje onzinnig. Dat is een andere uitzending. Mm-hmm. Maar
0: die doen we de volgende keer.
2: Die vind ik
0: ook leuk. Nummer 12.
2: Maar gewoon ook echt mensen uitdagen om te zeggen, oké, we hebben nu van alles gehoord. Maar wat hebben we gemist nu? Dus we moeten een beetje de spannende vragen gaan stellen met elkaar. Die ook altijd super leuk zijn, vind ik. Want mensen willen daar best wel, gaan meestal daar wel op aan. Dus welke stem hebben we niet gehoord? Dus om dat echt te organiseren in je overleggen, dat gaat wel helpen. Want dan gaan mensen voelen van, oh, je kan hier ook. Hij is echt op zoek of zij is echt op zoek naar een ander geluid.
0: Ja, dus actief op zoek naar. Ja.
2: En dat natuurlijk mega belonen. Als iemand zegt, ja, jullie zijn het wel allemaal eens, maar ik zit nog een beetje te denken, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goed idee. En dan zeggen, ja, nou ben je al een beetje laat.
0: Ja, spoorsport.
2: Ja, ja, ja. Maar jij zegt, wat onwijs goed dat je dat zegt. Neem ons even mee. Ja. En wie herkent dit? Weet je, dus ook niet zorgen dat mensen alleen komen te staan daarin. Ja. Want dan word je een beetje, en dan krijg je dat straks de kritische mensen een beetje de zeikers van de groep worden. En dan worden ze weer een soort bijna dader.
0: Ik heb me op een gegeven moment, ik heb ook ooit een tijdje geleden weer in een organisatie gezeten. En toen op een gegeven moment, wij hadden ook last van vergaderingen. Ja, ik kan er gewoon, ik ben er sowieso heel slecht in. Maar ik dacht wel, ja, het kan ook aan mij liggen. Maar ik had me toen op een gegeven moment wel voorgenomen. Ik denk, nou, als ik weer in een vergadering zit en ik krijg floating attention, dan ga ik het gewoon zeggen. Dus ik had me dat voorgenomen en natuurlijk gebeurde het ook gelijk. Toen zei ik, en ik zei, ja, sorry jongens, even een puntje van orde. Ik kan mijn aandacht er niet meer zo goed bij houden. Dat kan aan mij liggen, want ik heb niet zoveel aandacht. Dus als het bij jullie nog in volledige hoeveelheid aanwezig is, dan prima. Maar dan ga ik ondertussen even wat anders doen. Ja. Want ik ben toch niet meer aan het luisteren. En dan roepen we me zo nog maar even bij. Maar als meer mensen er last van hebben, dan gaat er iets niet goed.
2: Ja.
0: Nou ja, dan zag je zag natuurlijk schoorvoetend, zag je allemaal handjes en uiteindelijk.
2: En het had jou misschien nog wel geholpen. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe zorg je natuurlijk voor mooie teams. Want dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk ook graag wil. En hoe zorg je dat teams verantwoordelijk zijn. Dus we hebben het nog helemaal niet gehad. Maar groepsdruk zorgt ervoor dat we überhaupt heel weinig verantwoordelijkheid pakken. En we gaan heel snel natuurlijk mee met groepsdruk. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. En een van die dingen is, er is een soort principe uitgekomen. Die neem ik ook vaak mee in teams. En die heet storingen hebben voorrang. Dus dat is ook vaak een afspraak die ik geef aan het team. Ik zeg, dit gaat helpen om lerend en open te blijven en verantwoordelijk. Dat is een heel belangrijk principe. En die wordt ook vaak gepakt. Ik moet altijd even uitleggen dat het niet om technische storingen gaat. Dat gezegd. Maar dit gaat echt, dit is precies dit. Weet je, dat je zegt, joh, ik heb een storing. En een storing is, ik kan niet meer bij de taak zijn, want ik merk dat ik afgeleid ben. En dat is soms ook zo in vergadering. Je denkt, ja, ik had net een akkefietje met iemand.
0: Yeah.
2: Ik zit maar half te luisteren nu. Weet je wel? Of we hebben dit onderwerp al 3 keer gehad. Ja, ik zit al thuis

0: voorrang. En ook mijn opdrachtgever die zei, ja, sorry Glenn, ja, de fabriek moet draaien. En als die niet draait, dan rennen we allemaal weg. Oké, nou, doei hè. Ga ik even wat voor mezelf doen.
1: Ja.
0: Een uurtje later waar is er allemaal weer.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een hele goeie. Ja, dat soort dingen, die helpen. Hè? Dus doe dan nog even zo'n lekkere.
1: Nou ja, dat aanspreken helpt dus als afspraak. En wij zeggen ook altijd, en plak daar een verjaringstermijn op. Dus wij hebben bij VIS een verjaringstermijn. Dus wij spreken elkaar aan en dat doen we binnen 48 uur.
0: Oh, oké.
1: Want jij kent me al wat langer. Ik ben altijd briljant de terugweg. Dus ik rijd dan straks naar huis en denk, oh, ik had dit toch tegen Glenn moeten zeggen. Maar dan ben ik al weg.
0: Ja.
1: En heel veel mensen denken dan, laat maar zitten.
0: Ja.
1: Ik denk, en met deze afspraak hebben dus ook de mensen die wat meer secundair zijn, die kunnen dan de volgende dag zeggen, hey Glenn, er was wat. Ik ga je toch nog even bellen.
0: Ja.
1: Dus wij spreken elkaar aan en dan doen we binnen 48 uur. En als je dat niet binnen 48 uur doet,
0: dan
1: heb je pech. Dan heb je dat te verduren in jezelf.
0: Ah.
1: Ja.
0: Oh, dat is ook een mooie.
1: Ja.
0: Nou ja, het voorkomt natuurlijk ook vaag aanspreekgedrag. Dat mensen zeggen, ja, ik weet niet. Jij pakt al de projecten van me af.
1: Ja.
0: Dat je zegt, ja, oké, vervelend. Heb je een voorbeeld? Ja, weet ik niet, maar dat gebeurt best wel vaak.
1: Ja.
0: Geen idee. Dan ben je hiermee vanaf.
1: Ja, en het gaat dus, hier gaat het ook wel een beetje over die strengheid met elkaar. Om dan even door te vragen. Want dat, ik denk dat we stellen wel vragen. Dat hebben we ondertussen wel geleerd, denk ik, in Nederland. Ongeveer.
0: Okay.
1: Ja, jij bent er heel goed in. Maar echt blijven doorvragen. Met name als zeggen mensen, het is hier onveilig. Dat is heel vaak helemaal niet waar dat ze zich onveilig voelen.
0: Ja.
1: Het is vaak, ze voelen zich, er is een verandering. Ik voel me onzeker of ik vind het ongemakkelijk. Maar het is heel vaak geen onveiligheid. Dus dan moet je durven door te vragen, wat precies was het gedrag? Nou, wat zei ze dan? Weet je, wat deed ze dan?
0: Ja, dus in plaats van zelf in de stress te schieten en denk, oh mijn god, Matthijs van Nieuwkerk.
1: Nee, je gaat
0: zeggen,
1: gewoon je onderzoeksmodus in.
0: Ja, eerst onderzoeken.
1: Ja, ik vind echt de leidinggevende van de toekomst, en daar is Amy Edmondson trouwens altijd heel erg mee bezig al, gaat over het zijn van een onderzoeker. Niet meer de oplossingen geven, maar de onderzoeker. Het is hier nou echt aan de hand.
0: Ja. Ja, en als je, ja, nee, ik ga het flauw grap niet maken.
1: Nou, doe maar.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel veel mensen in een relatie. Vooral mannen die met een vrouw samenwonen. Die het eerste wat ze moeten leren, willen ze een goede relatie hebben, is niet gelijk oplossen. Maar eerst luisteren, vragen stellen enzovoorts. En dan meestal daarna niks doen.
1: Ah ja.
0: Of een kopje thee zetten. Of,
1: ja. Zie je, vrouwen zijn heel simpel.
0: Nee.
1: Dat is weer een andere uitzending.
0: Dat is niet waar. Gelukkig niet. Ze zijn dan heel interessant en complex en boeiend. En briljant. Want ik denk ook dat als je ziet wat leidinggevenden nodig hebben allemaal. Dat daar toch wel heel veel generaliserend heel veel kwaliteiten bij zitten. Waar vrouwen regelmatig beter in zijn.
1: Ja, maar ik denk dat mannen dit ook echt.
0: Uit. Ja. Ja, nee, mannen kunnen het ook. Zeker.
1: Prima leren. Dus,
0: jawel.
1: Dus het is soms ook wel een beetje zo, wordt er zo'n grap over gemaakt. Terwijl ik denk, nee, dat is ook te makkelijk. Weet je kan echt wel je verdiepen hierin. En,
0: zeker vragen stellen. Ja. Nieuwsgierig blijven en vragen stellen kun je leren.
1: Ja.
0: God, leuk idee om daar een boek over te schrijven. Nou, daar was ik al mee bezig. Nou, dat geheel terzijde. Mevrouw Peeman, de 11e optreden is tot een einde gekomen. Dankjewel. Het was weer verhelderend, leerzaam. En wil je meer luisteren van Tika? Dat kan dan. Ga dan even naar de website peoplepower.radio. En dan kan je via de community naar haar eigen studiogastenpagina. En dan vind je alle afleveringen waarin ze te vinden is. Dus doe dat lekker en dan kan je nog veel meer luisteren. Tot de volgende.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
10: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
11: Dit is Jong en Ondernemend.
12: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
11: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Ha, Chris, van harte welkom.
13: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
12: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
13: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
12: Ja.
13: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
12: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
13: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
12: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
13: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
12: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
13: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
12: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
13: Ja, nou, van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
12: Okay.
13: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
12: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
13: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
12: En wat zijn dan het soort bedrijven waar jij lezingen voor geeft?
13: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
12: Kan je wat namen noemen?
13: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC. Regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing. Het Groene Hart.
12: Okay,
13: Alkmaar Marketing. Noem maar op.
12: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
13: Ja, daar komt het wel op neer.
12: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
13: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
14: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
13: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
14: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
13: Daar moet ik even over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
14: Ja, dus focus.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
13: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
14: Oké. Okay.
13: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. En sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
14: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
13: Ja.
14: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
13: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. Dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek. Noem maar iets. Je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
14: Ja.
13: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
14: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
13: Ja, absoluut, absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
14: Ja.
13: Zo'n simpele opdracht alleen al.
14: Ja.
13: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
14: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
13: Ja.
14: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
13: Het geven van de opdracht, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
14: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
13: Ja, eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar één vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst.
14: Ja.
13: Hè, van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè? Dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
14: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
13: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
14: Wat kost de betaalde versie?
13: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
14: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
13: Ja.
14: Wat zijn de voordelen überhaupt?
13: Ja, de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
14: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
13: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
14: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
13: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
14: Ja, behoorlijk.
13: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt, waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten, moet ongeveer in die wijk liggen, en 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen, hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht, geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afscrepen, en dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
14: Zo, dat is mooi. En ja. Moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
13: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. He, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite. Of een woningadviseur.
14: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
13: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
14: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
13: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
14: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
13: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
14: Een AI-advies GPT?
13: Ja.
14: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
13: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
14: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
13: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. He, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
14: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
13: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
14: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
13: Die zijn er absoluut. Je weet niet wat je meemaakt. Tij, je hebt vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg je allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
14: Ja.
13: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
14: En werkt dat ook al in de praktijk of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
13: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is, maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan, ja, dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
14: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
13: Ja.
14: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
13: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hey, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
14: Oké, dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan.
13: Neem het en het kan.
14: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
13: Ja, the sky is the limit.
14: Ja.
13: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
14: Denk jij dat het als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver of je bent copywriter of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
13: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
14: Ja.
13: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
11: Dit is Jong en Ondernemend.
14: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
13: Ja.
14: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
13: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
14: Ja.
13: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
14: En die Cialdini, dat is een goeroe?
13: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen marketing.
14: Met een soort wetmatigheden.
13: Ja.
14: En dat rolt er dan uit?
13: Dat rolt eruit.
14: Ja.
13: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
14: Ja, en ook binnen no time.
13: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
14: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
13: Ja.
14: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
13: Ja.
14: En om door te vragen.
13: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee. Hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
14: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
13: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
14: Ja, Robert Kranenborg.
13: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
14: Ja.
13: En die heeft hij allemaal zeg maar ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen. Wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
14: Oh echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
13: Daar is mee gekookt.
14: Ja, maar dat vind ik. Ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
13: Ja.
14: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch niet zo handig nog ben. Wat zijn dan valkuilen met dit programma?
13: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
14: Kan dat niet dan?
13: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde, dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
14: Ja.
13: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
14: Ja.
13: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
14: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
13: Ja, de huidige versie is GPT-4.
14: Ja.
13: Hè, en dan heb je eigenlijk, nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè, dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen en wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. He, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
14: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
13: Ja.
14: Het gaat.
13: Dus tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
14: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
13: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Mindblowing, Chris. Waar had je het over op audiogebied?
13: Ja.
14: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
13: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
14: Dus ChatGPT
13: plus betaald, dus de betaalde versie.
14: En met een VPN?
13: Met een VPN.
14: Oké, okay, en dan?
13: Werkt alleen in Amerika.
14: En wat gebeurt er dan?
13: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Hij moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
14: Ja, ik ook.
15: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
13: Nou, nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
15: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
13: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
15: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
13: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
14: Dat lijkt me
15: natuurlijk
14: heel fijn.
15: Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
13: Kan je het iets spannender maken?
15: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
13: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
15: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
13: Dankjewel.
14: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
13: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
15: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
14: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
15: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
14: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
15: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
13: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
15: Super. Fijne opname.
14: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
13: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel, hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
14: Oh, nog een voorbeeld.
13: Ja, als je daar tijd voor hebt.
14: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
13: Ja, Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's in hangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet is al die informatie samenbrengen.
14: Ja.
13: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
14: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
13: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
14: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
13: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
14: Alleen in het Engels, nu nog
13: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
16: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
17: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
16: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vluten with us. Chris, welcome to the show.
17: Thanks for having me.
13: Chris, for anyone who's just doing the tools of AI,
14: ja, dus je klinkt als vrouw, trouwens ook als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
17: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
16: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
17: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
16: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
17: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
16: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
14: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
13: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
11: Dit is Jong en Ondernemend.
14: Ongekend alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten. Hè, die we toch vaak horen. Is het veilig met al die data? Hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
13: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
14: Nee, maar dat is best zorgelijk.
13: Dat is absoluut zorgelijk.
14: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
13: Ja.
14: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
13: Absoluut.
14: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval een rechtszaak aangespannen. Dat er belachelijk realistisch uitziet.
13: Nou ja.
14: Deepfake.
13: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool HeyGen voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
14: Ja.
13: Terwijl ik dat natuurlijk helemaal niet spreek, maar. Ja, het is waanzinnig.
14: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
13: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
14: Absoluut, Netflix, de acteurs.
13: Absoluut. Ze zijn,
14: voice cloning.
13: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
14: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Ja. Vond zelf echt dat.
13: Ja, is leuk. Ja, nou even wat betreft auteursrechten.
14: Ja,
13: hè?
14: Ja.
13: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrapt. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
14: Ja,
13: alleen dat kan je nooit bewijzen.
14: Nee maar oké. Okay, maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
13: Ja.
14: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
13: Nee,
14: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
13: Ja.
14: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
13: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs. Hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met de hulp van AI.
14: Ja.
13: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
14: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen, sommige advocaten, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
13: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van in deze tijden van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, ja, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
14: Ja. Het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd. Lees het wel zelf voor. Dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen. Omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven. Die we net noemden.
13: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren en die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
14: Ja, dat is ziek.
13: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook, denk ik, goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
6: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
14: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, wat moet ik doen?
13: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
14: Oké. Okay.
13: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
14: Ja.
13: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze hebben... Ja, ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
14: Maar oké, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
13: ChatGPT.
14: Even terug naar de basis van... Ja. Dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
13: Ja, ChatGPT.
14: Ja.
13: Sowieso.
14: Ja.
13: Ga ermee aan de gang.
14: Gratis versie.
13: Gratis versie. En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
14: Ja.
13: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
14: Ja.
13: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
14: Ja.
13: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop. Maar er zit een Copilot-knop.
14: Ja.
13: Dus
14: eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
13: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
14: Ja.
13: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
14: Ja.
13: Wat ga jij nu als eerste doen?
14: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet. De opkomst van internet. Ja. We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat ja, je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol. Maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die les in ieder geval leren uit de transitie van het naar online, hè, tijdperk, toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog het hele retail, ja. Die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
18: Klopt, klopt.
14: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon. Dat werkte als nou ja, dat duurde een uur.
18: Ja.
14: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
18: 5G.
14: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
18: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
14: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
18: Luister podcasts.
14: Luister podcast. Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
18: Ja.
14: Gebruik ChatGPT als Google.
18: Ja.
14: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja. En dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
18: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
14: Een 7-stappenplan?
18: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
14: Kost dat wat?
18: Nee, kosteloos.
14: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
18: Heel graag gedaan, hoor. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
6: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Ondernemerschap.
1: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
2: I see everybody's here.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
9: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
11: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
13: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
14: My sister's crying.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Create High.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. Yeah.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.